0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app. Sometimes

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Als een onbeschreven blad ligt een nieuwe week voor je. Klaar om beschreven te worden en gevuld te worden met allerlei nieuwe verhalen. En die nieuwe verhalen die worden omlijst door de dagteksten. De dagtekst van vandaag die komt uit 1 Korintiërs 15, vers 58. Daar staat: kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer.
3: Ik

0: Schreier en Reni Kraaienoord. Je hoorde Kennen. We hebben het best druk met z'n allen. We hebben een gezin waarvoor we moeten zorgen. We hebben werk. We doen misschien nog wel dingen in de kerk. En soms dan denk je, waarvoor doe ik dit nou eigenlijk? Maar God ziet je werk. En dat brengt ook wel de nodige verantwoordelijkheid met zich mee. In de overdenking van Jeroen Knol van de PKN gaan we hier verder over nadenken.
1: Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Zo staat in Colossenzen 3, vers 23. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Werk vult een groot deel van ons leven. Voor veel mensen bepaalt het ritme van werk de dag. Je agenda, je energie, je aandacht. En misschien werk jij op kantoor. Of misschien werk je in de zorg, het onderwijs, de techniek of administratie. Misschien werk je thuis en draag je zorg voor een gezin. Hoe jouw dagen er ook uitzien, werk vraagt veel van een mens. En soms kan werk ook leeg voelen. En dat is raar om te zeggen als dominee, maar ook ik heb daar wel eens last van. Dat ik van afspraak naar afspraak ga, doe wat nodig is, problemen oplos, maar dat ik me diep van binnen afvraag, maakt het eigenlijk uit wat ik doe? Of misschien herken je een ander gevoel. Dat je hard werkt, maar dat je maar weinig waardering krijgt voor je werk. Dat de mensen om je heen vooral zien wat niet af is. Of dat je inzet zo vanzelfsprekend lijkt dat mensen het voor lief lijken te nemen wat je doet. Nou, in zo'n werkelijkheid klinken dan de woorden van Paulus in die brief aan de Colossenzen. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is. En dat is opvallend. Dan moet je weten dat Paulus dit niet schrijft aan mensen met hele indrukwekkende carrières. Nee, hij schrijft aan gewone gelovigen die midden in het dagelijks leven staan. Mensen met gewone taken en verantwoordelijkheden. En toch zegt Paulus, wat je doet, dat doet ertoe. Niet alleen omdat het nuttig is, niet alleen omdat je werk je inkomen geeft, maar ook omdat werk een plek kan zijn waar je God dient. En dat geeft een ander perspectief aan werk. Je werk krijgt betekenis die verder gaat dan prestaties of succes, dan inkomen of status. Want God kijkt namelijk anders dan mensen. Wij mensen kijken vaak naar resultaten, naar cijfers. Hoe gaat het? Zit er een stijgende verkooplijn in? Hebben we genoeg mensen geholpen? Blijven we binnen onze uren en ons budget? Wij kijken naar status. Wat is de impact van ons werk? Maar God kijkt ook naar trouw. Naar houding. Naar de manier waarop je met anderen omgaat. En misschien is dat wel iets wat je vandaag dus opnieuw mag horen. God ziet je werk. Hij ziet ook de inzet die niemand anders opmerkt. Hij ziet de verantwoordelijkheid die je draagt. Hij ziet het geduld dat je opbrengt, terwijl er niemand is die voor je applaudisseert. En nee, dat betekent niet dat werk altijd meteen makkelijk wordt. Maar het betekent wel dat jouw dagelijkse inspanning niet betekenisloos is. Ook in gewone werkdagen kan iets zichtbaar worden van Gods karakter. In jouw betrouwbaarheid. In je zorgvuldigheid. In aandacht voor mensen. En misschien verandert dat iets in de manier waarop je naar je werk kijkt. Niet alleen als een plek waar je presteert, maar ook als een plek waar je leeft voor Gods aangezicht.

0: Hillsong United, je hoorde Another in the Fire bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor hoorde je het eerste gedeelte van de overdenking van Jeroen Knol, die vandaag gaat over God die ons werk ziet.
1: De woorden van Paulus zijn tegelijk ook praktisch. Doe het van harte. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Dat betekent niet dat je altijd enthousiast moet zijn. Iedereen kent dagen waarop het werk zwaar voelt. Dagen waarop motivatie ontbreekt. Dat je gewoon even geen zin hebt om je bed uit te komen. Waarop je moe bent van de druk die je ervaart. Maar toch nodigt Paulus uit tot iets diepers. Niet om te werken vanuit een voortdurende bewijsdrang, maar vanuit betrokkenheid en trouw. Ik kom veel mensen tegen in mijn werk als dominee. En ik hoor vaak dat mensen leven met het gevoel dat ze zichzelf steeds moeten bewijzen. Op het werk, in prestaties, in productiviteit. Alsof je waarde afhangt van wat je bereikt. Maar als Paulus zegt dat je werkt alsof het voor de Heer is, verandert dat het uitgangspunt. Dan wordt jouw identiteit niet bepaald door beoordelingen of succes. Je bent allereerst een mens die leeft in Gods aanwezigheid. En juist dat kan rust geven. Niet alles hangt van jou af. Tegelijk maakt dat je werk niet minder belangrijk. Integendeel, het nodigt uit om bewust te leven. Om je werk met aandacht te doen. Met eerlijkheid ook. Met integriteit. En misschien betekent dat voor jou dat je vandaag of morgen echt luistert naar een collega. Dat je geduldig blijft terwijl iemand moeilijk doet. Dat je zorgvuldig werkt, ook als niemand kijkt. Een vriend van mij werkt in de bouw. En daar gebeurt nogal wat. Het is zo makkelijk om de cijfers een beetje bij te sturen. Prijzen iets hoger te maken dan ze zijn, zo zei hij eens tegen mij. Maar voor hem is het belangrijk om integer te werken. Dat maakt het verschil van christen zijn in zijn werk. Want vaak zijn het juist die kleine dingen die verschil maken. In een wereld waarin haast normaal geworden is, valt aandacht op. In een cultuur waarin mensen elkaar soms gebruiken, valt vriendelijkheid op. En in een omgeving waarin iedereen vooral voor zichzelf lijkt te gaan, valt betrouwbaarheid op. Misschien gebruik jij niet voortdurend woorden over geloof op je werk. Vind je het lastig om daarover te spreken en iets van te delen? Maar mensen merken vaak wel hoe je leeft, hoe je werkt. En juist daar kan iets zichtbaar worden van Gods liefde. Niet groot of spectaculair, maar wel echt. En vergeet daarom niet, God ziet je werk. Ook het werk dat verborgen blijft. Ook de dagen waarop niemand dankjewel zegt. Nee, je gewone werkdag is niet los van je geloof. God gaat met je mee in vergaderingen, gesprekken, beslissingen en verantwoordelijkheden. Misschien helpt het om vandaag bewust je werkdag aan God toe te vertrouwen. Met een eenvoudig gebed. Heer, help mij vandaag om trouw te zijn in wat ik doe. Niet perfect, maar trouw. Want juist in gewone werkdagen kan jouw leven iets laten zien van Gods aanwezigheid.

Keith en Christian Getty, je hoorde My Heart is Filled with Thankfulness. Daarvoor de overdenking van Jeroen Knol. Wil je deze en andere overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren? Dat kan via onze podcast. Kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Een nieuwe morgen met Annemarie Biljart komt er zo meteen aan. Naar de opwekking bent, vurig verlangen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 6 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van zon en wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Goedemorgen, het is maandagochtend. Ik weet niet wat voor weekend jij achter de rug hebt. En welke herinnering daarbij hoort. Misschien de preek van gisteren of iets anders dat je geraakt heeft. Laat het weten via een appje naar de studio. En ook welke muziek daarbij hoort. Dan spreek ik je heel graag zometeen. En die muziek komt helemaal goed.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
23: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
24: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
24: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
26: Kozijnshop.
27: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: De Nieuwe Morgen.
8: Met Annemarie Biljart.
7: Het christelijke radiostation.
9: Goedemorgen luisteraars, mocht net lezen van leven is net als een radio. Zolang hij maar ons afstemt op de juiste golflengte, dan kunnen wij zijn muziek uit laten horen. Wens iedereen zo een rijk gezegende werk naartoe. Goed.

0: Fijn hoor, zo je dag beginnen met Blessing Offer en Jordans. Het is 6:08. Dat was een feestje in Maassluis afgelopen weekend. Gladys, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heerlijk dat jullie daar met z'n vieren naartoe konden.
1: Ja, zeker.
0: 4 vriendinnen. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
1: Eigenlijk ken ik eentje heel goed van. De andere ken ik via dat... We kennen elkaar van de kerk.
0: Ja.
1: We hebben elkaar ontmoet in de kerk. Dus een daarvan is best een hele aardige vriendin van mij. En die andere twee ken ik iets minder.
0: Okay.
1: Maar het was toch... De pret was toch... Het pret niet minder om.
0: Nee, precies. Dus. Jullie hebben het goed gehad. Waarom heeft dat concert van Eline... Want daar zijn jullie naartoe geweest zoveel indruk gemaakt...
1: Kijk, weet je, het is, de teksten van haar zijn zo herkenbaar en het is in Nederlands. Dus het raakt je veel meer omdat het een taal is die je goed beheerst. Nou, ik beheers hem goed.
0: Mm.
1: Dus vandaar dat je zoiets hebt van, oh wauw, weet je. En dat zij dat haar gevoelens en haar, haar hele leven op papier kan zetten. En dan over kan brengen naar anderen. En ons kan laten zien van, weet je... We hoeven niet geweldig te zijn. We kunnen onszelf zijn. En dat vond ik zo prachtig, weet je. Je mag met al je mankementen bij God komen. En bij elkaar natuurlijk ook. En dan word je zo geraakt door deze muziek. Dat op papier gezet wordt. Ik kan dat niet zoals zij. Maar zij kan het wel. En dan raakt het mij wel.
0: Ja.
1: Je kan het horen aan mijn stem.
0: Ja. Prachtig dat het zo raakt, rauw uit het echte leven gegrepen.
1: Ja.
0: We hoeven onszelf niet op te poetsen. Wees maar gewoon eerlijk over hoe je je voelt.
1: Ja.
0: En we zijn tenslotte allemaal mensen.
1: Dat klopt.
0: Prachtig. Die theatertour van Eline, zielsgeluk. Een dikke aanrader dus, volgens jou.
1: Ja, zeker een dikke aanrader. En het bouwt je geloofsleven op. Hoor. Ook al is het woord van God niet veel in te horen, maar het bouwt je op, want het is net of de psalmen zijn.
0: Prachtig.
1: Maar dan op een moderne, in een moderne jasje.
0: We gaan luisteren naar de titelsong van die theatertour, Zielsgeluk. Gladys, dankjewel.

0: zit even te kijken. 10 juni in Kampen en ook nog in Papendrecht. Daar komt de theatertour van Eline Zielsgeluk op het podium.
1: De dagtekst.
0: Ik kijk met je naar de dagtekst van vandaag uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, waarin hij nog maar even duidelijk neerzet dat het hart van het evangelie de opstanding van Christus is. En dan in hoofdstuk 15, vers 58. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. 1 Korinthe 15, vers 58 is de dagtekst van vandaag.

0: Ik start de Groot Nieuws Radio-app.
1: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
1: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

Cici Winans en Holy Forever. En dit is nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Je zou eens moeten weten. Terwijl een heel aantal van jullie zich wakker meldt in de app. Roel zit er weer klaar voor. Arjan heeft een rustig weekend gehad. Nu onderweg richting Achterveld. Om daar een silo te verplaatsen. En dan door naar Ermelo in Almere. Remco is erbij deze ochtend, net als Rianne. Jan hoorde dit weekend een preek over Jona. En die raakte. Marald en Harriet hebben lekker gebarbecued. Ja, daar was het ook al het weer voor. Corina, goedemorgen. Na Gali wenst iedereen ook een mooie week. André is wakker en aan de koffie in Enschede. Genieten van deze nog vrije dag. Morgen weer op de vrachtwagen. Dat is ook heerlijk. En ook genieten van Groot Nieuws Radio. John meldt zich vanuit Arnhem. En Ideke die zegt, ja, ik heb 2 weken vakantie gehad en nu weer beginnen. Maar net met de muziek van Eline lukt dat eigenlijk wel heel erg goed. Jan deze ochtend vroeg opgestaan om naar de sportschool te gaan. Daarna een dagje oppassen

op kleindochter Nienke. En hier een mooie foto van Trudy die zegt heerlijk genieten tijdens het wandelen. Wat een prachtige ochtend met heerlijke muziek. Wat wil een mens nog meer? Dank jullie wel voor deze bijdrage. Nou, Trudy, op mijn beurt zeg ik jij ook bedankt voor je bijdrage. Want als ik kijk naar de foto die je stuurt, dat is een lucht met een wolkenpartij waar je echt stil van wordt. Links op de foto die wolken en daar rechts een strak blauwe lucht. Dat belooft veel goeds voor vandaag.

0: Ja, dit nummer, hè. History Maker. En dan in deze uitvoering Stu Jarrett en Joss Baldwin. En daarvoor hoorde je in de Nieuwe Morgenmuziek van Darlene Tek. Ja, muziek die je gewoon niet wil missen. En daarom iets na 6:30... de hoogtepunten van het ANP-nieuws.
1: In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 steekincidenten in het centrum. Er kwamen vroeg in de nacht meerdere meldingen binnen bij de politie. Waarom er werd gestoken is nog niet bekend. Bij een ongeluk op de A4 vlakbij de Belgische grens is vannacht een dode gevallen. De snelweg is vanaf knooppunt Markiezaat nog altijd voor een deel dicht om de ravage op te ruimen en om onderzoek te doen. En in Italië proberen reddingswerkers een man te redden uit een grot. Hij zit vast op 120 meter diepte en kan er niet uit omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.
2: Grootnieuws update.
0: Menno Helmes is overleden. Hij was voorganger en leider binnen de Vineyard Benelux, waar hij samen met zijn vrouw Marianne een landelijke rol vervulde. Daarvoor was hij presentator, programmamaker en eindredacteur bij de EO. Onder meer bekend van Lifeline, Omega en Helpdesk Live. Menno Helmes was ernstig ziek en is 64 jaar geworden. Bijna zal het kabinet Jette de 100 dagen aantikken. 100 dagen van zoeken naar meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer voor zo ongeveer elk plan. Nieuwsuur komt vanavond met een uitgebreide analyse. D66, VVD en CDA beseffen te weinig dat ze een minderheidscoalitie vormen. Dat zei SGP-leider Christoffer zaterdag tijdens de partijdag van de SGP in Nieuwegein. In Antwerpen kijken ze terug op een geslaagd vernieuwingsfestival van de Rooms-Katholieke Kerk. Onder de titel Amen en Nu was er 3 dagen ontmoeting, inspiratie en gesprek. De directeur van het Vlaams Jongerenpastoraat was er ook bij. In het ND zegt zij: jongeren zijn op zoek naar echte mensen, geen perfecte mensen. Laat ons stoppen te spreken over gelovigen en niet-gelovigen, maar in uitnodiging op zoek te gaan naar mensen. En de 4e editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld dit weekend heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald. Ruim 300.000 euro. De mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor dat probleem. ChristenUnie-burgemeester Carola Schouten was er ook bij.
3: Nee, ik geloof er echt in dat als wij met elkaar de handen ineens slaan, en als mannen, en ik weet dat ze het ook doen, dat mannen ook opstaan en zeggen: dit accepteren wij niet meer, dan zijn wij met zoveel meer.
0: Burgemeester Carola Schouten. Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Periode met zon vandaag en wat stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Het wordt 21 graden in het noordwesten en 25 in het zuidoosten. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
4: De spits begint met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Het rijdt ook langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Zaltbommel. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En de A4 van Rotterdam naar Antwerpen is dicht rond de grens met België. Komt door een ongeluk en ze zijn aan het opruimen. Verkeer richting Antwerpen kan nog omrijden via Breda over de A16 en dan in België over de E19.
5: Annemarie Biljart.
0: Zometeen gaan we samen uit de Bijbel lezen. Je kunt 1 Korinthe 7 er vast bij pakken. Piet en Ineke, goedemorgen. Mooi dat jullie erbij zijn. Mariet, zeg ik ook tegen jou. Alexander, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Het christelijke radiostation.

0: Even dat plaatje weer voor me haal. Die prachtige lucht deze ochtend. And Need to Breathe, I Am Yours, past naadloos. Daarvoor de opwekking bent met prachtige God.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 7 uit de Basisbijbel. Adviezen voor getrouwde gelovigen. Nu wil ik antwoord geven op de vragen die jullie mij hebben gestuurd. Het is goed voor een man om niet te trouwen. Maar om te voorkomen dat jullie verkeerde dingen gaan doen, is het toch beter om te trouwen. Iedere man moet zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen. Het kan gebeuren dat je samen afspreekt om een poosje niet met elkaar naar bed te gaan. Bijvoorbeeld omdat je meer tijd wil hebben om te bidden. Maar daarna ga je gewoon weer met elkaar naar bed. Anders krijgt de duivel de kans om je te verleiden tot verkeerde dingen, omdat je je niet kan beheersen. Ik geef jullie dit als goede raad, niet als een bevel. Ik zou best willen dat iedereen ongetrouwd was, zoals ik. Maar ieder mens krijgt van God zijn eigen gave. De een krijgt de gave om te trouwen, de ander de gave om niet te trouwen. Maar tegen de getrouwde mensen en de weduwen zeg ik: het is goed om, zoals ik, ongetrouwd te blijven. Maar als je dat te moeilijk vindt, is het beter om te trouwen. Want het is beter om te trouwen dan om niet te trouwen en aldoor aan niets anders dan seks te kunnen denken. Maar aan de mensen die getrouwd zijn geeft de Heer het bevel, niet ik, dat een vrouw niet van haar man mag scheiden. Als ze dat toch doet, moet ze verder ongetrouwd blijven of weer teruggaan naar haar man en het hem goed maken. En een man mag niet scheiden van zijn vrouw. Adviezen voor huwelijken waar één van de twee gelovig wordt. Maar tegen de andere mensen zeg ik, niet de Heer, want hij heeft hier niet over gesproken, als een man gelovig wordt en zijn ongelovige vrouw wil toch bij hem blijven, dan mag hij haar niet wegsturen omdat ze ongelovig is. En als een vrouw gelovig wordt en haar ongelovige man wil toch graag dat ze bij hem blijft, mag ze niet bij haar man weggaan omdat hij ongelovig is. Want de ongelovige man hoort bij God en is rein door zijn huwelijk met zijn gelovige vrouw. En de ongelovige vrouw hoort bij God en is rein door haar huwelijk met haar gelovige man. Want anders zouden hun kinderen onrein zijn. Maar zo horen ook de kinderen bij God. Maar als de ongelovige bij de gelovige weg wil, mogen ze van elkaar scheiden. Ze hoeven zich dan niet verplicht te voelen om getrouwd te blijven, want God wil dat jullie in vrede leven. Want hoe kan de vrouw er zeker van zijn dat ze haar man zal redden, en hoe kan de man er zeker van zijn dat hij zijn vrouw zal redden? Voor de Heer zijn alle gelovigen gelijk. Maar jullie moeten leven op de manier die de Heer van je vraagt. Blijf wat je was toen God je riep. Zo leer ik het aan alle gemeenten. Als je besneden was toen je door God geroepen werd, moet je daar geen spijt van hebben. Als je onbesneden was toen je door God geroepen werd, moet je je nu niet laten besnijden. Want het gaat er helemaal niet om of je wel of niet besneden bent. Het gaat erom dat je gehoorzaam bent aan God. Jullie moeten allemaal blijven wat jullie waren toen God jullie riep. Als je een slaaf was toen je werd geroepen, maak je daar dan geen zorgen over. Maar als je vrij kan worden, doe dat dan. Maar ook als slaaf ben je in Gods ogen een vrij mens. Als je een vrij mens was toen je door God werd geroepen, ben je een slaaf van Christus. Want God heeft je voor een hoge prijs gekocht. Maar gedraag je nooit als een slaaf van mensen. Maar bedenk wel dat je een slaaf van Christus bent. Broeders en zusters, blijf dus voor God wat jullie waren toen jullie door God werden geroepen. Advies van Paulus voor ongetrouwde mensen en weduwen. Voor de ongetrouwde meisjes heb ik geen bevel van de Heer. Maar ik heb wel een eigen mening. En dankzij Gods geest is die te vertrouwen. Ik denk dat het vanwege de vervolging die gaat komen goed is om ongetrouwd te blijven. Als je al met een meisje verloofd bent of al getrouwd bent, ga dan niet scheiden. Maar als je nog geen vrouw hebt, zoek er dan geen. Maar als een jongen en een meisje trouwen, doen ze daarmee niets verkeerds. Maar wel moeten ze er rekening mee houden dat ze dan in de vervolging meer moeilijkheden en verdriet zullen hebben. En dat zou ik hun liever willen besparen. Ik zeg dit, broeders en zusters, omdat er nog maar weinig tijd is. Als je getrouwd bent, laat het dan niet het belangrijkste voor je zijn. Als je verdriet hebt, geef daar dan niet te veel aan toe. En als je blij bent, vergeet dan niet alle andere dingen. Als je iets gekocht hebt, laat het dan niet te belangrijk voor je zijn. Als je gebruik maakt van de dingen van deze wereld, laat je er dan niet door beïnvloeden. Want de wereld van nu zal niet lang meer bestaan. Ik zou wel willen dat jullie geen zorgen hadden. Een ongetrouwde man kan al zijn tijd en aandacht aan het werk van de Heer geven. Hij probeert zoveel mogelijk God te plezieren. Maar een getrouwde man geeft ook tijd en aandacht aan aardse dingen. Want hij probeert ook zijn vrouw te plezieren. Zo is hij dus verdeeld. Weduwen en ongetrouwde meisjes kunnen al hun tijd en aandacht aan het werk voor de Heer geven. Ze proberen met hart en ziel voor hem te leven. Maar getrouwde vrouwen geven ook tijd en aandacht aan aardse dingen, omdat ze hun man willen plezieren. Ik zeg dit om jullie te helpen, niet om het jullie moeilijk te maken. Ik zeg het om jullie duidelijk te maken wat goed is om te doen en wat er nodig is om met al je aandacht de Heer te kunnen dienen. Als een vader het onfatsoenlijk vindt om zijn dochter niet te laten trouwen als ze al wat ouder wordt, dan mag hij haar gerust aan een man geven. Want dat is niet verkeerd. Maar als hij het beter vindt om zijn dochter niet te laten trouwen, is dat ook goed. Maar dat kan alleen als hij haar nog niet aan een man beloofd heeft. Het is dus goed om je dochter te laten trouwen, maar het is nog beter als je haar niet laat trouwen. Volgens de wet hoort een vrouw bij haar man zolang die man leeft. Maar als haar man gestorven is, mag ze opnieuw trouwen. Ze mag trouwen met wie ze wil. Maar het moet wel een man zijn die bij de Heer hoort. Maar ik denk dat ze gelukkiger zal zijn als ze niet opnieuw trouwt. Dat is wel mijn eigen mening, maar Gods geest is in mij.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: dat er voor een heel aantal van jullie nu wat oogjes beginnen te glinsteren, de dag niet meer stuk kan. Want 's ochtends vroeg Petra op je radio. We Need Jesus hoor je in de Nieuwe Morgen met zometeen muziek van Dan Moon.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal, daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file.
22: Goedemorgen, een week zonder feestdag of landelijke vrije dag. Maar 1 juni is het. De zomervakantie komt heel snel dichterbij. Misschien wel dichterbij dan je denkt. Wat zijn je plannen? Misschien een stukje inspiratie op de vroege ochtend? Laat het weten via een appje naar de studio. Ik ben heel benieuwd. Wat zijn jouw plannen voor deze zomer?
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
24: Peugeot. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
25: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
26: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
27: Boost yourself.
28: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De Nieuwe Morgen.
7: Met Annemarie Biljart.
6: Het christelijke radiostation.

0: geruststelling. Your Love Never Fails van Dan Moon. Na een zonovergrote weekend met wat stevige buien is het alweer juni, maandag 1 juni, een paar minuten over 7. Goedemorgen. Is dit nou sinds weken een enigszins normale week? Gewoon alle dagen school, examenkandidaten uitgezonden natuurlijk, die zijn lekker al klaar. Maar geen feestdagen of vrije dagen of avondvierdaagse-achtige happenings. Geen meivakantie die voelt als een zomervakantie. Ik hou ervan hoor, maar dat het even gewoon is, dat is op zijn tijd ook wel heel fijn. Want ook al denk ik dat ik niet moe ben door al die leuke vrije dagen, afgelopen weekend ging ik er helemaal voor. Ontspanning door inspanning, dus een flinke wandeltocht met de hond. Tas mee, voor de zekerheid ook een boek. Ik ben toen gewoon op de eerste de beste plek dat het kon gecrashed. Koffie en een ijsje gehaald. Om de hoek bij de molen bij mij in de buurt. Boek op tafel gelegd. En toen ben ik dus gewoon in slaap gevallen. Midden op de dag, op een rustig doch openbaar terrein. Ik hoop dus niet dat het zo'n oncharmante met mond open met geluidsslaap was. Geen idee. Ik heb er niemand over gehoord. Ik denk eerlijk gezegd dat ik toe ben aan een vrije dag. Of misschien wel vakantie. Nou, er komen al leuke plannen binnen voor deze zomer. Hoor je zo meteen meer over.
1: De dagtekst.
0: Uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, waarin hij nog maar even heel duidelijk neerzet dat het hart van het evangelie de opstanding van Christus is. En dan, in hoofdstuk 15, vers 58, daar lees je kortom: geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. 1 Korinthe 15, vers 58, is de dagtekst van vandaag. Wees standvastig en onwankelbaar en zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer. Goedemorgen.

breekt de hemelen open van Incel Fashion met Anne Michel. Terwijl, nou, als je nog geen plan hebt voor deze zomer, hou je vast, want er komt nogal wat binnen op de app van GroNieuws Radio. Ja, dat is ook een beetje de tijd van het jaar, hè, dat je nu al die vrije dagen hebt gehad. Min of meer, Hemelvaart, Pinksteren, 5 mei en zo, in omgekeerde volgorde. En dan nu nog een paar weken richting de zomervakantie. Zo voelt het althans een beetje. Kijk even naar Siem, die zegt, ik ga met Wegwijzerkamp mee. Dat betekent dat Siem een zekere leeftijd heeft. En daarna naar het Siedertaal, dat is ook heel mooi daar. Mariet, die gaat er weer lekker op uit met de daktent. Een paar mooie verschillende plekken. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Veel wandelen en een huttentocht doen. En dat vereist veel training en daarom vanochtend weer aan het sporten. Die foto ziet er indrukwekkend uit, Mariet. Klaas heeft dubbel feest dit jaar, 12,5 jaar getrouwd. En ik word bijna 40. We pakken heerlijk een week all-inclusive Mallorca. Maar ik kijk ook uit naar een hele bijzondere reis eind september. Dan gaan we een tweede poging doen om samen met mijn twee kameraden een rondreis te maken door Israël. Nou, dat is zeker iets om naar uit te kijken, Klaas. Gerda gaat naar het pretpark met kleindochter. Heidi gaat deze zomer een nieuwe baan vinden. Dat klinkt vooruitstrevend. Spreek het gewoon uit, Heidi. En 12 juni bezoek uit Canada en op vakantie naar Rodos in Griekenland. 25 augustus jarig en het concert van Cici Winans. Nou, dat is een heel mooi lijstje voor deze zomer. Margriet laat weten, hier in Noord-Noorwegen geen vakantie. Dat betekent 7 dagen per week, 3 maanden lang werken op de boerderij. Mijn vakantie heb ik pas in de winter. Nou, daar heb je in ieder geval wat om naar uit te kijken. En Steven die laat weten, mijn vakantiebestemming is Ontario, Canada. Voor 2,5 week. Nou, mooi lijstje. Misschien zit er wat voor je bij.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

The King of Heaven, Graham Kendrick en Martin Smith hoor je. En die laatste, die is deze week in Nederland, omdat die aanstaande vrijdagavond te horen is. Tijdens dat grote worshipconcert. Eén grote reunie gaat het worden, voorafgaand aan de EO Jongerendag. En er zijn nog meer oude bekenden daar, maar hij is er eentje van dus.

0: Sela, als ik naar de bergen kijk. Half acht is het geweest. Goedemorgen, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In Den Haag waren vannacht vlak na elkaar twee steekincidenten. Drie mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de incidenten. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Groningse gemeente Eemsdelta zorgt een stroomstoring voor problemen. Zo blijven in een groot gebied rond Delfzijl spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Oorzaak is een brand in een transformatorstation. En een dodelijk ongeluk op de A4 richting België. Wat er precies is gebeurd, kon de politie nog niet zeggen. Maar voor het onderzoek was het wel nodig om de weg af te sluiten.
2: Groot nieuws update.
0: Menno Helmes is overleden. Hij was voorganger en leider binnen Vinyard Benelux, waar hij samen met zijn vrouw Marianne een landelijke rol vervulde. Daarvoor was hij presentator, programmamaker en eindredacteur bij de EO. Onder meer bekend van Lifeline, Omega en Helpdesk Live. Menno Helmes was ernstig ziek en is 64 jaar geworden. Bijna zal het kabinet Jette de 100 dagen aantikken. 100 dagen van zoeken naar meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer voor zo ongeveer elk plan. Nieuwsuur komt vanavond met een uitgebreide analyse. D66, VVD en CDA beseffen te weinig dat ze een minderheidscoalitie vormen. Dat zei SGP-leider Christoffer zaterdag tijdens de partijdag van de SGP in Nieuwegein. En de SGP zal het kabinet alleen steunen als er niet wordt gemorreld aan bijvoorbeeld de onderwijsvrijheid. In Antwerpen kijken ze terug op een geslaagd vernieuwingsfestival van de Rooms-Katholieke Kerk. Onder de titel Amen en Nu was er 3 dagen ontmoeting, inspiratie en gesprek. De directeur van het Vlaams Jongerenpastoraat was daar ook bij. In het ND zegt zij, jongeren zijn op zoek naar echte mensen, geen perfecte mensen. Laat ons stoppen met te spreken over gelovigen en niet-gelovigen, maar in uitnodiging op zoek gaan naar mensen. De Logos Hoop heeft de afgelopen week 1000 bezoekers getrokken. Het zendingsschip van Stichting Operatie Mobilisatie was na 17 jaar weer een keer in Nederland en heeft als missie hulp en hoop te brengen met aan boord een enorme hoeveelheid christelijke lectuur om te verspreiden en te verkopen. Morgen vertrekt de Logos Hoop naar Hamburg. Grootnieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. Vandaag periode met zon, wat stapelwolken en mogelijk een klein buitje. De middagtemperatuur in het noordwesten 21 en in het zuidoosten 25 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Het wordt langzaam steeds drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hindam en Zaltbommel, want er is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. Vertraging is 30 minuten, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar het noorden staat ook file voor de brug bij Gorkum. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk op de A16 vanuit België naar Rotterdam. Tussen Rijsbergen en Dordrecht is de vertraging 15 minuten. En op de A50 sta je 15 minuten in de file van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
4: Annemarie Biljart.
0: Sterkte als je in de file staat. Sterkte bij het smeren van de bammetjes vandaag. Vergeet de gymkleren niet uit de wasmand te halen. De Nieuwe Morgen, om je dag heel goed mee te beginnen.
2: De Nieuwe Morgen.

Matt Redman, You Never Let Go. En daarvoor, heel aanstekelijk, is het Really Amazing Grace. Phil Wickham en Crowder hoor je in een prachtig duet. De overdenking van Nadine de Vos komt eraan. Ze heeft het over werkpaarden. Is mooi op deze maandagochtend. Na muziek van Gerald Troost.

0: tot aan die dag. Gerald Troost, gisteravond in Veenendaal. Home Base Worship. Een hele mooie avond. Mede mogelijk gemaakt door de familie Troost. Met Gerald en Philip Troost. Die sprak over thuiskomen bij jezelf. Want dat heeft alles te maken met thuiskomen bij God. De overdenking vertrouwd op maandagochtend van Nadine de Vos. Ik zei het al, over werkpaarden.
1: Rust kiezen vraagt om moed. In ieder geval voor mij. Ik hou van werken. Ik hou van mensen meenemen en bezig zijn. Voor mij is het een grotere uitdaging om 10 minuten op de bank te zitten en helemaal niets te doen. Ik heb mezelf daar oprecht een beetje in moeten trainen. Dat toe te laten. Iets met de aard van het beestje. Ik denk daarom ook wel dat het werk dat ik doe bij me past. Dagelijks ga ik erop uit. Ik roep vrouwen op om op te staan en te gaan stappen uit hun comfortzone. En toch, soms is het ook voor mij, en ik denk voor ieder mens, tijd om te zitten. Om niet te gaan. En is dat juist de plek buiten je comfortzone? Covey is een leiderschapsguru en hij pakt een krachtig koninklijk principe in een quote. Hij schrijft: in rust schuilt kracht. Neem de tijd om die kracht te herontdekken. Rust kiezen vraagt om moed. En zeker in de rat race van het leven die wij soms leven. Het is nodig om te stoppen. Aan de start van de dag, maar ook midden in het afwerken van je to-do-lijst. Om even uit te zoomen, stil te worden. En weer even tot de kern te komen van wie we zijn en wat we doen. Voor veel van ons is het onwennig om een uur niets op je agenda te hebben. Of niet nog even snel een mail te versturen. Om een afspraak te maken. Omdat het ons succesvol laat voelen wanneer we dingen behalen. Het geeft ons het gevoel dat we meedoen en erbij horen. En heel eerlijk, het applaus en de waardering van de buitenwereld voor de bijdrage die we leveren is groot en het doet ons ook waardevol voelen. En dat zorgt ervoor dat we steeds weer doorgaan. Maar we mogen er samen achter komen dat het bij God weer precies andersom werkt. Dat er altijd een, als het ware, een groter applaus komt vanuit de hemel voor jouw binnenwereld wanneer je moedig besluit om stil te worden. De bron van het leven te zoeken. Om niet door te gaan. Momenten op de dag in te plannen om in te tunen op God. Richting en rust te vinden. Het zorgt voor verbinding met God, jezelf en de mensen om je heen. Zeker op langere termijn. In Jesaja 30 vers 15 staat het volgende. Door terugkeer en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Maar u hebt niet gewild. U zegt nee, te paard zullen wij vluchten. Deze woorden kwamen voor mij wel even binnen en misschien voor jou ook vandaag op deze maandag aan de start van de week. Het volgende vers zegt dat je te paard altijd weer zal worden ingehaald. Dus zet je werkpaard wat vaker op stal en plan momenten van rust. Keer op die momenten terug bij God. Tune even in op de hemel. En vind vrede. Een mooie werkweek gewenst.

0: een ongeluk dat ze met de hele band had. Het busje dat van de weg raakte. Dat herstel is heel goed verlopen. Sterker nog, dit weekend stond ze gewoon op het podium in Madrid. En in augustus komt ze uiteindelijk ook nog in ons land. Dat belooft een heel mooi concert te worden.
1: En verder vandaag...
0: Bij Groot Nieuws Radio in Backstage vanmiddag gaat het over 25 jaar Gospel Boulevard. Een vaste waarde in de Nederlandse gospelmuziek. Het Black Gospel Concert, ja, dat ook wel. En Koor van Nederland Concert. Dat komt er om dat jubileum dus te vieren. 19 juni is dat zover. In Backstage alvast een tipje van de sluier. Wat gaat daar klinken? Hoe was het en hoe is het met Gospel Boulevard? En in Brandstof, straks tussen 10 en 12, collega Eunice... terug van weg geweest, hoe de huwelijksreis was, dat zul je ongetwijfeld horen. Erik van der Brun is de gast, oud-politieagent, heeft veel stormen meegemaakt in zijn persoonlijk leven. Daar gaat het dan ook over. Hoe overleef je de stormen van het leven samen met God? In Brandstof straks tussen 10 en 12.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eemsdelta. Door een korte brand in een transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of 2 schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens, bij Ossendrecht. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk. Maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht.
0: Goedemorgen, ja, geduld hebben, sterkte als je in de file staat. En als je thuis bent, let op, dit is het moment om je ramen open te zetten en die ochtendkoelte je huis binnen te laten komen. Dus dat is altijd wel een momentje, hoor. Dat kun je gewoon nu beleven met de nieuwe morgen. Die ramen open.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
19: Dat zeg ik.
22: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
23: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
25: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
24: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
26: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn Lumen.nl/join.
27: We denken na over een koophuis.
28: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
27: Bart? Met die loopgroep?
28: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
29: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive. Daar plukt u de vruchten van.
30: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
1: De Nieuwe Morgen.
2: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.

0: Kim Walker-Smith met Jesus Culture. Ze pleit er pas nog voor om echt de tijd te nemen om bij Jezus te zijn. Heel basic, je Bijbel lezen, bidden, maar vooral ook luisteren. En de tijd nemen, dat zei ik al, maar Kim zette die boodschap zo aan. Het voelt nogal urgent. Goedemorgen, en dat op de maandagochtend. Terwijl de to-do-lijstjes gevuld raken, jij een beetje je keel schraapt bij... je mag gewoon zijn en neem de tijd, dat kan ik me voorstellen hoor. Wasjes die gedraaid moeten worden, stofzuigen, wat zullen we eten vanavond? Nou, studenten van Navigators in Groningen hebben daar wel een idee over. Ook wel handig, want ze eten vanavond met z'n 500 op de vismarkt. Ja, dan is het niet handig als je nu nog moet verzinnen wat er op tafel komt. Zometeen hoor je wat er op het menu staat en ook dan wie er aan tafel zitten.
1: De dagtekst.
0: Uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, waarin hij nog maar even heel duidelijk neerzet dat het hart van het evangelie de opstanding van Christus is. En dan in hoofdstuk 15, vers 58. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. 1 Korinthe 15, vers 58 is de dagtekst van vandaag. Wees standvastig en onwankelbaar. En dat vanuit het hart van het evangelie, de opstanding van Christus.

0: Mooie lef, stil maar mijn ziel. Vanavond staat er in de stad Groningen iets bijzonders te gebeuren. De 6e editie van het Vismarktdiner, georganiseerd door studentenvereniging Navigators. Een initiatief dat je intussen gerust een heel groot evenement kan noemen. Maar ik heb even gekeken naar het weer in Groningen. Het wordt best wel spannend. Sanne de Jong van Navigators, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wordt het een diner met poncho's en paraplu's?
1: Nou, ik hoop het niet. Het zonnetje schijnt nu volop. Dus hopelijk blijft dat zo.
0: Ja, nou ja, en anders wordt het een herinnering om nooit te vergeten. Misschien sowieso wel, want neem mij eens even mee. Als ik vanavond op de vismarkt sta, wat gebeurt er? Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat ruik ik vooral?
1: Nou, hopelijk heel veel mensen en lekker eten. Want we verwachten veel mensen en er is ook heerlijk gekookt door 2 restaurants. Dus ja, het is gewoon een hele gezellige avond geworden met ook wat live muziek. En gewoon heel gezelligheid.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed. Heel veel mensen. Jullie verwachten zo'n 1000 mensen. Als ik bij mij thuis vraag of iemand even de tafel wil dekken, dan komt dat uiteindelijk wel goed. Maar zijn jullie al begonnen?
1: Nou, we gaan zo meteen hard beginnen met de opbouw. En we worden ook een handje geholpen door heel veel vrijwilligers van onze vereniging. Dus we hoeven niet alleen te doen. Dus echt een, iets wat we regelen met de hele vereniging eigenlijk.
0: Dat is heel mooi. En je zegt 2 restaurants gaan voor ons koken. Dat mag wat kosten?
1: Nou, vooral door heel veel kerken uit wat Groningen gesponsord. Maar voor deelnemers is het gratis. Dus iedereen mag gewoon langskomen. En voor hen is het gewoon gratis.
0: En als ik nu denk, nou, ik heb op zich nog niks gepland voor vanavond, kan ik gewoon aanschuiven?
1: Zeker. Het is wel voor ons handig als zich even aanmeldt via de website van Navigators. Dat we een beetje een inschatting hebben met hoeveel mensen er komen.
0: Ja, dat klinkt best wel logisch. Zeg, wat hopen jullie dat dit diner teweeg brengt in Groningen? Want ik zei het al, het is de 6e editie van het Vismarktdiner.
1: Ja, klopt. Nou, we hopen vooral gewoon op deze manier voor verbinding te zorgen tussen verschillende groepen in de stad. En onder het genot van een hapje en een drankje en goede gesprekken.
0: Ja, nou ja, en dat in het prachtige Groningen. Dus wat wil je nog meer? Sanne de Jong, rest mij natuurlijk nog 1 vraag. Wat gaat er vanavond gegeten worden? Heb je daar al enig idee van?
1: Nou, er is keuze uit 4 gerechten. En onder andere staat er een Arabische stoof of een couscous salade op het menu. Dus je zegt voor iedereen wat wil.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed. Ik zou zeggen, eet smakelijk alvast. En laten we hopen dat het inderdaad droog blijft. En als je nou vanavond denkt, of nu denkt, ik wil daar wel heen, waar kunnen mensen zich melden?
1: Op de website van de Navigators Studentenvereniging Groningen.
0: Dankjewel. En nogmaals, eet smakelijk vanavond.

0: Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee eisen.
0: Groot Nieuws Radio non-stop. Luister je via DHB+, grootnieuwsradio.nl en de Groot Nieuws Radio app.

Iwan en Rebecca, een heel nieuw leven. Daarvoor Michael W. Smith, die zich ook klaarmaakt voor een reis naar Nederland. Want aanstaande vrijdag is hij bij dat grote reunieconcert, dat grote worshipconcert, voorafgaand aan de EO Jongerendag.

0: Het is 8:30, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Hoewel het aantal nieuwe TBS-patiënten vorig jaar is gedaald, zijn alle bedden in de TBS-klinieken bezet, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven langer in de klinieken zitten doordat de doorstroom naar reguliere GGZ-instellingen stagneert. De onderzoeker, die in een grot in Italië vastzat op 120 meter diepte, is bevrijd. Dat meldt persbureau ANSA. Hij kon geen kant meer op nadat er een rotsblok was gevallen. De reddingsactie duurde 12 uur. En door een stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta blijven in Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Energiebedrijf Enexis denkt dat het zeker nog de hele ochtend duurt voordat alles is opgelost.
2: Groot nieuws update.
0: Om 3:00 vanmiddag moet het kabinet een inreisverbod voor artiest Jay, voorheen Kanye West, instellen. Anders stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. De rapper doet veel antisemitische uitingen. Hij staat geboekt voor een concertreeks in het Gelredome in Arnhem. Bijna zal het kabinet Jetten de 100 dagen aantikken. Nieuwsuur komt vanavond met een uitgebreide analyse. D66, VVD en CDA beseffen te weinig dat ze een minderheidscoalitie vormen. Dat zei SGP-leider Christoffer zaterdag tijdens de partijdag van de SGP in Nieuwegein. En de SGP zal het kabinet alleen steunen als er niet wordt gemorreld aan bijvoorbeeld de onderwijsvrijheid. De Logos Hoop heeft de afgelopen week duizenden bezoekers getrokken. Het zendingsschip van Stichting Operatie Mobilisatie was na de allereerste vaart, 17 jaar geleden, weer voor het eerst in Nederland. Het schip heeft als missie hulp en hoop brengen, met name door een enorme boekwinkel aan boord met christelijke lectuur. Morgen vertrekt de Logos Hoop naar Hamburg. En veel reacties op het overlijden van Menno Helmes. Hij was ernstig ziek en overleed vorige week, zo werd dit weekend bekend. Hij was voorganger en leider binnen Vinyard Gemeente in de Benelux, maar ook bekend als presentator en programmamaker bij de EO, van onder meer Lifeline, Helpdesk Live en Omega. Directeur Arjan Lok omschrijft Menno als een maker met een missie, vol van Jezus, vol ideeën, een bron van creativiteit. Hij was altijd gedreven om mensen op een frisse, innovatieve manier met het geloof in aanraking te brengen. Menno Helmes is 64 jaar geworden. Groot Nieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. Vandaag zijn er perioden met zon, wat wolken. Er kan hier en daar een klein buitje vallen. Het wordt 21 graden in het noordwesten en 25 in het zuidoosten. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op en er zijn een paar uitschieters. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits, maar de meeste vertraging heb je op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 20 minuten vast tussen Breda-Noord en Dordrecht. En een stuk noordelijker heb je bij Zwolle een half uur vertraging op de A28. Het staat daar vast van Amersfoort naar Zwolle. En er staat file vanaf het Harde.
0: Annemarie Biljart. Ja, zometeen. Hoe mooi past dat bij de ochtend? Ga je meer horen over vogelgeluiden?
2: De Nieuwe Morgen.

0: Favier hoor je natuurlijk iedere vrijdag in de Nieuwe Morgen met zijn overdenkingen. En dit is muziek, de horizon voorbij. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat je er weer bent. Je was een paar dagen vrij.
1: Ja,
0: bijzonders gedaan?
1: De hoogtepuntjes waren toch vooral met een bak koffie buiten in de zon zitten. Een beetje mijmeren, voor je uitstaren. Wat ga ik eens doen met deze tijd? En als ik dan om me heen kijk, ik ben 35 en voorbij de 30. Ik weet niet of dat ook jouw ervaring is als je om je heen kijkt, maar dan gaan alle mannen of wielrennen of vogelspotten. Dat zijn ongeveer de twee dingen die ze allemaal doen. Veel origineler dan dat wordt het ook meestal niet, laten we wel zijn. En omdat wielrennen een veel te dure hobby is, besloot ik maar eens te beginnen met goed luisteren naar de vogels. In onze tuin recent verwelkomden we een Vlaamse gaaienpaar, Victor en Valerie, zo hebben ze genoemd. En we hebben er veel meer, Harry de huismus, Dolly de duif, Methusalem de merel, die zit er al eeuwen. Maar ik hoor dan al dat prachtige gezang en dan baal ik toch een beetje dat ik als van oorsprong stadse jongen dat allemaal helemaal niet kan thuisbrengen, want welke vogel hoor ik nou? Dus ik ging dit weekend er een beetje mee aan de slag, vogelgeluiden app erbij en gaandeweg dacht ik, ja, is dit niet een soort geestelijke oefening? Kijk, ik ben geneigd om dingen snel te vergeestelijken, dat is een beetje mijn ding, maar in dit geval dacht ik, hier zit wel iets in, want de gebruikelijke geestelijke oefeningen, zoals bidden, bijbellezen, ja, ik vind het soms best lastig en het is wel belangrijk, maar God spreekt de hele dag door tot ons, hoewel we niet altijd paraat staan om het te verstaan. We onderscheiden in onze drukte niet altijd de merel van de mus, zal ik maar zeggen. Dat vraagt oefening, net als dat zijn stem onderscheiden tijd, oefening en training vraagt. Nou, ik zat daar wat over te mijmeren, daar met die kop koffie op de bank. En ik dacht, ja, dit, hier zit iets in. Niet jezelf afbeulend, maar op een kinderlijke, lichte manier kan ik Gods stem misschien meer onderscheiden met die ontspanning van een bak koffie in de tuin. Dit weekend was wel grappig, sprak ik met mijn kinderen hierover tijdens het eten. We hadden het over Gods stem verstaan. Op een of andere manier kwam dat ter sprake. En de twee oudsten zeiden dat ze God wel eens hun naam hadden horen zeggen, maar dat ze niet goed wisten wat ze ermee moesten doen. Dat gooiden ze zo in de groep. Toen ik het verhaal van de kleine Samuel in de tempel vertelde, klikte het en ze zeiden, oh mooi, nou dan ga ik dat de volgende keer doen. Dus gewoon een antwoord geven op van spreek Heer, uw dienaar luistert. Hij spreekt, maar hem leren verstaan vraagt oefening. En soms hebben we daar ook wat hulp bij nodig van iemand anders die ons daar wat weg in wijst. Nou, als je vandaag die prachtige klanken van musjes, koolmeesjes en merels hoort, stop dan gewoon eens met wat je aan het doen bent. Luister naar wat God tegen je wil zeggen. En tik gerust eens iemand aan naast je om te helpen zien hoe God op zijn veelkleurige manier naar je toe komt gefladderd.
0: Dankjewel.
1: Ja.

0: alleen Jezus.
1: Dank u, Jezus.
0: Van Ademproject. Terwijl wieberen app naar de studio, gebruik een vogelgeluiden-app en je weet welke vogel in je tuin zit. Dat is heel leuk. Daar kan Martin over meepraten. Het is 9:15 geweest. Vertrouwd op maandagochtend de overdenking van Nadine de Vos. Wie je bent in het verborgene, daar spreekt ze over.
1: Wie ben jij als niemand kijkt? God vormt mensen in de Bijbel in het verborgene. Hij geeft ze vaak geloof om iets te zien wat nog niet is. En nodigt ze uit om daarin te gaan wandelen. En dat gebeurt meestal in het begin niet per se vanaf een podium. Maar vooral in gehoorzaamheid, in het verborgene, in het kleine.
0: Ja, ik ga deze overdenking even onderbreken, omdat de geluidskwaliteit te wensen overlaat. Maar die ga je nu wel op de goede manier horen. Want het is natuurlijk fijn als je overdenkingen hoort in de Nieuwe Morgen, dat je die ook goed kan verstaan.
1: Wie ben jij als niemand kijkt? God vormt mensen in de Bijbel in het verborgene. Hij geeft ze vaak geloof om iets te zien wat nog niet is. En nodigt ze uit om daarin te gaan wandelen. En dat gebeurt meestal in het begin niet per se vanaf een podium. Maar vooral in gehoorzaamheid. In het verborgene, in het kleine, waar niemand kijkt. Denk aan de verhalen van Noach. Deze man werkte 100 tot 120 jaar aan de ark. Moet je nagaan wat een geloof om te zien wat er nog niet was. Tot die eerste druppel viel. 100 jaar aan gehoorzaamheid. En hij kreeg daar echt geen applaus voor van de mensen om hem heen. Nee, wat zal hij hebben beseft wat die gehoorzaamheid had betekend toen hij voer over de enorme wateren onder hem. Of denk aan iemand als Jozua. Hij diende Mozes en het volk meer dan 40 jaar in geloof op reis naar het beloofde land. Terwijl hij alleen maar woestijn om zich heen zag. Hij bleef gehoor geven aan Gods opdracht en aan zijn leider Mozes. Voordat hij ooit zelf een leider werd. Wat een gehoorzaamheid. Of dacht je van Jezus zelf? 30 jaar in het verborgene gevormd. Ik ben wel eens benieuwd naar die eerste 30 jaar van Jezus leven. In geloof en gehoorzaamheid wandelde hij zijn weg tot het einde toe. Gehoorzaamheid is een belangrijke eigenschap die we graag vandaag de dag skippen. Maar je kunt gehoorzaamheid niet skippen en groei verwachten. En dat vraagt om moed en training. Paulus vergelijkt in 1 Korinthe 9 vers 27 het leven van een christen met een sportwedstrijd. Hij schrijft het volgende. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Paulus zegt, om te doen wat ik moet doen, train en disciplineer ik mijzelf flink. Hij wil niet anderen vertellen hoe ze moeten leven of de spelregels voorschrijven om vervolgens zelf door de mand te vallen en gedisqualificeerd te worden. Want als hij zelfwaardig leeft, dan zal hij daarmee anderen helpen. Practice what you preach dus. Wat je zegt en preekt mag in lijn zijn met hoe je zelf leeft. Wie ben jij als niemand kijkt? Waar mag jij groeien en sterker worden? Dat begint meestal niet in de spotlight, daar waar we doen voor applaus en mensen. Nee, gehoorzaamheid ligt juist in de dingen die niemand ziet en weet. Die je alleen doet voor God, waarmee je zegt, Heer, vorm me maar. Waarin ben jij momenteel als het ware aan het trainen om sterker te worden in wat je mag uitleven, om krachtiger te staan in geloof? Ik hoop dat het niet 100 tot 120 jaar duurt, zoals bij Noach. Maar wel dat we in gehoorzaamheid iedere dag als het ware onze hamer en spijkers pakken. Misschien zien we nog geen druppel, geen wolkje aan de lucht. Maar dat we gaan in gehoorzaamheid, omdat God iets van ons gevraagd heeft, waarin we geloven en in willen groeien. Een mooie dag gewenst.

0: En forever.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Tim, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Die allereerste blessing die we zo draaien, die gaat regelrecht naar het adres van Francine in Bodegraven. Het land weer in met de blessings van vandaag, maar ook over landsgrenzen heen. En Noord-Ghana bijvoorbeeld, daar komen we vandaag, daar hopen we ook op het blessingseffect. Ja. Noord-Ghana. Maar op nog veel meer plekken, hoor. Misschien wel leuk om even te laten weten waar je luistert op dit moment. Zometeen, we gaan vertrekken. Heb je nog een mooie plaat waarvan je zegt, neem die zeker mee in deze uitzending. App dan even naar de studio en dan kijk ik wat ik nog kan doen voor je. Op korte
0: Komt
2: termijn.
0: Helemaal goed. De blessings na het nieuws van 9 uur.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Goedemorgen.
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28... van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58. Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht.
2: Dankjewel. Zometeen schakelt de zender over op blessingsmodus. En de vraag is, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Laat ons afstemmen op jouw persoonlijke luisterstatus. Breng ons met een appje op de hoogte van de situatie aan jouw kant van de radio.
18: Pas op hoor, deze is heet.
19: Oeh, ja.
18: Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja,
18: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, mam?
18: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
18: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
22: Kozijnshop.
23: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
24: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
23: Ja, voor maar 6,99.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
23: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
27: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Grootnieuws.
7: Blessings.
6: Met Tim Hendricks.
7: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Laat het even tot je doordringen. It is well with my soul, zingt Philippa Henna voor je op deze maandagmorgen. En Amanda die wandelt op haar gemakje naar de kerk, heeft kring vanmorgen. Margreet deelt haar laatste status, heel veel behang verwijderen en Grootnieuws Radio luisteren. Suzanne is erbij vanuit Moordrecht. Je zegt ik hou een rustig dagje vandaag en luister lekker mee met de blessings. En ik wens iedereen een mooie dag. Linda die gaat zometeen naar de sportschool, daarna de administratie bijwerken en tussendoor zoveel mogelijk genieten van de muziek op Grootnieuws Radio. Olof die zegt goedemorgen, een nieuwe week met zon. En Tim, zou je als je nog een plekje over hebt met armen naar omhoog van Dien kunnen draaien? Gezegende week. Ik zet het op het lijstje zoals ik meer verzoeken hier even op het lijstje zet. En anders dan hebben we morgen weer een dag natuurlijk. Johan die meldt zich vanaf zijn thuisplek. Ook een hele goede morgen. Johan en Joukje heb ik gezien. Gijsbert meldt zich. Mariet ook lekker aan het sporten. Toe aan een power ontbijt. Wie ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van maandag 1 juni in het jaar 2026. En Marijke Bregman stuurt opwekking 654 naar Francine in Bodegraven. Marijke zegt, lieve Francine, ik wens jou zijn vreugdevolle kracht toe in jouw leven. Iedere dag, dag aan dag, draagt hij ons. Lieve groet, Marijke. En deze is voor jou, Francine. De vreugde van u is mijn kracht met de Opwekking Band. Hier een blessings op Grootnieuws Radio. Dat de muziek voor je vandaag een blessing mag zijn.

0: De opwek, ik ben met de vreugde van U is mijn kracht. We zijn vertrokken met de blessings van vandaag, maandag 1 juni. En Leni, die is er gloeiend bij, hoor. Die luistert mee en wens je de vrede van God toe. En dan even kijken, Janine, gefeliciteerd met je 43ste verjaardag. Succes met hapjes maken, taarten afmaken en heel veel plezier met de visite zometeen. Morgen Gert-Jan en Jantine werken ze. En je zegt, ik ben heerlijk aan het nadenken over hoe God op dit moment en afgelopen tijd aan het werk is in mijn leven. Ja, supermooi, Jantine, dat je dat ziet. En dat is wat er gebeurt op dit moment. Dan naar Putten met een plaat voor opa en oma Pucky. Ja, jullie krijgen de felicitaties namens alle kinderen en kleinkinderen. Lieve opa en oma Pucky. Gisteren 31 mei was jullie trouwdag. Een bijzondere dag. En wij zijn dankbaar dat pa, dat opa weer beter is en dat jullie al 41 jaar getrouwd mogen zijn. We wensen jullie God zegen toe en nog vele jaren samen in gezondheid. Een lieve groet uit Putten namens alle kinderen en kleinkinderen. En deze mooie plaat, een toekomst vol van hoop van Sela, mogen we draaien. En er zijn nog een paar mooie kleinkinderen die nog iets tegen jullie willen zeggen. Luister even mee.
1: Gefeliciteerd. Feliciteerd, opa en oma.
2: Gefeliciteerd.
1: Feliciteerd, opa en oma. Ik hou van jullie. En
2: gefeliciteerd met jullie trouw.

op deze maandagochtend met de muziek van Sela, met jouw blessings hier op Grootnieuws Radio. En we sturen het radiosignaal vanmorgen naar het noorden van Ghana om Benjamin, Lucianne, Hadassa en Joshua te bereiken. Heel veel liefs en een dikke knuffel voor jullie van Jack, Mams, Roos en Johannes. En een lied om jullie trouwdag te vieren. Lieve Benjamin, Lucianne, Hadassa en Joshua, van harte gefeliciteerd en heel veel zegen voor de toekomst. Ook in al het bijzondere werk wat jullie daar in Ghana mogen doen. En dit is voor jullie Joy met de Opwekking Band.

eerder deze uitzending zongen we De Vreugde van U is Mijn Kracht. En nu klinkt hier Joy op je radio. En misschien is het wel een dubbel gevoel, want... heb je niet zoveel reden om vandaag heel blij te zijn? Zijn er dingen die je bezighouden? Dan hoop ik toch dat...

0: er ja, een stukje vreugde hier vanochtend naar boven mag komen. En ja, een vreugde die niet van deze wereld is. Dus wij, ja, wij hebben hier iets, dat is toch een beetje een geheim zou je kunnen zeggen. En we mogen daarvan delen met de Blessings voor elkaar. Rita van der Vlist die laat weten, ik vraag een plaat aan voor mijn man Jos. Ja, die kan eventjes niet dansen met zo'n nummer als Joy. Dat is even lastig. Hij is woensdag geopereerd voor de derde keer aan zijn voet. En Jos, bij deze een bemoediging voor jou. Een goed herstel toegewenst. En namens Rita dus een heel mooi lied voor je. Ik ga draaien Stil, Stil maar mijn ziel van Ben Lef. En dat is ook een lied dat is aangevraagd voor Tineke Wolfsen uit Oosterwolde. En daarvoor geef ik graag het woord aan Fenneke Penninkhoff, want zij is de aanvraagster van dit lied.
1: Lieve Tien, lieve vriendin. Van harte gefeliciteerd met je 37e verjaardag. Het is al even geleden, het was eerste Pinksterdag, maar daarom is dit bericht niet minder gemeend. We zijn al 37 jaar vriendinnen, in goede en in slechte tijden. En op dit moment kunnen we wel zeggen dat we in de slechte tijd zijn beland. Met betrekking tot jouw gezin. Zoals je zelf zegt, we zitten in de overleefstand. We hopen op beter. We hopen op betere tijden. We hopen op een heel klein beetje licht. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. Ik zie hoe diep je moet gaan. Ik zie hoe diep je gezin moet gaan. Ik mis je ontzettend. En aan de andere kant, de tijd die we samen hebben, waren heel bijzonder en waardevol. We deelden alles. We huilden samen. We baden samen. We lazen samen. En uiteindelijk denk ik dat onze vriendschap hechter en hechter wordt. Lieve Tien, ik hoop echt dat dit jaar een jaar wordt waarin het allemaal een beetje normaal mag gaan. Dat de gewone dingen, het samen dingen doen, dat het gewone, dat weer gaat gebeuren. Dat wens ik je toe, dat bid ik je toe. Ik zal altijd bij jou blijven. Ik zal je zeker niet verlaten. Ik sta aan, ik ben er voor je. Weet dat de deur altijd open staat bij ons en dat je altijd alles met me kan delen. Lieverd, ik hou van jou en dat gaat nooit meer voorbij. Liefs, Fen,

Janneke van der Ham uit Leerdam. De volgende plaat draaien we voor jou namens pa Donker. Hij zegt: Janneke, nog van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Gisteren alweer 33 jaar. Ik hoop en ik bid dat het een jaar mag worden waarin je weer op krachten mag komen en je je power terugkrijgt. God zegen, samen met Wilco gewenst en een fijne verjaardag. Groeten uit Vuren van pa Donker. En dit is You Lead Me, Lauren Daigle en het Wonder Project.

0: beeld is bij je. Hij gaat voor je uit door woestijnen heen waar nog geen mens heeft gelopen, door wateren die niemand over durft te gaan. You Lead Me, Lauren Daigle hoorde je, en het Wonder Project hier bij Grootnieuws Radio.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, luister naar de boodschap in de muziek van morgen. En ja, we weten ook niet altijd hoe de blessings terechtkomen. We ontdekken het wel gaandeweg. En ik ga nog een plaat draaien voor de jarige van Truck Plus. En Truck Plus, eventjes voor de mensen die dat nog niet weten. Ja, ze bekennen natuurlijk hier in de uitzending bij Grootnieuws Radio. Collectief van beroepschauffeurs, christenen onder elkaar. En ja, ze zoeken elkaar. En overal waar zij komen, bezorgen ze niet alleen maar de goederen van A naar B, maar ze brengen ook het evangelie rond. Soms gewoon door dat hardop te zeggen, soms gewoon door hun daden, door hun rijgedrag. En vanmorgen dus mogen jullie weer een mooie plaat meegeven. Onder andere jarig deze week, Willem Nederman. Dus ja, we vieren het feestje alvast mee. Kees van der Poel, gefeliciteerd voor deze week. Lucas Kramer, Otto Karel van Kuivenhoven, ook gefeliciteerd. En Aart Besselsen, van harte namens je vrienden, namens je collega's van Truck Plus en ook namens je Grootnieuws Radio-familie. En we sturen jullie de weg op met de volgende plaat, voor nu en voor altijd.

0: Marielle Madern en Ralf Omane met Voor Nu en Voor Altijd. Ons bereikt het verdrietige bericht dat voormalig EO-presentator Menno Helmers is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij is 64 jaar geworden. En dat raakt jou misschien ook als je luistert. Misschien kende je hem. Hij presenteerde het programma Omega over wat God betekent in het leven van mensen. Hij was presentator van Man, Vrouw en Helpdesk Live, waarin levensvragen vanuit een christelijk perspectief werden besproken. De EO-presentator stond samen met zijn vrouw Marianne ook aan het hoofd van de evangelische beweging Vineyard Benelux. En ook Jan Willem Jansen, die kende hem en wil graag het volgende zeggen en heeft een mooie plaat die we hierbij zullen draaien.
1: Tim, graag vraag ik voor familie Helmers, voor de Vineyard Benelux kerkenfamilie en voor onze gemeente Vineyard Amersfoort een lied aan van Hillsong, So Will I. Naar aanleiding van het overlijden van onze voorganger Menno Helmers. Dit lied was zijn favoriet. En zeker in de periode van zijn ziekte sprak de tekst If you left the grave behind you, so will I. Tot hem. En daar bemoedigde hij ons mee. En we vertrouwen op dat hij ons blijft aanmoedigen vanuit de wolk van getuigen. Maar we gaan hem enorm missen. Dankjewel.

So Will I, Hillsong United. En als je wilt kun je het condoliansregister tekenen. Kun je een bericht achterlaten. www.vinyardamersfoort.nl. En dankjewel Jan-Willem voor de plaat, voor jouw bericht. Waarmee we mogen stilstaan bij het verdrietige nieuws. Het overlijden van Menno Helmers. We gaan verder met zingen over de goedheid van God. Cici Winans staat klaar voor de volgende plaat. En we draaien dit lied op verzoek van Ariane van Tongeren. Thuis aan de poets, laat je weten. En aangezien ons kindje het nog fijn heeft in mijn buik, gaan we gewoon weer aan de slag vandaag. En mijn allerliefste zus is vandaag jarig. Ik wil haar graag trakteren op haar lijflied The Goodness of God van Cici Winans. Janine van den Hoek uit Oosterdorp, gefeliciteerd. 43 jaar mag je worden. En zo ontzettend dankbaar voor jou in mijn leven, zegt Ariane met deze plaat vandaag.

0: over bergen en door dalen met liederen als deze. Met de blessings van vandaag. Ja, Eunice is weer terug. Yes.
1: Buongiorno.
0: Ja, net terug van huwelijksreis. Dan willen we natuurlijk alles weten. Hoe was het? Hoe is het met je? Maar dat komt allemaal straks wel in brandstof. Dan praat je ons vast bij.
1: Zeker.
0: Wie heb je aan tafel? Waar gaat de uitzending over?
1: Nou, dit wordt volgens mij heel mooi. Het was echt iets om voor terug te komen. Een ex-politieman, Erik van den Brun, die vertelt over hoe ga je om met stormen in het leven.
0: Ah, dat is heel goed dat we dit even gaan bespreken.
1: Ja, toch?
0: Stormen in het leven, dat zometeen. En met de armen naar omhoog met de volgende plaat. Olof, ik had hem voor jou nog op het lijstje gezet en het gaat nog precies lukken. Ik ga hem voor je draaien. Armen naar omhoog, dit is Dien hier op Groot Nieuws Radio. Mooie dag. God,

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
5: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app... Karwei, maak het mooier.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven... omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen... en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen... bij het voormalige zwembad Tropicana. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig... omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn... die naar hem toe was geschoven. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels opgelost. Maar op de A27 van Breda naar Utrecht... sta je tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog bijna een half uur vast. Daar is maar 1 rijstrook open door een pechgeval. Omrijden richting Utrecht kan via knooppunt Del. Over de A15 en de A2... Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle-Zuid een kwartier in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Zwolle aan een brug.
9: Het doet mij veel plezier je zo meteen weer te spreken in een nieuwe brandstof. Na de afgelopen tijd heb ik vaak om woorden verlegen gezeten met alles wat er mocht gebeuren. Maar gelukkig is daar dan ook muziek voor. Laura Story hoor je zo meteen met...

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
6: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
14: Brandstof.
15: Met Eunice Nahuis.
14: Het christelijke radiostation.

0: Laura's Story en Indescribable.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Een hele goede morgen. Wat is het fijn om weer terug te zijn. Ja, niet dat ik niet langer op huwelijksreis had willen zijn, maar er staat gewoon weer veel moois op de planning. Ja, en die huwelijksreis die was trouwens echt een droom. Ik kan het niet anders zeggen. Samen in de auto naar Sardinië, genieten van de zon, kristalhelder water, witte stranden, ongerepte natuur en elkaar natuurlijk. Ja, en dan de trouwdag. Ik heb er natuurlijk veel over gezegd, dus misschien wil je ook wel weten hoe het was. Nou, ik was voorbereid op een mooie dag, maar de bak met liefde die over ons is uitgestort is ongelooflijk en blijft maar doorgaan. Ik kijk met heel veel liefde en een grote glimlach terug op de dag. Zeker ook als ik denk aan de collega's die op de dansvloer indruk maakten. We delen het leven samen en dat voel je op zulke momenten extra. Ik heb nog vaak aan ze teruggedacht. Ja, en over collega's gesproken, Lucas die brandstof over heeft genomen, dank je wel. Heel fijn om het in vertrouwde handen achter te kunnen laten. En ik krijg net een appje van Ad binnen, die zegt: ik hoor nog Nahuis, met een boel puntjes en een vraagteken. Heb jij je eigen naam gehouden? Ja, dat is inderdaad zo. Maar ik kan je wat moois vertellen. Ik vond het een van de meest romantische gebaren die ik heb meegemaakt in mijn leven. We waren aan het nadenken over die namen en ik dacht, ja, mijn hele leven ken ik al die naam Nahuis, die past gewoon bij mij. Ja, ik neem de naam van Roel ook aan. Dus het is tegenwoordig Eunice Nahuis Pleumer. Maar Nahuis dus nog als eerste naam. En we waren die papiertjes aan het invullen en ik dacht, Roel houdt het gewoon bij Pleumer. En wat zie ik? Hij heeft gewoon ook mijn naam aangenomen. Dus bij hem is het Roel Pleumer Nahuis. Ja, en toen ik dat zag, toen werd mijn hart nog weer warmer. Dus ja, beide namen aangenomen. Nou, tot zover mijn leven. Ik ben heel benieuwd, hoe gaat het met jou? Heb je opwekking thuis of via de radio beleefd? Blij met de warmte of juist blij dat het weer wat koeler gaat worden? Laten we even bijpraten in de app van Groot Nieuws Radio. Daar heb ik heel veel zin in, dus laat van je horen. Ja, en ondertussen maken we ons klaar voor Erik van der Brun en zijn levensverhaal dat opgetekend staat in het boek Stilte in de Storm. En stormen waren en zijn er in zijn leven, echt ongelooflijk veel. Maar Erik gelooft, vaak verandert niet je storm, maar verandert God jou in de storm. Ja, en hoe diep dit gaat, dat zul je zo van hemzelf gaan horen. Eerst is het tijd om nog even te genieten en aangezien ik het gemist heb, de opwekkingbubbel, nou, daar ga ik er toch nog eventjes goed in. Het is dan niet de opwekkingband, maar het is wel de nummer 1 uit de opwekking top 100. Voor het 7e jaar op rij. Jezus overwinnaar. Het meest geliefde lied in de opwekking top 100. Je hoort hem nu van Mosaic Worship samen met Reni Kraaienoord.

Josiah Queen en Dusty Bibles. Heerlijk om te zien hoe er wordt gereageerd in de app. Bedankt voor alle lieve felicitaties, waaronder die van Suzanne. Die vindt het leuk dat ik weer ben. Nou, dat vind ik zelf ook. En is blij met het onderwerp van vandaag. Had ik precies nodig. Ik luister lekker mee nu ik in de tuin bezig ben. En ja, opwekking, dat was fantastisch. Jezus overwinnaar, nou, die hebben we wel een paar keer gezongen. En ik kan je vertellen, zegt Suzanne, het dak ging eraf in de grote tent. Niet echt natuurlijk. Ik zag dat er een ander...

100 collega's uit de zorg, EHBO en huisartsbos bemand. Oh, dat is goed werk, zeg. We hebben genoten van de tieners op de Teenzone, waar ook weer een mooi programma was neergezet. En zelf op zondagochtend even wakker worden op het terrasje van Groot Nieuws Radio, vlak voor de samenkomsttent. Dankbaar dat dat kan. Ja, wat een uniek weekend is het, hè? Dat we met elkaar al die mooie dingen mogen beleven en elkaar mogen ontmoeten. En we gaan er gewoon mee door, de rest van het jaar. Zometeen hoor je Toby Mac en dit is In Salvation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan

0: Toby Mac, Heaven on My Mind. Ons Hollandse zomerweer zorgt nog wel eens voor een verrassing. We gaan van tropische warmte naar onweersbuien. Ja, het kan flink tekeer gaan, eigenlijk net als het leven. In Brandstof vandaag hebben we het over stormen in je leven. Die heb je ongetwijfeld meegemaakt, of je zit er misschien nu wel middenin. Nou, hopelijk kan dit gesprek je helpen. Erik van den Brun maakte heel wat stormen mee in zijn leven. Maar in elke storm zocht en vond hij God. En hij besloot er een boek over te schrijven. Stilte in de storm. Erik, van harte welkom.
1: Dankjewel. Fijn om er te zijn.
0: Nou, dat is, vind ik ook. Ik zie jou al helemaal glimlachen bij deze introductie. Wat gaat er door je hoofd heen?
1: Nou, inderdaad, wat je als laatste zei, dat in elke storm dat we God vonden. En ja, als ik daaraan denk, dan denk ik, oké, wat heerlijk om dat zo van jou te horen. En het maakt me ook, maakt me ook dankbaar. En ook dat ik me besef van, nou ja, wat er ook nog gaat gebeuren in mijn leven. God zal erbij zijn.
0: Hmm. Op de voorkant van je boek staan donkere wolken afgebeeld, maar de zon die geeft een mooie gouden rand aan die wolken. Sluit dat aan bij hoe jij terugkijkt op de stormen in je leven?
1: Ja, en ook wat je in het midden nog een beetje ziet, is een oranjeachtig licht wat erdoor komt door de storm heen. En dat, zo heb ik het echt ervaren, dat inderdaad door de storm heen, dat God er is, dat ik hem zie, dat ik hem voel. En als je dan achteraf terugkijkt, dan kon ik tenminste zeggen, ja, er zit toch wel een gouden randje aan die storm. Niet om de storm zelf, maar om wat God erin gedaan heeft.
0: Ja, en het is niet zo dat alle stormen in je leven nu over zijn. Ik hoor wel eens van mensen dat ze zeggen, ja, prachtig al die getuigenissen, maar dan zijn mensen er al helemaal doorheen. Dat gaan we vanochtend ook nog horen, maar jij bent iemand die dagelijks pijn heeft. Dus het is niet zo dat je hier zit in één grote glorie, halleluja. Ja, misschien aan de binnenkant wel, maar ja, de buitenkant. Je zit er letterlijk inderdaad met een brace om je handen. We gaan meer van je horen. De ondertitel van je boek is Het persoonlijk getuigenis van een politieman. Ja, dat is ook wel een belangrijk onderdeel, moeten we denk ik ook meteen eventjes bespreken. Je werkt inmiddels niet meer bij de politie. Dat kan dus ook niet vanwege allerlei lichamelijke klachten. Maar is het nog wel een belangrijk onderdeel van je leven?
1: Ja, nou, een klein dingetje. Tot 1 juli aanstaande werk ik op papier nog wel bij de politie.
0: Okay,
1: alleen ik ben nu al een jaar mijn vakantiedagen aan het opmaken voor mijn pensioen.
0: Kijk.
1: Tot 1 juli ga ik met vroeg pensioen.
0: Ja.
1: Ik heb er 45 jaar gewerkt. Dus dat is een heel belangrijk deel van mijn werk, van mijn leven geweest. En nog wel, hoewel nu natuurlijk ben ik niet meer actief. Maar in je hoofd ben en blijf je toch wel politieman.
0: Ja, en het boek gaat natuurlijk ook over vader zijn, zoon zijn, echtgenoot zijn. Dus je bent ook nog veel meer dan dat. Ja, en er is ongelooflijk veel gebeurd in je leven. Een aantal momenten heb je gehad waarbij je God heel dichtbij hebt ervaren. En dat wordt de leidraad van ons gesprek. Soms hoorde je Gods stem, soms sprak hij tot jou via een lied. Is er een moment geweest dat het meeste indruk op je heeft gemaakt, als je denkt aan hoe God met jou communiceerde?
1: Dat is eigenlijk de eerste keer geweest dat ik dat heb ervaren. En dat is geweest in 1993. Ik was daarvoor 13 jaar had ik zonder God geleefd. Ik ben wel in een gelovig gezin opgevoed. En daar ben ik super dankbaar voor. Ook als kind gedoopt, wetende dat ik biddende ouders had, biddende grootouders. Maar toch, toen ik een jaar of 18 was, zei het geloof me niks meer. Echt, puber gedrag ook. En ik had eigenlijk niks meer met God en heb hem de rug toegekeerd. In 1903.
0: Bewust ook? Of was het gewoon, ging het langzaam
1: dat is
0: weg?
1: Echt wel bewust. Ik zat in de kerk op een gegeven moment en denk, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Dus toen heb ik echt bewust tegen mijn ouders gezegd van, joh, ik ga niet meer mee. En Het zegt mij helemaal niks meer.
0: Oké, okay. En toen werd het 17 augustus 1993.
1: Ja, toen ontmoet ik de vrouw die mijn wederhelft zou worden een jaar later.
0: Oh.
1: En wij kenden elkaar een aantal weken. En zij ging wel naar de kerk, ik niet. En we respecteerden elkaar daarin. En op een gegeven moment, toen zouden we 's avonds naar een bruiloft gaan van een vriendin van ons. En 's middags was haar vader nog even bij mij op bezoek. En we hadden samen wel even een goed gesprek over het geloof. En ook mijn schoonvader en ik respecteerden elkaars mening daar ook in. En ik dacht, nou oké, straks die bruiloft. Ik ga even douchen verkleden en dan haal ik Annemieke op. En ik sta onder de douche. En ineens, ik voelde gewoon echt letterlijk de hand van God in mijn nek. En het was een liefdevolle hand. En ik hoorde een stem en die zei, kom maar terug.
0: Hoe voel je zoiets, joh?
1: Ja, het is gewoon in al je zintuigen. Want ik zeg wel, ik hoorde Gods stem, maar horen is voor mij niet alleen met je oren. Horen is voor mij met alle zintuigen die je hebt, met je DNA. Ik wist gewoon dat het God was.
0: Het is een soort hemels horen.
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: En die zei, kom maar terug. Het is genoeg zo.
0: Oké. Okay.
1: Nou, ik was zo van mijn stuk gebracht. Het enige wat ik kon doen in de douche is gewoon letterlijk op mijn knieën vallen. En ik heb maar gewoon geroepen, help me maar dan.
0: Wat een bijzonder moment. Ja.
1: Maar dat was voor het eerst. En het was zo intens en indringend.
0: En de zondag daarna, begrijp ik, ontdekte je ook nog dat God gevoel voor humor heeft.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is wel goed om te weten. In die tijd was er iemand op televisie waar ik echt een enorme hekel aan had. Dat was Henk Binnendijk.
0: Oh ja?
1: Ja, die liep dan altijd op straat met zijn regenjas aan en een microfoon voor zijn neus. En dan ging hij naar mensen toe en hup, microfoon bij die mensen onder hun neus.
0: En dat vond je vervelend?
1: Nou, en er was meteen de vraag, mag ik u iets vragen? En dan mensen konden niet eens ja of nee zeggen. Dan ging hij meteen het hele evangelie delen, moeilijke vragen stellen. Ik vond het zo irritant. Ik denk, joh, waar bemoei jij je mee? Ja, even terug naar ik had dat douchemoment gehad en een week later. Het was zondagmorgen en ik werd wakker. En ik zou eigenlijk moeten werken. Ik zou om 7 moeten beginnen. Maar ik werd wakker. Ik denk, ik ga helemaal niet werken. Ik wil naar de kerk. Dus ik heb mijn werk gebeld en gezegd van, ik kom niet vandaag. Ik neem vrij. Kan dat? Ja, dat kon. Dus vrijgenomen. Naar de kerk gegaan. En ik liep daar binnen. En we gingen zitten, Annemieke en ik. En van achteruit kwam de voorganger. Die kwam langslopen met een gastspreker. En ik kijk zo naar die gastspreker. Ik denk, nee, Henk Binnendijk. Of all people. En achteraf vind ik dat zo'n humor van God. De man aan wie ik de meeste hekel had, die preekte de eerste keer dat ik na 13 jaar weer terug was in de kerk.
0: En heb je geërgerd of was het mooi?
1: Nee, volgens mij sprak hij alleen voor mij. Want de rest van de mensen om me heen, die zag ik helemaal niet meer. Die hoorde ik niet meer. Het was echt, ik leek wel alsof ik er in mijn eentje zat.
0: Ja. Wauw, wat een ervaringen. En die blijven je dus bij. Zo dichtbij dat het voor jou volgens mij niet moeilijk was om het allemaal op te tekenen in je boek. Zometeen gaan we daar meer over horen. Bij mij te gast Erik van den Brun. Je hoort hem over zijn boek Stilte in de Storm.

0: altijd nog wel ergens. Halleluja, je hoorde Martijn Buwalda. Erik van den Brun wist het heel zeker. Zijn vrouw Annemieke was door God op zijn pad gebracht. Alles kwam zo mooi samen. Je hoort net hoe ze samen naar de kerk gingen en daar Henk Binnendijk troffen. Maar 13 jaar later stond hij ineens naast een doodzieke vrouw. Ja, wat kon daar de bedoeling van zijn? In zijn boek Stilte in de Storm staat hij onder andere stil bij deze gebeurtenis die als een orkaan hun leven binnenkwam walsen. Ja, Erik, een heftig moment toen je vrouw naar je toe kwam met een hevige pijn op haar borst.
1: Ja, dat klopt. We waren gewoon lekker thuis. Ik zou 's avonds gaan werken en ineens... Ik lag nog even op bed trouwens, want ik was een paar maanden ervoor... was mijn galblaas verwijderd. Ik lag nog even een beetje bij te komen. Ineens kwam ze de slaapkamer binnen dat ze pijn op de borst had... En zij heeft jarenlang op de hartbewaking gewerkt, afdeling cardiologie. Dus ze wist meteen dat er wat mis was. Is ze op bed gaan liggen met heel veel pijn op de borst. En heb ik 112 gebeld.
0: Ja, bizar dat soort dingen. Dit blijft ook heel sterk in je geheugen, hè? Want het maakt natuurlijk heel veel indruk. Er volgen verschillende operaties. Ja, en hoe je die periode in je boek beschrijft, je proeft bij jou radeloosheid. Wat gebeurt er met mijn lieve meisje? Op die momenten werd jij zelf ook meegesleurd door de storm?
1: Ja, ik knalde er meteen in. En ja, eerst ga je nog een beetje op je professionele modus handelen met bellen en zo. En voor haar zorgen, zoals ik dat als politieman gewend ben. Maar toen het helemaal misging. En het steeds slechter met haar ging. Ja, toen werd de radeloosheid werd steeds groter en groter. En ook de momenten dat ik van huis wegging naar het ziekenhuis. En dat ik nou naar onze dochters keek, die toen 8 en 10 waren. En dacht van, joh, misschien kom ik straks naar huis en moet ik vertellen dat jullie moeder niet meer leeft. Mm. Ja, dat was zo onvoorstelbaar heftig om daarin meegezogen te worden.
0: Ja, je schrijft ook... Bidden, bidden, bidden. Wat voor rol speelde gebed in jullie leven?
1: Ja, het essentiële. Van het moment dat zij zei dat ze hartproblemen had... Ben ik voor haar gaan bidden op dat moment. En ze was zo bang om te sterven. En een paar maanden daarvoor hadden wij onze buurman gereanimeerd. En die is onder onze handen overleden. Goeie vriend van ons. En ze riep, ja, ik wil niet sterven, net als hij. En... Toen ben ik begonnen met bidden voor haar. En werd ze rustig. Maar toen ze in het ziekenhuis lag, ben ik zoveel mensen gaan mobiliseren om voor haar te bidden. Mensen kwamen spontaan met tientallen bij elkaar in woonkamers om voor haar te bidden. Zelfs tot een kerkgemeente in Canada aan toe, waar een neef van ons deel van was. Die zijn 24 uur per dag voor haar gaan bidden.
0: En geloofden jullie in die genezing?
1: Ja, we sowieso geloven we in genezing. Maar of dat ook dan voor haar was... dat is niet aan ons. Maar je mag er wel om bidden. Maar we baden voor bescherming. Ook voor wijsheid, voor de artsen. Waar ze onder behandeling was. En vooral ook de rust voor ons.
0: Mm. Ja, gebed is natuurlijk veel meer dan alleen... Klopt. Wat jij graag wilt ontvangen in het fysieke.
1: Ja.
0: Terwijl jullie al wel ook bijzondere dingen meemaakten, begrijp ik, over de kracht van gebed. Met onder andere van heel dichtbij drugsverslaving gezien. Hoe dat opgelost werd. Klinkt misschien veel te makkelijk, maar dat hebben jullie van dichtbij meegemaakt.
1: Ja, dat klopt. Mijn zwager Wout, die is zo'n beetje 25 jaar verslaafd geweest aan harddrugs. En heeft er heel diep in gezeten. Ik dacht vaak van, joh, dat jij nog leeft, dat is echt een wonder. En op een gegeven moment moest hij naar de gevangenis voor wat dingetjes. En toen heeft hij in de gevangenis eigenlijk zich weer tot God gekeerd. En God heeft hem, was hem zo genadig dat hij die heeft hem eigenlijk in één klap van de drugs afgehaald. Zonder afkikverschijnselen heeft hij helemaal niet gehad. En hij leeft nog, het is al heel lang geleden. Maar hij vertelt echt aan iedereen die tegenkomt waar ook, maakt niet uit. Ze zitten nu in Griekenland en ik weet zeker dat hij daar aan iedereen die hij tegenkomt zijn verhaal vertelt.
0: Ja, is hij er nog zo vol
1: ja,
0: van?
1: Ja, hij is er zo vol van en dan kan daarin ook zoveel voor God betekenen. Dus dat doet hij ook. Hij laat geen kans onbenut om te vertellen welk wonder God in zijn leven gedaan heeft.
0: En wat deed het met jouw geloof? Zeker op zo'n moment als je, nou, zoals je het ook omschrijft, zelf hebt meegesleurd door een enorme storm?
1: Ja, ons geloof werd steeds vaster. Vooral het vertrouwen. Het vertrouwen in God, hè, ongeacht wat er gebeurt. En ja, voor mij was daarin het dieptepunt en het hoogtepunt. Was eigenlijk het moment dat ik in het ziekenhuis kwam en Annemieke nog op de intensive care lag. En het gewoon heel slecht met haar ging. En een arts tegen mij zei, ja, als er nog één iets bij komt, dan overlijdt ze. Nou, dat was natuurlijk zo heftig. En
0: ja,
1: toen ben ik de dag erop met de voorganger van onze kerk en met een van de oudste weer naar het ziekenhuis gegaan, stonden we aan het bed van Annemieke. Nou, je zei al eerder, hè, dat wij zijn ervan overtuigd dat we door God op elkaars pad zijn gebracht. En ik kon maar één ding, en dat was haar teruggeven aan God.
0: Oh ja, joh.
1: En ja, het emotioneert me weer. Want ik stond echt aan haar bed en ik zei tegen God, ik zeg, ja, ik heb haar van u gekregen, maar misschien is haar lijf nu wel te ziek om hier te blijven. Dus ik leg haar echt in uw handen. En dan is het aan u, ja, om voor haar te zorgen. Of dat hier op aarde is of in de hemel. En op dat moment kon ik dat alleen maar doen door de rust die al en de vrede die alle verstand te boven gaat. Die heb ik op dat moment zo ervaren. Dus dat was het heftigste moment in mijn leven. Maar ook het mooiste moment in mijn leven. Want ik heb zoveel vertrouwen in God gekregen daardoor.
0: En is dat vanwege de goede afloop, want ze is er nog? Of komt dat door wat anders?
1: Nee, dat komt niet door de goede afloop. Want ik kon daar echt oprecht zeggen dat als hij haar op dat moment thuis had gehaald, dan was dat goed, omdat ze gewoon hier niet meer kon blijven, omdat haar lijf gewoon te slecht was, of door wat voor reden dan ook. Maar ik wist wel dat als ik dan door moet alleen en met de kinderen, dan is God er ook bij. En gaat hij me ook door die storm heen helpen. Dus het was ongeacht de afloop dat ik echt de rust en vrede voelde die alle verstand te boven gaat. En dat zegt het ook, hè, die alle verstand te boven gaat. Want bij mijn volle verstand zou ik dit niet hebben kunnen doen. Dat was alleen doordat God me dat gaf.
0: En dit werk je ook verder uit in je boek. Dus ook zeer aan te bevelen. Op een gegeven moment komt er een telefoontje vanuit het ziekenhuis. En jij dacht?
1: Ja, dat was het telefoontje. Ik was de dag nadat ik haar had teruggegeven aan God, ging het nog slechter met haar. En toen ben ik met een van de oudsten en met mijn andere zwager zijn we naar het ziekenhuis gegaan en is zij gezalfd. En toen zijn we daarna weer naar huis gegaan en 's avonds om 11 uur, ik lag in bed, gaat het telefoontje. Ik denk, ja, dit is het. Dit is het ziekenhuis, want verder zou niemand mij bellen. Dit is het ziekenhuis om te zeggen dat ze is overleden. En ik neem de telefoon op en ik hoor een stem aan de andere kant. Met Annemieke.
0: Oh.
1: En ze leefde nog. En ze was wakker geworden uit haar coma. En in volledige paniek had ze de tube er zelf uitgetrokken. En dat is allemaal goed gegaan. En ik had haar aan de telefoon. En ze was terug.
0: Wauw.
1: Prachtig.
0: Zometeen gaan we het over een bijzonder nummer voor jullie hebben. Er is ook een bijzondere Bijbeltekst. Je hebt hem al genoemd. Ja, de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Je hebt wat met de Bijbel. En zeker ook met die tekst van geef al je zorgen en je beslommeringen, geef ze over aan God. En hij zal voor je zorgen. Dankt hem ook onder alle omstandigheden. Nou, laten we dat zeker ook doen met alles wat jij nu hebt verteld. Samen met Anchor Hymns. En zometeen hoor je meer van het verhaal van Erik van der Brun. Wil je reageren, vragen stellen? Dan mag dat. Maar eerst gaan we dankbaar zijn. Dit is Give Thanks.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
8: Kessie, keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwagens en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A7 van Den Oever naar Zaanstad voor de afrit Avenhoorn. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is daar dicht. En er staan files op de A12. Vanuit Arnhem heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens. En van Arnhem naar Utrecht is bij Veenendaal een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
18: In de studio vandaag Erik van der Brun over omgaan met stormen in je leven. Hij maakte er zelf heel wat mee en zegt: richt je blik niet op de storm, maar op God. Zodat hij de storm in jou tot rust kan brengen. Ja, dat is mooi, hè? Maar hoe dan, denk je misschien? Zometeen praten we door. Eerst dit.

0: Blush hoor je zo.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
1: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
11: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
12: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Met Eunice Nahuis.
15: Het christelijke radiostation.

0: Paul Balanche met Above All.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, heel fijn dat je luistert. Welke storm in je leven heeft op jou veel indruk gemaakt? En heb je God ervaren in die storm? We krijgen al een paar mooie reacties binnen op het verhaal van Erik van den Brun. Ja, en jouw reactie is daarbij ook nog welkom. Kan via de gratis Grootnieuwsradio-app. Ja, en Erik van den Brun, die mocht God in meerdere stormen van zijn leven heel dichtbij ervaren en besloot daar een boek over te schrijven. Stilte in de storm. En hij hoopt dat zijn verhaal een bemoediging voor anderen mag zijn. Heb je dat al teruggehoord of dat gebeurt?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, dat is mooi, toch?
2: Ja, dat is altijd prachtig om te horen. Inderdaad, dat mensen ook dingen hebben meegemaakt die wij meegemaakt hebben, of op een andere manier in een storm in hun leven zitten momenteel. En dan het boek zijn gaan lezen en ja, daardoor toch weer God zijn gaan zoeken in die storm.
0: Mm.
2: En ook de rust van God gekregen hebben.
0: Ja.
2: En daardoor weer verder konden.
0: En had jij altijd al het idee, ik ga een boek schrijven, of is het iets wat ver van jou af ligt?
2: Ja, dat ligt echt heel ver van mij af. Het was inderdaad geen idee. In 2022 speelde wel eens de gedachte bij mij om eens te gaan opschrijven wat er allemaal gebeurd is, maar eigenlijk meer als een soort verwerking. Dat zei Annemieke, mijn vrouw, ook. Joh, misschien moet je eens wat dingen op gaan schrijven. Gewoon voor jezelf. En toen dacht ik, wie ben ik? Wie zit erop te wachten? Waarom kan ik dat wel? Een soort Mozes-verhaal, hè, die naar de farao gaat en dan en dan allerlei uitvluchten gaat bedenken. Totdat ik in een paar weken tijd in onze kerk twee keer een preek hoorde over de storm op het meer. Toen hoorde ik ook Gods stem van, joh, schrijf het nu maar gewoon op.
0: Mm.
2: En toen gingen we op vakantie naar Griekenland. Ik heb een pen meegenomen en een schrift. En in het vliegtuig heb ik mijn pen op het papier gezet. En ik ben twee weken lang eigenlijk niet meer gestopt.
0: Wow.
2: En stond het hele verhaal op papier.
0: Ik krijg bijna medelijden met je hand, maar dat ging goed.
2: Ja, nee, dat ging goed. Die heeft het overleefd. Ja, nee, toen was het nog niet de bedoeling om daar een boek van te maken. Het was gewoon voor mezelf en voor onze meiden als een soort document. En toen heb ik contact opgenomen met iemand uit onze gemeente die bij een uitgeverij werkt, Paul. En hem gevraagd van, joh, kun jij er eens naar kijken? Misschien dat we daar een soort leesbaar verhaal van kunnen maken. Dat ik af en toe iemand dus een hoofdstukje kan sturen die in een soort gelijk storm zit als waarin wij hebben gezeten.
0: Ja.
2: Ja, en Paul die had zoiets van, dit is zo bemoedigend voor mensen. We moeten gaan kijken of we dat kunnen uitgeven. En zo is het idee geboren.
0: Ja, het was je in één keer ook schrijver.
2: Ja, ineens was dat zo. En dat was echt heel raar.
0: Mm.
2: En bij de uiteindelijke uitgeverij waar het nu is uitgegeven, ja, die hebben echt hun voet op het water gezet om dit boek uit te geven. Want ja, commercieel is het op zich niet zo aantrekkelijk, maar zij wilden toch mij die kans geven. En ben ik met Paul en met nog iemand, met Leo uit onze gemeente, zijn we een jaar lang bezig geweest om het boek tot een leesbaar boek te maken.
0: Ja, een bijzonder proces lijkt mij.
2: Ja, heel bijzonder.
0: Een mooi beeld wat je schetst aan het begin van het boek is hoe je midden in een storm kan zitten en dat dan toch alles rustig voelt. Ja, dat noemen we het oog van de storm. Dat heb jij een heel aantal keer mee mogen maken. En we zeiden ook al, in elke storm zocht en vond jij God. En misschien om dat te begrijpen, dat oog van die storm, Psalm 121. Wat betekent die psalm voor jou?
2: Ja, Psalm 121 is voor mij, maar ook voor Annemieke en ook voor onze kinderen, is een hele belangrijke psalm geweest. Want in de tijd dat zij ziek was, kregen wij een cd van een vriendin van ons, van Marcel en Linia Zimmer. Daar stond het lied op van Psalm 121. En ja, toen Annemieke zo ziek werd, ben ik hem iedere dag gaan lezen. Niet alleen zelf, maar ook samen met onze kinderen. Nou, die kenden hem uit hun hoofd na een paar dagen. En iedere keer als ik naar het ziekenhuis ging of terugkwam, luisterde ik hem gewoon om me te focussen op waar ligt mijn hulp. Ik bedoel, ja, de gezondheidshulp lag op dat moment bij de arts in het ziekenhuis. Maar ook voor onze geestelijke hulp, onze geestelijke rust, bijstand, ja, moest ik toch echt bij God zijn.
0: Ja, want hoe kwamen die woorden bij je binnen in zo'n roerige tijd?
2: Echt als een baken van rust. Maar ook waar ik met mijn verdriet heen kon. Soms was ik was gewoon te verdrietig om te bidden. Of te bang om te bidden. Omdat ik dacht van, Annemieke gaat vandaag overlijden. En dan hoefde ik eigenlijk alleen maar dat nummer te draaien. En dat gaf me dan zoveel troost. Ik draaide 10, 20 keer achter elkaar. En dan hoefde ik ook niet te denken. Ik hoefde alleen maar naar de woorden te luisteren en de melodie. En dan kreeg ik wel weer de rust om te bidden, om God te zoeken. Dus dat bracht het me echt.
0: Ja.
2: Gewoon het veel luisteren van dat lied, van de woorden. Focus je daar maar op. En toen kwam ik vanzelf weer bij God uit.
0: Ja. En je bent hem nog niet zat? Draai je hem nog steeds?
2: Af en toe draai je hem wel. Maar hij komt ook nog wel eens voorbij. We zingen hem natuurlijk wel eens in de kerk. Of je hoort hem ergens. En dan is wel het mooie, want dan kijken we Annemieke en Ilke elkaar aan. Dan hebben we geen woorden nodig. En dan zijn we alleen maar dankbaar.
0: Mm. Je vertelde net hoe je een telefoontje kreeg uit het ziekenhuis. En eigenlijk er helemaal van overtuigd was. Dit is een van de artsen die gaat zeggen dat Annemieke is overleden. Het was haarzelf, haar eigen stem. Ze is heel dicht bij de dood geweest, hè? Hoe is het nu met haar?
2: Het gaat goed. We zijn 20 jaar verder. Ze leeft nog met beperkingen. Ze kan geen betaald werk meer doen. Ze moet iedere middag een uurtje gaan rusten om haar batterij weer op te laden. Dat is wel weer heel mooi, want dan neemt ze ruim de tijd om te bidden, om uit de Bijbel te lezen. Dus dat brengt haar ook weer heel veel. Maar ze is, na 2006 is al 20 jaar mijn vrouw. Moeder van onze dochters, dochter van haar moeder. Dus we zijn zo dankbaar dat ze nog leeft. En ook vanuit alles wat haar gebeurt, is dat ze daarvan uit mag getuigen wat God in haar leven gedaan heeft.
0: Ja.
2: Juist ook in de beperkingen.
0: Ja, en we hebben nog heel veel ook niet gehoord van wat jij zelf ook meemaakt aan medische klachten. Als je dat op een rijtje ziet, dan denk je eigenlijk dit moet uitgesmeerd worden over een heel aantal mensenlevens en niet maar in één iemands leven wat jij meemaakt. Je hoort dat je vrouw met de gevolgen ervan leeft en toch haar blik op God kan richten. We hebben als mens dan snel de neiging om te denken, oh wauw, wat een superchristene, dat als zij dat zo kunnen, wat een sterke karakters. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, voor mij is het echt pure genade. En het is ook een groeiproces. Het is, als ik kijk naar mezelf, dan komt het niet van de een op de andere dag. Ik heb ook jarenlang geworsteld met frustratie. En me wel eens afgevraagd van, God, waar bent u nou? Maar God heeft mij daarin veranderd. Heeft ook Annemieke in haar beperkingen veranderd. Maar dat is wel door je ogen op God te richten. En ik eindig mijn boek ook van, richt je ogen op God, niet op de storm. En dat klinkt makkelijk, maar dat is gewoon een proces met vallen en opstaan, met frustraties, met vragen. Maar uiteindelijk heeft God ons daarin veranderd. En is dat onze focus? Is God onze focus en de rest is bijzaak? En dat zeg ik niet makkelijk, met alle pijn en verdriet. Maar het is wel hoe God ons veranderd heeft daarin. Dus er is niks van mij bij. Het is echt God die ons zo veranderd heeft.
0: Ja. En je blijft dus vragen stellen. Nou spraken elkaar natuurlijk al voor deze uitzending. En een van de dingen die volgens mij heel veel verschil maakt, is dat jij niet alleen vraagt aan God waarom, maar waartoe. En daar wil ik graag zometeen met je over doorpraten. Maar eerst kunnen we natuurlijk niet anders dan gaan luisteren naar het lied dat zoveel betekent voor jou, voor je vrouw en voor jullie dochters. Dit zijn Marcel en Lydia Zimmer met
2: Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
0: Zo is het.

bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter.

0: Mijn hulp is van u, Heer. De woorden uit Psalm 121, zo bekend voor mijn gast. Ja, de muziek van Marcel en Lydia Zimmer. Stel je voor een moment van totale radeloosheid en immense pijn. Je weet niet meer waar je het moet zoeken. En dan wordt alles licht om je heen en hoor je de woorden: het komt goed. Erik van den Brun dacht dat het zou betekenen dat hij voorgoed verlost zou worden van zijn lichamelijke klachten. Maar dat liep anders. Ja, Erik, we hebben veel gehad over de gezondheid van je vrouw en de momenten waarop jij God hebt ervaren in je leven heel sterk tijdens veel stormen. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, ja, een klein beetje, is eigenlijk jouw gezondheid. Want jij worstelt elke dag met pijn.
1: Klopt. Sinds eigenlijk 2006 gaat er geen dag voorbij dat ik geen pijn heb ergens in mijn lijf.
0: En dat is altijd gek om te zien, want aan de buitenkant zie ik een fitte man voor mij. En dat is altijd raar om te bedenken van, oh, daar speelt dus blijkbaar een heleboel. Maar vooral ook de manier waarop je ermee omgaat is iets om bij stil te staan. Je gaat ermee naar God toe, maar je hoort ook de woorden: het komt goed.
1: Ja, je zei het net al. Ik zat in een periode waarin ik heel veel zenuwpijn had en het eigenlijk gewoon niet meer wist waar ik het moest zoeken. En ik lag in bed en ineens werd het heel licht om me heen. En ik hoorde inderdaad de stem waarvan ik wist, dit is de stem van God.
0: Ja, je hebt eerder iets heel bijzonders meegemaakt onder de douche. Dus ik kan me voorstellen dat je dacht, ja God, kom maar op.
1: Ja, dus, en ik hoorde inderdaad de stem van, het komt goed. En dat koppelde ik meteen aan, oh, het komt dus goed met mijn lijf. Ik raak eindelijk die pijn kwijt. Ik ben een beetje klaar met die operaties waarvan ik het toen al zoveel had gehad.
0: Kon je ze nog tellen, hoeveel je er hebt gehad?
1: Ja, ik zei het laatst tegen Annemieke, die zei, nou, het zijn er 40 inmiddels.
0: Wow.
1: En nummer 41 staat alweer in de planning. Mm-hmm. Maar ik hoorde dus die woorden, hè, van het komt

0: goed. Dus ik koppel dat meteen aan mijn lichamelijke gezondheid. En ik denk, oh, wat fantastisch. Ik ga genezen van van de kwalen in mijn lijf.
1: Ja.
0: Nou, er ging een jaar voorbij. Er ging nog een jaar voorbij. Er gingen een paar operaties voorbij. Er ging heel veel pijn voorbij. En ik dacht, maar die belofte, het komt goed. Waar blijft die nou?
1: Vroeg je dat ook aan God?
0: Ja, daar heb ik wel mee geworsteld. Dat ik dacht van, ja, ik heb die belofte van u gekregen, maar wanneer vervult u die belofte nou? En toen gingen er gewoon een paar jaren voorbij. Nou, de ellende bleef in mijn lijf. Tot ik op een weekje retraite ging. Ik doe dat elk jaar. Dan ga ik 1 of 1,5 week even. Trek ik er alleen op uit. Even in de rust. Bijbel mee. En een boek mee over God. En er was een boek van Henk Binnendijk. En ik sla het open. En ik lees Psalm 23. Nou, die heb ik natuurlijk al honderden keren gelezen, preken over gehoord, het lied over gehoord. En ik lees de eerste zin: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En op dat moment begon er bij mij het kwartje te vallen. Want ik dacht ineens, dit is het antwoord op de belofte. Het gaat helemaal niet om mijn lijf, het gaat om mijn geest. En de Heer is je herder, dus het is gewoon goed.
1: Daar kun je ook zo anders op reageren. Het kan ook heel frustrerend zijn als je al jaren met die belofte voor je gevoel loopt. En je leest, mij ontbreekt niet, dan ontbreekt je fysiek wel van alles. Hoe
0: ja,
1: kan
0: dat
1: dit?
0: Ja, dat klopt. Maar God maakte me duidelijk dat het daar niet om gaat in het leven. Dat het bijzaak is. Dat klinkt makkelijk, maar ik vind dat ik wel recht van spreken heb met alle pijn die ik heb gehad. Dat ik echt kan zeggen, van het gaat om de relatie die je met God hebt. En dat hij voor je zorgt op geestelijk vlak. En ja, we zitten nou eenmaal in een lichaam waar wel eens wat aan kan mankeren. Het staat ook in de Bijbel, we worden ouder, maar onze geest wordt elke dag vernieuwd. En daar hou ik me aan vast. Dus ik concentreer me echt op de relatie die ik met God heb. En de rest, ja, dat is bijzaak. Dat is zeer lastig, frustrerend, pijnlijk. Maar daar gaat het in essentie niet om. En dat haalde ik echt uit die keer dat ik las, de Heer is mijn herder.
1: Ja.
0: Mij ontbreekt niets.
1: Is het in die zin dus wel uitgekomen, die woorden, het komt goed?
0: Ja, voor mij was het echt de vervulling van de belofte. En ik heb, toen ik de woorden kreeg, het komt goed, dat heb ik op een steen geschreven. Die lag in de woonkamer. En later heb ik daar opgeschreven, Psalm 23, vers 1. Dat is voor mij echt de vervulling van de belofte. Op dat moment voelde ik ook echt, focus je nou maar op je relatie met God. En hou je niet zo bezig met de rest. Dat is pijnlijk, lastig en af en toe dan heb ik gewoon heel veel pijn en moet ik aan de zware pijnmedicatie. Maar daarboven staat gewoon mijn relatie met God en daar laat ik me door leiden, niet door mijn pijn.
1: Mm. Zijn er ook wel eens stormen geweest waarin God stil bleef voor je gevoel?
0: Nou, eigenlijk toen, maar dat lag meer aan mij. Ik had die belofte gehad en jarenlang bleef mijn lijf me opspelen. En dat voelde wel als een stil zijn. Maar dat ligt dan wel meer aan mij. Want ik zat er gewoon op een verkeerde manier in. En in de loop der jaren maakte God me steeds meer duidelijk. Van nee, het gaat om mij. Het gaat niet om je lijf. Dat kwam uiteindelijk in die vervulling van die belofte. Dat werd voor mij wel heel duidelijk. Maar je kan wel zeggen dat een aantal jaren voor mij was die afwezig. Dus maar ondertussen was die me goed aan het vormen.
1: Zo, zeg dat. Ik denk namelijk dat er best wel wat mensen zijn voor wie dit wel zo voelt. Dat er wordt gebeden en dat de hemel van koper lijkt. Of dat je gelooft in een God die kan genezen, maar dat nooit ziet in jouw leven of dat in een van je dierbaren. Wat kunnen zij met jouw verhaal?
0: Ze kunnen in ieder geval blijven bidden. Maar wat ik zelf wel gemerkt heb als ik bid, dat ik heel snel mijn verlanglijstje op tafel gooi. En dan ook wil dat het precies zo verhoord wordt. En ja, dat gebeurt niet altijd. Maar blijf bidden en vraag God in ieder geval of die je rust wil geven. Om de storm te doorstaan, of die je kracht wil geven. En dat heb ik ook wel ervaren. Dat is ook een Bijbeltekst in Psalm 138, vers 3. Waar staat, toen ik u aanriep, heeft u mij bemoedigd en kracht gegeven om door te gaan. En dat is iets wat ik altijd ervaar. Want God geeft me altijd wel kracht om door te gaan. Om de volgende dag met pijn in mijn lijf weer op te staan. En gewoon de dag in te gaan. En me niet te concentreren op mijn pijn. Dus ik zou zeggen tegen mensen, joh, richt je vooral op God. En niet op je storm. En laat God je maar door die storm heen leiden. Erbovenuit tillen als het nodig is. Dat gaat hij zeker doen.
1: Ja. Of juist die stilte in de storm geven. Dat oog die we niet kunnen begrijpen. Ja. De vrede die elk verstand te boven gaat.
0: Klopt. Maar als je dat één keer hebt meegemaakt, dan dat maakt je zo sterk. Tenminste, heeft mij ontzettend sterk gemaakt. En mijn vertrouwen op God is daarin 100%.
1: Hmm. Ja, jij kan dit niet voor niks zomaar zeggen. Er is veel gebeurd in je leven en er blijft ook storm aanwezig. Daar blijf je heel eerlijk over. En wil je daar meer over lezen, dan kun je het boek Stilte in de Storm vinden in onze webshop. Daarvoor ga je naar grootnieuwsradio.nl/winkel. Erik van den Brun, ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal.
0: Nou, graag gedaan.
1: Zometeen hoor je Matt Redman en dit is nieuwe muziek van Need to Breathe, The Long Surrender.

0: Matt Redman en 10.000 Reasons. Ja, we richten onze blik niet op de storm zelf, maar op God. Dat leren we vanochtend van Erik van den Brun. Ik heb zijn boek hier liggen, Stilte in de Storm. En ik denk in één keer, waarom geef ik die niet weg? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wil jij dat boek graag ontvangen? En stuur ons dan nu een appje in de gratis Grootnieuwsradio-app. En hoe toepasselijk, niet je op de storm richten, maar omhoog kijken. Dat weet ook Lef dat dat het beste is.
1: Als we soms de moed verliezen.

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
2: Speel een hoopvol geluid.
1: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
3: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. In één app.
1: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
3: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
1: in de App Store of Google Play.

0: Colton Dixon met Build About. Muziek die hij speciaal schreef voor Mercy Ships. En dat is te horen, toch? Dat er iets bijzonders aan de hand is met dat nummer. Ondertussen verwelkom ik in de studio Daan.
1: Unies, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wij zitten stiekem bij te kletsen over alles wat er de afgelopen 3 weken in mijn leven gebeurd is. Maar jullie hebben ook niet stilgezeten.
1: Ze zijn nog een beetje te stralen. Nou, een beetje.
0: Ja, ik heb de trouwoorbellen nog in.
1: Oh, is dat het?
0: Het zijn lange gouden staafjes met een zoetwaterparel eronderaan. Oh. En die heeft mijn schoonzusje speciaal voor mij gemaakt zelfs.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, ik probeer het ook zo lang mogelijk vast te houden nog een beetje die dag. Oh, omdat ik denk, ik wil eigenlijk niet
1: het
0: voorbij is.
1: Het trekt blijkbaar door je hele lichaam, want je straalt nog steeds.
0: Oh. Nou, ik heb vanochtend iets heel moois gehoord van mijn gast. Die had namelijk een heel bijzonder moment met God meegemaakt. Dat hij het idee had dat God hem echt vastpakte. En ik zei, ja, hoe voelt dat dan? He, zoals wij zijn, de interviewers. En hij zegt, ik voelde dat eigenlijk met alles. Gewoon vanuit mijn DNA. En ik denk dat het met de dingen die wij niet kunnen beschrijven, dat zo werkt. En dat de liefde dus ook iets heiligs is. Ja, ach man.
1: Dat heb jij zo ervaren.
0: Ja, ik kan er nog heel lang over praten. Ja, het is
1: goed.
0: Fantastisch.
1: Ja. Ondertussen moeten we de hele dag nog doornemen, die trouwdag?
0: Ja, gaan we
1: de hele dag?
0: Zullen we dat zo meteen na jouw programma doen?
1: Ja, na de lunch.
0: Nou, heel goed. Want er is nog veel om te bespreken, ook tijdens jouw uren, denk ik.
1: Zeker.
0: En, ja, ik zeg het al de hele tijd, ik heb toch een beetje FOMO gehad van opwekking. En dus heb ik lekker teruggeblikt met al onze lieve luisteraars. En gaan we er gewoon nog weer volop in. De opwekking bent met Gesina van der Bos, kan ik nog een beetje nagenieten. En zometeen hoor je Daan met de lunchroom. Dit is Koning, met eer gekroond. Het is nummertje 800 uit de bundel.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissie.

0: Missieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende... zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen... in plaats van zijn eigen. Volgens justitie-staatssecretaris Van Brugge... kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké... maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes... van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta... werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom... maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er staan een paar files, onder meer in het midden van het land op de A12. Van Arnhem naar Utrecht staat file bij Veenendaal door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier tijdverlies door controles. En de N33, een stuk noordelijker, is in beide richtingen dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Daar is een vrachtwagen gekanteld.
19: Dit woord wordt hier over een paar minuten bijna 40 keer gezongen. Niet onbelangrijk dus.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
3: Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
7: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: De Lunchroom.
11: Met Daan Hartgers.
10: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Daan Hartgers.
2: Goedemiddag, en met Brian Doeksen natuurlijk. Ken je dat? Dat je op een feestje zit en dat je denkt, huh? Is het al zo laat? Nou, ik had dat vanmorgen toen ik in mijn agenda keek en dacht, huh? Is het al zo laat? Het is warempel al 1 juni. 1 juni, ja. Dus we gaan al richting de zomervakantie. De tijd gaat snel. Nou, laten we maar van genieten dus. Van minuut tot minuut. Ik zeg van deze 120 minuten. Want zo lang is onze lunchroom ook vandaag weer geopend. Nou, blijf gerust elke minuut. Of zeg je van, nou, hè, kijk gewoon even een beetje rond hier. Ook allemaal prima natuurlijk. Ook vandaag serveren we weer salades, soepen, spaghetti's, schnitzels, stoofpotjes en sorbets. Vergeet ik nog de dagtekst, de muzikale lunchkaart. Nou, weet je wat? Laat het maar over je heen komen en geniet.

0: Je hoorde twee liederen achter elkaar in onze lunchroom. Allereerst, God doet iets nieuws en aansluitend Cornerstone.
1: De dagtekst.
0: Komt vandaag uit 1 Korintiërs 15, vers 58. Krijgen we wel eens vragen over waar is die tekst na te lezen? Nou, dat kan heel eenvoudig via onze site grootnieuwsradio.nl. Dus grootnieuwsradio.nl. Daar staat: geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. De dagtekst van vandaag.

je bent meer dan, ja, noem eens iets, schaamte of verdriet of een negatief zelfbeeld. Je bent gemaakt voor meer dan dat, made for more. Weet en besef dat God jou gemaakt heeft en geroepen heeft. Dat zong zojuist George Baldwin. Aansluitend hoorde je de Oden van Salomo met Voor u zingen. Er wordt hard aan gewerkt, maar je krijgt hem zo de muzikale lunchkaart.

0: God is dichterbij dan de zuurstof die je inademt. Dat is een mooie gedachte, deze tekst. Amanda Cook schreef dit samen met een paar andere muzikanten. En ze wilde middels het schrijven van dit lied vooral laten weten dat God het sterrenlicht in donkere nachten is. Starlight. 00:30 inmiddels. Inmiddels tijd voor het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag zijn er zonnige perioden met wel wat stapelwolken. Blijft vrijwel overal droog. 21 graden vandaag in het noordwesten. 25 in het zuidoosten. Morgen dan overeerst de bewolking. Het wordt regenachtig. Later ontstaan er stevige onweersbuien. Met kans op veel neerslag, hagel, windstoten. 21 tot 24 graden morgen, waarna het daarna afkoelt naar ongeveer 19 graden. Ik zei al, er werd nog hard aan gewerkt zojuist. Ja, elke dag een vers menu. Verzin het maar. Krijg het maar voor elkaar. Krijg het maar op de bordjes. Krijg het maar in jullie oren. Nou, dat gaat lukken hoor. Ik heb twee menus voor je klaarstaan. A en B. De keus is aan jou. Welke wil je straks helemaal horen? Daar gaan we lunchen, vrienden en vriendinnen.
1: Menu A.
0: Awesome God. Dope. En deze.

0: Ook mooi.
1: Daan Hartgers.
0: Ja, het is altijd mooi en lekker, hè? Nou, kom maar door. Wat wil je horen straks? Althans, helemaal. A of B, dat kan vanaf nu besteld worden. En dat gebeurt massaal.
2: De Lunchroom.
0: Ja, leuk.
1: Het christelijke

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ademproject. Bij het horen van deze stemmen moest ik weer even terugdenken aan de opwekkingsconferentie van 2 weken geleden. Toen zij op zaterdagmorgen heel vroeg al op hun podium stonden te zingen. En dat klonk me toch goed. Adem van het leven, hoorde je. Het is 10:50. Je hebt nog een minuutje of 3. Nou ja, 3 minuten en 6 seconden, om precies te zijn, om te stemmen op de muzikale lunchkaart. Jullie zijn er nog niet helemaal uit of het nu echt A of echt B wordt. Dus kom nog maar even door, vanaf nu.
1: De Lunchroom met Daan Hartgers. Het christelijke radiostation.

0: Zo, dat is eruit. These are the days, Lauren Daigle.
1: De lunchkaart.
0: En jullie zijn er ook uit, ja. Dat hielp nog even, zeg, dat laatste zetje. Dat laatste oproepje om te stemmen op de muzikale lunchkaart voor A of B. Ik bedank een paar mensen, maar het zijn er veel meer. Clarina, dank. Roelie en Hetty en Nettie en Nick. Joël, Harmke, Ad, Renske, Yvonne, Els, Margreet, Maritska, Klaas, Gijsbert, die leverde, ik heb ze even geteld, 10 stembriefjes in. Met daarop de letter B, telt als 1 stem natuurlijk hoor. En B is het geworden, genieten van...
2: De lunchkaart.
0: Van Language of Love, van Als de Berg Sion... En deze van Cici Winans. Come, Jesus, come.

0: Bedankt voor het stemmen op menu B. Met daarin Come Jesus Come, Als de Berg Sion en Language of Love. Morgen 12:30, nieuwe muzikale lunchkaart.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: En deze week extra goedkoop... Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem... heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht... waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte... hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk... zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakten ze hem zwart en als dat niet was gebeurd... had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte... en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. En dan nog het weer van Weer Online... Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Er staan files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo heb je 5 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Arnhem sta je ook zo'n 10 minuten in de file voor de grens met Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal nog een kleine 10 minuten tijdverlies. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. De vertraging is daar ook zo'n 10 minuten.
0: Ik weet niet hoe het jou aan het begin van de nieuwe week vergaat, maar wij zijn hier in onze lunchroom druk, hè? Met het maken van plannen voor deze week, nieuwe recepten bedenken, inkopen doen. Nou ja, ga zo maar door. Hier is het hoog tijd voor. Voor rust en stilte.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: De Lunchroom.
16: Met Daan Hartgers.
15: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Mocht je het niet weten, het is vandaag Wereldmelkdag. Ja, die van de reclames hè, van vroeger. Welk, de witte motor. Dat is lekker, hè? Zo'n heerlijk groot glas koude melk. Althans, nou ja, ik vind het lekker. Misschien ben jij wel van de karnemelk of juist van het water, warm of koud. Al dan niet met een theezakje erin of ben je van de koffie. Gewone koffie. Of een espresso, cappuccino, lungo. Of hou je meer van een frisje, een sapje, iets met alcohol. Een speciaal biertje, doe eens gek. Bij gelegenheden een cocktail. Nou, wat drink jij het liefst? En zou je anderen willen aanbevelen? Misschien heb je wel een leuk recept. Laat het ons weten. En dat kan heel eenvoudig via onze Grootnieuws Radio app. Dus wat is jouw geliefde drankje? Misschien maak je het zelf ook wel. Hoe dan? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app. Welkom, kom maar door.

0: Je hoorde Here I Am to Worship en Wij Houden van die God.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek haalt herinneringen naar boven, zoals in dit geval bij Marja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ren.
0: Luister je veel naar muziek, Marja?
2: Ik luister regelmatig naar muziek, ja.
0: En was dat vroeger ook al zo?
2: Alleen luister je dan vaak wat andere soorten muziek.
0: Wat was dat zo al, Marja?
2: Nou, ik hield wel van Rob de Nijs, bijvoorbeeld.
0: Oh ja, de foto van vroeger en zo. Ja.
2: Ja.
0: Nee, die heeft prachtige liedjes gemaakt, toch?
2: Ja, zeker.
0: Of denk je daar nu anders over?
2: Niet alle liedjes.
0: Nee. Goede muzikant.
2: Maar er zaten wel mooie liedjes tussen.
0: Natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb nu een lied voor je klaarstaan. Ja, niet van Rob de Nijs. Hè? Dat draaien we niet.
2: Nee.
0: Waarbij jij terug moet denken aan een vriendin van jou. Hoe zit dat?
2: Ja, ik vroeg me al af wanneer dat was. dat maakt niet uit. Ik denk wel dat ik weet waar het over gaat. Het is een vriendin van mij die ernstig ziek is. Mm-hmm. En die vriendin is ook een vriendin die mij vroeger, zeg maar in mijn jeugd, ook echt wel dichter bij Jezus heeft gebracht. En ja, ik dacht eigenlijk als het over dit lied ging, dan als je die tekst zo meekrijgt, zeg maar, ik kan enorm worstelen met, doe ik wel goed aan iets? Mm-hmm. En dat kan belemmeren om dan zo'n stap te zetten om iets te doen. Mm-hmm. En dat dan eigenlijk ook in dit lied eigenlijk God je ook aanmoedigt van, het maakt niet uit wat mensen ervan denken, maar dat het belangrijk is wat hij van je denkt.
0: Mm-hmm. En je zegt iets doen, wat doen dan bijvoorbeeld?
2: Ik heb een moeilijke periode ook achter de rug, omdat ik een knieoperatie heb gehad. En dan, ik kan heel gauw last hebben van overprikkeling. En ook in die tijd, ik wist niet wat me ging gebeuren. En toen heb ik, regelmatig dingen dat ik dacht van, oh, vinden ze nou wel dat ik het goed doe? Of doe ik mijn therapie wel goed genoeg? Of weet je, al dat soort dingen.
0: Wat een worstelingen, Marja.
2: Ja.
0: En dan mag je weten, dat wordt gezongen in dit lied, je bent geliefd.
2: Ja, precies. Ja. En het maakt inderdaad niet uit voor God. Door God ben je geliefd. En wat andere mensen er dan van denken als jij bepaalde beslissingen neemt, dat maakt niet uit.
0: Nee, ik ga het voor je draaien. Er wordt gezongen, ik zie meer in jou, veel meer dan je denkt. Ik heb jou lief, om wie je echt bent.
2: Ja.
0: Je hoeft voor mij nooit een ander te zijn. Je bent zoals je bedoeld bent door mij. Neem het in ontvangst, Marja.
2: Ja.
0: En geniet ervan.
2: Ja, succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Speciaal voor Marja, dit lied van Irma Die, geliefd door mij.

Church op maandag Take Me Back. Daarvoor speciaal voor Maria Irmadi met Geliefd Door Mij. Het is 2:30. Groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag zijn er zonnige perioden met wel wat stapelwolken.

0: blijft vrijwel overal droog. 21 graden vandaag in het noordwesten, 25 in het zuidoosten. Morgen dan overheerst de bewolking, regenachtig. Er ontstaan stevige onweersbuien, kans op hagel, veel neerslag. Windstoot ook nog eens. 21 tot 24 graden morgen en het koelt af dan daarna naar ongeveer 19 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Geen idee of je het weet, maar anders weet je het nu. Het is vandaag Wereldmelkdag. Is dat jouw favoriete drankje of een hele andere? Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.
0: Via onze app.
1: Het

staan van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam voor ons Heer Jezus Christus.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: Mosaic Worship en Kees Kraaienoord hoorde je zojuist. Zij sloten 2 weken geleden Opwekking 2026 muzikaal af. En dat was me toch goed, zeg, in meerdere opzichten. Je hoorde zojuist van hen, van slaaf tot koning en aansluitend Hope's Gonna Find You.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Het is me wel een dagje, hè? Deze 1 juni. Het is Wereldmelkdag. Ja. En dat bracht mij even bij de gedachte, ja, wat is nou jouw favoriete drankje? Waar lust jij wel pap van, zou ik maar zeggen? Misschien iets speciaals? Of misschien gewoon water, warm of koud? Of een kopje koffie, kopje thee, cocktail, speciaal biertje? Geen idee. Meneer of mevrouw B, laat mij weten, cafeïnevrije koffie met een zoetje. Ruud zegt cola, maar dan moet het niet suikervrij zijn. Amy zegt nou zo ongeveer alle speciaal theetjes. Margreet zegt, hey Daan, nou, dat is heel eenvoudig. Voor mij is dat altijd, nou, ik noem één keer de naam, Rivella. Geen calorieën, het is heerlijk als het warm of koud weer is. Dat maakt niet uit. Heel vroeger was er zo'n reclame van een beetje anders, maar wel lekker. Met beschilderde mensen en zo. Ja, hartstikke leuk, ja. Margreet, dankjewel. Belinda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar lust jij wel pap van, zeg maar?
2: Nou, ik heb mijn eigen drankje bedacht.
0: Ja.
2: Ik hou echt enorm, ik lust echt wel pap van, inderdaad, opgeschuimde melk. Maar het liefst chocolademelk eigenlijk. Maar als je chocolademelk, dat kun je dus niet goed opschuimen. Mm-hmm. Dus, wat heb ik nou bedacht? We doen een gewoon volle melk, lekker opschuimen. En dan een shotje erbij van een beetje een eetlepel opgeloste cacao in heet water.
0: Oh, joh.
2: En als je dan zo'n geweldig glas vol hebt met van een melkschuim, dan giet je gewoon lekker zo'n shotje erbij in. Nou, en geniet maar. Lekker happen. Lekker melk met hier en daar een toontje chocola.
0: Belinda, ja. Belinda aan de shotjes, hè, hoor ik.
2: Ja.
0: Maar ik zit even, ja, je hebt een fotootje gestuurd en ik beeld het me nu ook in. Eigenlijk heb je dus gewoon een glas vol met opgeschuimde melk. Dat is het.
2: Precies, en dan lekker lepelen. Ja, en dan heerlijk met zo'n shotje of ook wel gewoon alleen maar opgeschuimde melk. Zalig.
0: Nee joh, en zonder koffie dus?
2: Ja, geen koffie.
0: Oh, maar sorry.
2: Nee, dus mijn eigen verzonnen drankje.
0: Ja, ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik ga het vanavond eens proberen. En nog even, want het is een vak apart, hè? Opgeklopte, opgeschuimde melk. Hoe doe jij het, Belinda?
2: Ik heb gewoon zo'n losse opschuimer.
0: Ja.
2: En ik gebruik Jersey melk. En de speciale koe die de horens mag houden. Oh, ja. En dus echt lekker volle melk, lekker dikke melk. En dat schuimt als een tierenlier.
0: Ja, nou dat is mooi. En je hebt er nog één, hè? Nog een tip?
2: Ja, rauwmelks, schapenkwark of geitenkwark, rauwmelks met kefir. Maar ja, dat is ook het lepelen en de smaak, zalig.
0: Ja, want het is een beetje moeilijk te drinken, hè, schapenkaas.
2: Ja, nou ja, en als het niet te drinken is, nou dan heerlijke biologisch dynamische karnemelk.
0: Oh ja.
2: Je weet niet wat je proeft, joh.
0: Nee, ik heb geen idee, want ik heb het nog nooit gehad, Belinda.
2: En vooral in de zomer, joh, die karnemelk. Nou, het is echt zo smaakvol. Ja. Dus ja, daar word ik echt blij van.
0: Ja, je klinkt alsof je op de gezonde tour bent, Belinda.
2: Ja, zeker weten.
0: En waar zit hem dat in? Wat betekent dat voor jou?
2: Ja, het is heel, heel smaakvol. Dus dat is natuurlijk ook al goed. En het is heel voedzaam.
0: Ja.
2: Heel puur.
0: Ja, nou, en daar ga je voor, Belinda. Hè?
2: Jazeker.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Nou, dank voor je tips. Ik ga aan de slag vanavond. Ja,
2: ja, ik ben benieuwd.
0: Nou, dankjewel, hè.
2: Oké, fijne dag. Doei.

0: Here's My Heart. Een lied met misschien niet het meest makkelijke onderwerp, hè? Muzikanten van Casting Crowns die zongen daar zojuist over dat gebed. Hè? Hier is mijn hart. Zongen ze aan God. Ik wil het volledig aan u geven. Dus ja, dat is zonder enige beperking of geheimen dus. Aansluitend hoorde je Marcel en Lydia Siemer. En nu hoor je Hans van Vuren. Goedemiddag, Hans.
1: Wat een liefde. Denk ze wel ook even zingen. Maar ik kan dat toch niet zoals zij.
0: Nee, dat doen ze goed.
1: Lekker hoor.
0: Straks, na tweeën.
1: Gaan wij in gesprek over het jubileumconcert van Gospel Boulevard. Dat bestaat 25 jaar. Dat vieren zij over 2 weken. En een aantal leden en oud-leden komen langs om daarover hun herinneringen en verhalen te delen. Zoals daar zijn Suzanne van der Velde, Hans Kramer en Jan-Willem van Delft.
0: Nou, niet de minste.
1: Nou,
0: ja, er zijn er nog veel meer. Maar dit...
1: Nee, drie was ongeveer wel het minste. Ja, maar inderdaad.
0: Mooi, dat dus straks in Backstage Gospel Boulevard wordt een feestje.
1: Ik denk dat het heel gezellig wordt.
0: Ja, mooi.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Transavia denkt niet dat er nog vluchten sneuvelen door technische problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. Dat kwam omdat er van alles tegelijk misging, zegt de maatschappij. Nu staan we er goed voor, zegt een woordvoerder. Vorig jaar moesten vluchten uit het schema door een tekort aan toestellen. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het outbreak management team. Dat vertelde auto- en T-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet naar versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke umpire. Hij zei onder meer dat een man zich beter kon verzetten tegen het veeleisende publiek. Vallejo moet €65.000 betalen. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staan een paar files, onder meer in Noord-Holland op de A7... van Zaanstad naar Horen bij de afrit Weidewormer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk heb je daar bijna 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De weg kan wel ieder moment worden vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat. En door de Duitse grenscontroles heb je bijna 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens.
14: Vandaag gaan we in de uitzending spreken over het jubileumconcert van Gospel Boulevard. We hebben een backstage classic van Lee Nash, de zangeres van Sixpence None the Richer. En allereerst Geef maar zelf aan u volkomen van Laudate.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
16: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
16: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop.
20: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
25: Vakantie!
24: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Everyone from left to right van Holland, kom ze dan. Go
7: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
27: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
28: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
29: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
30: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
31: Backstage.
32: Met Hans van Vuren.
31: Het christelijke radiostation.

0: Geef mijzelf een UFO komen, we hoorden Laudaten.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Ik herhaal het gewoon nog eventjes, maar we hebben leuke gasten vandaag. Hun namen zijn Jan-Willem, Hans en Suzanne. Zij zijn hier namens Gospel Boulevard. Die zijn natuurlijk met veel meer, maar allemaal ging niet passen. Bovendien is drie een stuk overzichtelijker. Wij gaan ook even luisteren naar die nieuwe single van Ashwin Matthijs. En dat doen we na dit lied van Brian en Jan Johnson.

0: For the One van Brian en Jen Johnson. En Jen Johnson heeft sinds vorige week een nieuw album. Er staan ook leuke liedjes op. Die zijn voor een ander moment.
1: Nieuw uit Nederland.
0: We gaan luisteren naar het lied Ik Kan Niks Beloven van Ashwin Matthijs. Ashwin. En Ashwin die heeft... Naast dat hij zanger en muzikant is, is hij ook therapeut. Psychomotorisch therapeut. Ik sprak hem daar 2 weken geleden over in de uitzending. Hij ontmoet veel psychische problematiek. En binnen die wereld van psychische hulpverlening ziet hij grote beloften de revue passeren. En daar gaat het lied over. Dat grote belofte is eigenlijk niet zo'n goed idee. Is ook niet als je in de hulpverlening zit. Daarover dit lied. Ik kan niks beloven.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: I Can Only Imagine. Toch een belangrijk lied voor Grootnieuws Radio. Dit was Mercy Me.
1: Backstage Classic.
0: Deze classic brengt ons terug in 2006. En dat is een lied van Lee Nash. Het album Blue on Blue. Het is het soloalbum van Sixpence None the Richer, zangeres Lee Nash. En daarop staat hele leuke zomerse muziek. En daar houden we van. Dit is Just a Little.
1: Backstage Classic.

0: Lef is met hem onderweg, worden God en reisgenoot. We hebben een druk gezelschap vandaag in de uitzending. Gospel Boulevard is hier, maar dan wel een delegatie. Van links naar rechts voor mij en voor de luisteraars thuis ook. Jan-Willem van Delft, Hans Kramer en Suzanne van der Velde. Een hele goede middag met z'n drieën.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jan-Willem, ik ga even bij jou beginnen. Want jij bent al vanaf het allereerste begin erbij. Suzanne trouwens ook. Maar zij is als reunielid. Jij bent gewoon altijd geweest. Hoe bijzonder voelt dit jubileum voor jou?
2: Ja, heel bijzonder. Ik bedoel, hoeveel koren kunnen er zeggen dat ze al 25 jaar bestaan? En zeker als het gaat om de Black Gospel koren.
0: Ja, nee, dat is een goede toevoeging. Want ik ken 100 koren die al meer dan 25 jaar bestaan. Maar Black Gospel koren is natuurlijk een andere koek. Hoe begon het voor jou?
2: Nou, André, die heb ik ontmoet op de Eeuw Jongerendag.

0: In 1999, jawel mensen, de White Ribbon Day, Eeuw Jongerendag, de eerste in de arena. Ik speelde daar met een Black Gospel Choir van Edith Kastelein als voorprogramma. En daar heb ik André ontmoet, want hij speelde daarna met de Praiseband. En dat was een hele korte, vluchtige ontmoeting. En een paar maanden later belde hij mij, out of the blue. Ik had het niet zien aankomen. Mm. Ik woonde gewoon nog thuis, ik studeerde nog aan het conservatorium. En toen hij mij belde en me vroeg voor het koor, toen sprong natuurlijk een gat in de lucht.
1: Want Black Gospel had al jouw hart.
0: Ja, ik had daar al wel het een en ander van meegemaakt bij Edith Kastelein.
1: Leuk. Laten we straks ook even naar de geschiedenis kijken. Maar ik noemde jou even een reunielid, Suzanne. Je bent al een tijdje niet meer heel actief lid van Gospel Boulevard.
2: Nee, ik ben inderdaad vanaf het begin af aan betrokken geweest. We hebben toen...
1: Die geschiedenis doen we straks.
2: Oké.
1: Wanneer ben je gestopt?
2: Ja, goede vraag. Ik denk een jaar of 10 geleden ongeveer.
1: Mm. Ja. Was dat vanwege drukte en andere muzikale keuzes?
2: Ja, ik moest heel vaak afzeggen. En op een gegeven moment zei de dirigent André Bijleveld wel van... je mag wel ook af en toe afwezig zijn. Maar
1: je mag wel wegblijven.
2: Ik vond het niet helemaal oké. Iedereen was er dan en dan was ik weer afwezig. En ik had heel veel muziekactiviteiten, ook in de weekenden. Dus ik kon niet meer volwaardig helemaal mezelf... committen. En toen heb ik op een gegeven moment gekozen van stopt het hier.
1: Niet.
2: En ik ben toen nog wel weer even terug geweest, maar ik miste het wel. Ik hou gewoon heel erg van harmonies en samen zingen.
1: En als jullie je dan nu bellen van joh, we gaan een jubileumconcert doen en een paar mensen van wel eer bellen weer op om mee te doen. Moet je daar dan langer over nadenken?
2: Nee, meteen ja. Zo leuk om iedereen dan weer te zien en dat nog één keer te beleven. Want ik mis het nog steeds.
1: Want veel van die groep is nog wel hetzelfde ook.
2: Ja, we hadden het er net over, voordat de uitzending begon, dat er nog wel steeds een paar mensen van het eerste uur nu nog steeds bij het koor zijn.
1: Ja.
2: Ja, dus dat is wel bijzonder.
1: Oké, en dan hebben we Hans Kramer hier. Hans, jij bent organisatorisch ook actief. Excuus, heel erg actief. Heb jij een naam voor jouw functie?
3: Nee, een soort manager van alles. Mm. Dus alles wat niet te maken heeft met met de muziek zelf, dat probeer ik een beetje...
1: Maar je zingt wel zelf mee ook?
3: Zeker, ja.
1: Okay, hoe lang al?
3: 10 jaar. Dus ik denk dat Suzanne die vertrok omdat ik erbij kwam.
2: Ja. Maar,
1: of ze heeft plek gemaakt voor jou, dat kan ook. Ja, ik weet niet hoe hoog jij zingt. Maar...
3: In een andere sectie, denk ik.
1: Ja. Wat vond je leuk aan het Gospel Boulevard koor dat je dacht, daar wil ik bij? Ja. Of hebben ze je gestrikt? Of hoe ging dat?
3: Ja, ik kwam via Louisa, zangeres bij GB. Die ken ik bij ons uit de kerk. En die zei op een gegeven moment, we zoeken eigenlijk nog mannen. Is er niet wat voor jou? Mm. Dat leek me echt heel erg cool. Ik ken GB al wel heel erg lang. En dat ik heb het altijd heel inspirerend gevonden, de muziek. Sowieso die Black Gospel, dat vind ik echt fantastisch. Dus dat was voor mij, dat was meteen heel graag. Ik dacht nog wel, shit, dan moet ik nog zo'n auditie gaan doen.
1: Ja.
3: Ik ben benieuwd of ik er doorheen kom. Maar dat
1: was het moeilijk? Met hak over de sloot? Of was het ingewikkeld? Voelde je stress?
3: Het was wel technisch uitdagend meteen. Het was wel van, André had ook zoiets van, dit is de laagste noot die we zingen op een gemiddelde avond.
1: Dus daar beginnen we.
3: En dan kijken we waar het schip strandt. En dat was 's ochtends. Mijn stem was nog niet helemaal warm. Dus
2: geen bas, geen bariton, alleen
3: tenor. Nee, er zit geen... Nee, hoewel we zingen dus één liedje op 19 juni... waar wel een heel kort stukje baspartij bij zit. Okay. En die mag ik dan doen.
0: Mm-hmm. Alleen al om die reden moet iedereen komen.
3: Ja. Zeker.
1: Okay, maar geen bas, geen bariton, zeg jij? Dus zing alleen met tenoren?
2: Ja, driestemmig.
1: Driestemmige tenoren. Maar waarom geen bas en bariton?
2: Ja, dat hoort bij de klassieke Black Gospel.
1: Okay.
2: Ja, daar kan André je alles over vertellen, maar die is hier nu niet.
1: Die is er niet, dus daar hebben we helemaal niets aan. Nee. Laten we dan even teruggaan naar datgene wat jij net wilde vertellen. Namelijk de ontstaansgeschiedenis van Gospel Boulevard. Gewoon om het even nog weer goed helder te krijgen. 25 jaar geleden bij de McDonald's is dit bedacht, heb ik zojuist begrepen.
2: Onder andere. Ja, want er was hiervoor een ander Black Gospel Choir, The Gospel Project van Erik en Tanja Lagerström. Hmm. En dat stopte om allerlei redenen. En toen zaten we met een aantal koorleden inderdaad bij de McDonald's. Echt verdrietig. Van wat jammer. En kunnen we niet iets anders bedenken? En André Bijleveld, die had ook die gedachte. En toen zijn we met elkaar om de tafel gegaan. En met een manager erbij, Gerrit aan het Goor. Hmm. plannen gemaakt en audities gaan organiseren. En toen ontstond Gospel Boulevard.
1: Ja. Ja. En die audities, waren die toen net zo streng als tegenwoordig?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar toen was het best wel streng. Want we gingen allemaal mensen uit onze eigen omgeving uitnodigen. Mm-hmm. Of ken je nog iemand die goed kan zingen? En dat moest toch allemaal echt wel goede stemmen zijn. En ook een beetje handig als ze muziek konden lezen. En misschien solistische kwaliteiten. Dus dat zijn best wel hoop eisen natuurlijk.
1: Ja.
2: En er was best veel animo voor. En dan moesten ze ook bepaalde liedjes thuis instuderen. En dan kwamen ze op zaterdag allemaal om's de beurt in zo'n hok voorzingen. En dan de commissie zat dan achter een tafel. De commissie was André en ik. En volgens mij was er nog wel eens iemand bij van de band. En dan gingen we daarna vergaderen en overleggen. En soms was het ook heftig voor die zangers. Want dan klonk het van tevoren op een bandje, een cassettebandje of zo, heel goed. Mm-hmm. En dan stond die persoon daar. En dan was het natuurlijk door de stress en de zenuwen helemaal blokkeren. En dan lukte het niet. En dan dachten we, het moet wel ook op nu eruit komen. Want je moet straks op een podium staan.
1: Ja.
2: Dus dat was dan soms een hele moeilijke afweging.
1: Heb je zelf wel eens ergens in je leven zo'n sessie gehad bij jezelf? Dat je dacht, wat een ellende op deze zaterdagochtend.
2: Twee keer. Ik heb auditie gedaan bij het Ronduit Classic Festival. Aan de piano met Erik van Lagerström en Frank van Essen.
1: Mm-hmm.
2: En dan schijt je ze even kleuren.
1: Ja, dat was heel spannend.
2: Ja, dat was heel spannend, maar dat ging heel goed. Want ik werd aangenomen.
1: Ja.
2: En jaren later bij Rob de Nijs. Ze zongen daar backing vocals. En ik was een van de 30. En toen bleven we over met 10. En toen bleven we over met 5.
1: Mm.
2: Toen moesten we ook in een theater voorzingen. En toen hoorde ik wekenlang niks. Toen dacht ik, nee, ben niet geworden.
1: Nee.
2: En toen ging op een dag de telefoon. Je bent het geworden. Maar dat was heel spannend. En heel... het is verschrikkelijk auditie doen.
1: Heb je daarvan... Nee, dat is natuurlijk na de periode dat je deze audities al afnam bij anderen.
2: Mm-hmm.
1: Want liet je die ook een paar weken wachten of belde je die heel snel weer terug?
2: Natuurlijk niet.
1: Gelijk binnenhalen?
2: Nou, of op dat moment werd het al verteld of in ieder geval de dagen daarna.
1: Mm.
2: Ja, je kan niet wekenlang iemand dan laten wachten.
1: Nee.
2: Maar auditie doen is altijd spannend, toch?
0: Het is verschrikkelijk.
2: Je wordt zo beoordeeld en het is... Ja.
0: Het heeft bijna niks met muziek te maken.
2: Nee.
1: Nee.
2: Heb jij het wel eens gedaan?
0: Ja, voor het conservatorium.
2: Ja,
0: voor de HAVO Muziek in Hans was ik 12.
2: Ja.
0: Dat is ook niet zo chill. Nee. Alhoewel, als je jonger bent, is het misschien makkelijker.
1: Ja, ik heb nooit audities gedaan, dus ik heb er geen idee van. Jan Willem, even terug naar jou. Jij zei, ik had al wel een fascinatie voor black gospel muziek opgedaan.
0: Ja.
1: Kun je daar woorden aan geven? Hoe kwam dat? Want het is in bepaalde delen van het land is het... doet het wel de ronde, maar het is nou niet echt Nederlands cultuurgoed.
0: Nee, nou heb ik soms het idee een beetje een niche muzieksmaak. Maar op een gegeven moment lag er bij ons op tafel een foldertje van... hey, doe je mee met de Black Gospel Workshop van Edith Kastelein? En het halve dorp bij ons, ik kom uit Blijswijk, ging meedoen. Waaronder mijn moeder en mijn zus en... zo ben ik dus bij die... En toen dacht ik, dan ga ik ook meedoen. Ik deed nog een blauwe maandag zangen op het conservatorium. En dus ik vond het wel tof om te doen. En toen gingen we met een auto vol met solisten... die graag solo wilden zingen bij Edith Kastelein op het concert... naar Soest, naar haar studio. En daar ging ik dus... Ik dacht ook van, dan ga ik ook een solo proberen. Nou, dat werd hem dus niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar mijn zus, die ging ik dan begeleiden op de piano. En mijn zus kreeg de solo. En tegen mij zei ze, jij speelt best wel leuk piano... maar het is geen black gospel. Dus ze gooide mij van die pianokruk. En liet me horen hoe de black gospel muziek moest klinken. En toen kreeg ik op die avond... kon ik ook een liedje meespelen op het concert. En ja, die muziek, door alleen al in het koor te staan... dan voel je opeens wat die muziek met je doet. En voor mij kwam echt alles bij elkaar. Dus de boodschap, de grooves van de band, de akkoorden, de intensiteit, de emotie, alles bij elkaar. Dus dat zijn zeg maar de woorden die ik er dan aan kan geven. En wat ik niet wist, was dat ene pianostukje was eigenlijk een soort verkapte auditie voor een van de koorden waar Edith nog een pianist bij zocht.
1: Mm.
0: In Katwijk, en daar heb ik jarenlang in de band gespeeld.
1: Ja.
0: En zo kwam ik dus uiteindelijk ook in de arena terecht.
1: Misschien een beetje een gek vraag, maar als ik jou hoor zeggen... toen ik in het koor stond, kwam opeens alles bij elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Suggereer je daarmee dat alles wat je buiten black gospel doet... ook minder intens voelt?
0: Goeie vraag, zoals altijd. Maar ik denk dat de combinatie van die boodschap van gospelmuziek, dus de blijde boodschap, het evangelie, en alles wat ermee samenhangt, in combinatie met alles wat in de muzikale stijl gospel bij elkaar komt, de grooves, de akkoorden, de ritmes, de harmonieën, alles. Ja, dat vind ik wel. Dat, ja, daar tipt eigenlijk bijna niets aan.
1: Nee.
0: Dus, er zijn nog wel een paar andere dingen die ik heel erg gaaf vind om te doen. Maar bij de Black Gospel komt het wel echt heel erg bij elkaar.
1: Dus effectief zou je kunnen zeggen dat 19 juni aanstaande op voorhand al jouw topmoment van het jaar is.
0: Nou, daar kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, oké. Nou, laten we daar straks verder eens even induiken. We gaan nu luisteren naar een van de nieuwe singles en dat is Witness Me. MUZIEK

0: Everlasting God voor de Chris Tomlin, daarvoor Witness Me van Cosmo Boulevard. En Cosmo Boulevard is vandaag onderwerp van gesprek. Binnenkort het 25-jarige jubileumconcert. Het heet Cosmo Boulevard and Friends. Nou, een van de friends is hier, de pianist is hier. En Hans Kramer, een van de zangers, is ook hier. En jij hebt een aantal vrijkaartjes meegenomen, Hans.
1: Zeker, ja.
0: Laten we heel even wat feiten op een rijtje zetten. Het concert is op 19 juni aanstaande. Waar is het?
1: In de Basiliek in Veenendaal.
0: Is het al bijna uitverkocht als mensen zeggen, ik hou niet van winnen en ik hou niet van die spanning, ik wil gewoon nu reserveren?
1: Het is wel spannend. We hebben in principe 500 kaartjes. En daar is het grootste deel, 420 daarvan zijn verkocht.
0: Dus eigenlijk is het wel de bedoeling mensen gewoon even vandaag in actie komen. Oké, mensen die dus wel die spanning willen ervaren van even kijken of ik winnen ga. Leek mij aardig als mensen gewoon even aangeven waarom ze hierbij willen zijn. Gewoon even via WhatsApp of via de site even doorgeven.
1: Heel leuk. Ja, ik ben wel benieuwd naar de verhalen en de ervaringen van mensen.
0: Ja, nou en als je nou inderdaad zo'n verhaal hebt, typ dan niet te lang. Want over een uur maken we de winnaars bekend. Dus houd even een beetje kort en bondig. Via WhatsApp of via de website grootnieuwsradio.nl/backstage. Het gaat over een concert van Cosmo Boulevard en Friends. 19 juni aanstaande in de Basiliek van Veenendaal. Nou, straks duiken we daar nog wat verder in. We gaan nu even naar...
2: De dagtekst.
0: De dagtekst. En die vinden we vandaag in 1 Korinthe 15, vers 58. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn 2 jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist. Zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. Het weer van Weer Online? Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En dat was het ANP-nieuws.
11: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
14: Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdiel is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een bus met pech op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Voor Dordrecht Stadspolder staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
15: Backstage vandaag aandacht voor het jubileumconcert van Gospel Boulevard. Jan-Willem Hans en Suzanne zijn vandaag hier om daarover vooruit te blikken. We gaan nog muziek van hen horen natuurlijk. En je kunt kaartjes winnen als je daar graag bij wil zijn. 19 juni aanstaande in de Basiliek in Veenendaal. Laat even van je horen. Stuur in via WhatsApp dat je erbij wil zijn. En bij voorkeur even met een korte toelichting daarop over het hoe en het waarom. Dit is De Dingen Die Je Doet van Martijn.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot.
19: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
22: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
23: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Helemaal los bij Ethos.
26: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
29: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
30: Backstage.
31: Met Hans van Vuren.
30: Het christelijke radiostation.

0: Dingen die je doet, dat was Martijn Buwalda.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag heb ik 3 gasten. Ze zijn allemaal betrokken bij Gospel Boulevard. Jan Willem van Delft speelt piano. Hans Kramer zingt en organiseert van alles. En Suzanne... die heeft heel veel historie en zingt gewoon lekker mee bij het reunieconcert. En de laatste keer dat jij hier te gast was, Suzanne, was vanwege het reunieconcert of het jubileumconcert van Ralph van Manen. Komend weekend heb je de Eeuwjongerdag reunieconcert. Jij leeft wel een beetje ook van dat soort
8: van
0: muzikale
8: herinneringen.
0: Ja, gewoon lekker muzikale herinneringen.
8: Zeg misschien een hoop over mijn leeftijd. Dat je nu in die fase zit.
0: Je
8: van...
0: kunt in 26 jaar heel veel ervaring opdoen. Maar dat is toch een feest om al die
8: zo
0: feestjes mee te doen.
8: Ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, want laten we heel even aanstippen die van komende vrijdag.
8: Mm-hmm.
0: Ja, komende vrijdag. Jongerendag, reunieconcert. Daar hebben jullie al voor gerepeteerd. Ja. Was dat een feest?
8: Ja, het is sowieso leuk om je oude collega's dan weer te ontmoeten na al die jaren.
0: Mm-hmm. Want je bent daar onderdeel van de Ronde Prees Band.
8: Ja. Ja. Het is zo dat er een aantal leden van meerdere edities van rond het Preesband nu bij elkaar zijn gezet. Dus van de eerste lichting, van de tweede en de derde.
0: Mm.
8: Maar eigenlijk de meeste ken ik allemaal wel. En je hebt allemaal wel met elkaar op een podium gestaan. Maar dat is zo lang geleden en het is heel leuk om dan dat weer met elkaar te doen.
0: Ja.
8: En dat het nog steeds werkt, want het klonk echt... Ja, ik wil niet te veel opscheppen, maar het klonk wel heel mooi.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe is dat nu voor bij Gospel Boulevard? Want daar zijn we natuurlijk vandaag voor hier. Jij hebt Hans zeg maar niet heel bewust meegemaakt.
8: Nee,
0: dus jullie gaan
8: vandaag
0: straks
8: voor het eerst ontmoet.
0: Dus jullie gaan straks samen het podium delen. Hoe is hebben jullie? Nou, jullie hebben elkaar dus ook nog niet gerepeteerd. Er is nog geen
8: repetitie
0: geweest.
8: Binnenkort op 13 juni gaan we repeteren met het koor, het bestaande koor en alle oudleden.
0: Mm-hmm.
8: En ik heb me laten vertellen dat er wel 30 zijn of zo, de oudleden.
9: Ja, de oudleden, dat is een groter
8: koor
9: dan het bestaande koor.
8: Oh, ja. Maar wij gaan ook niet de hele avond 19 juni meezingen. We doen de laatste 3 liedjes. Dus de rest van de avond kunnen wij ook lekker gewoon in de zaal genieten.
0: Mm-hmm.
8: Maar de
9: finale...
8: Op een paar solo's na, oké. Okay. En dan de finale, dat is dan met alle koorleden van al die jaren bij elkaar.
0: Ja, oké. Okay, dus mensen die bewust het Gospel Boulevard van nu willen zien, Hans... die krijgen dat dan ook. En dan is de oudleden zijn de bonus, zeg maar.
9: Ja, dat zijn de friends.
8: Ja.
9: Dus dat... Ik weet dat Bas Diederik, die begon daar denk ik een jaar geleden of zo over bij mij. Van joh, eigenlijk zou het wel te gek zijn als we dat 25 jaar, als we dat wel gaan vieren. Nou, hoe ga je dat vormgeven? Het was eigenlijk het eerste idee wat we hadden. Was, laten we gewoon alle mensen die bij het koor hebben gezeten gewoon uitnodigen. En dat moest eerst even bij Bijl checken natuurlijk of hij dat ook een goed idee vond. Dat vond hij gelukkig.
0: Bijl, dat is André Bijleveld.
9: Ja, oh, sorry. Ja.
0: Nee, heel goed.
9: Ja. En... ja, en ik vond het ook wel mooi om van hem te horen. Dat André heeft dus heel veel mensen gewoon gebeld. En hij heeft gezegd, ik heb van niemand nee gehoord.
0: Mm.
9: Maar een paar mensen helaas die dan niet kunnen. Dus Rivelino, die zei, ik kan niet. Toen kon hij toch wel, toen kon hij weer niet, kon hij weer wel, toen kon hij weer niet. Dus, maar verder zijn eigenlijk...
0: Dus misschien wordt het toch weer wel...
9: Dat zou nog kunnen, ja, als de tour naar Suriname toch niet doorgaat misschien.
0: Ja, nee, maar hij heeft een reis. Ja, oké. Okay.
9: Ja. Ja, dus dat is wel te gek dat we dan met zoveel mensen... Het is inderdaad een man of 60, 70 wat dan op het podium staat.
0: Kijk, mooie club. Bij elkaar behoorden van Suzanne net al even wat herinneringen over... met name het ontstaan en de audities doen. Jan Willem, als jij denkt aan 25 jaar Gospel Boulevard... wat is het vreselijke vraag, maar ik stel hem toch. Wat is daarin een hoogtepunt?
10: Een hoogtepunt was denk ik dat... ze op mijn eindexamen konden spelen. Ik had, dat wil ik nog even zeggen over André. Hij is iemand die je altijd zoveel ruimte geeft. En een veilige plek kan creëren om te groeien. Ik was echt 20 toen ik ermee begon. En nog niet zoveel ervaring. En hij was, ik denk dat hij wel een van de belangrijkste muzikale vaders voor mij is geweest. In mijn leven. En hij gaf mij dus ook de ruimte om niet alleen een goede pianist te worden in de band, maar ook om zelf te gaan schrijven, te arrangeren. Dat hebben we dan ook heel veel gedaan. Mm. En in die tijd zat ik nog op school, op het conservatorium. Ik studeerde jazz piano, dus daar kwam ook veel van de Black Gospel vibes kwamen daar terug. En ik ging afstuderen, tweede fase. En ik dacht, ik ga Gospelboulevard vragen. En ik ging een arrangement schrijven op Amazing Grace. En dat had ik helemaal bedacht. En André ging dat gewoon instuderen met het koor. En dat was ook niet allemaal hele makkelijke passages. En dat hebben we toen uitgevoerd op mijn eindexamen. En ik begeleidde in die tijd ook heel veel zangers en zangeressen in de jazz zanglessen. En dat was toch van een ander, een heel ander genre met veel meer shoep en wat zachter. En en toen kwam het koor, 20 man, en die bliezen echt de hele zaal gewoon tegen de achterwand van die theaterzaal. En ze wisten echt niet wat ze meemaakten. Zo kon je dus ook zingen.
8: Maar dat was ook wel echt moeilijk om dat in te studeren, weet ik nog, met het koor. Mm-hmm. Het waren inderdaad geen makkelijke noten.
10: Nee, daar kwam het allemaal weer lekker bij elkaar. Die jazz, akkoorden, ja. Harmonieën. En,
8: maar wel was wel een enorm leuke uitdaging, weet ik nog.
10: Ja.
0: Ja. Ja, laten we dat lied straks nog even bijpakken. Heb jij voor jezelf, los van de audities die we al benoemd hadden, heb jij zelf momenten die voor jou bijzonder waardevol zijn in Gospelboulevard, Suzanne?
8: Je bedoelt een specifiek moment?
0: Nou, misschien. Kijk, ik heb al bij Gospelboulevard vaak het idee dat jullie toch op veel plekken hebben gezongen. Soms op bijzondere plekken. Misschien dat jullie misschien zo ergens op reis geweest. Dat je denkt, oh joh, als ik denk aan hun.
8: Nou, wat ik heel leuk vond. Ik zong tot dat moment met koren vaak gewoon in kerkdiensten. Maar Gospelboulevard, de Black Gospel stijl, is natuurlijk best ook wel populair daarbuiten. Dus we stonden ineens ook op allerlei bedrijfsfeesten. Op events die helemaal niet christelijk of religieus waren. Mochten wij daar een half uurtje of een uurtje spelen. Mm. En dan natuurlijk Oh Happy Day en al die bekende krakers moest je dan ook wel spelen. Want dat kenden de mensen.
0: Ja.
8: Maar dat vond ik echt heel tof. Dat we in één keer ook op dat soort events mochten spelen en mochten zingen.
0: Waarom vond je dat tof?
8: Ja, gewoon weer even wat anders dan in een kerk. Of christelijk festival.
10: En je brengt die boodschap toch op een plek waar ook heel veel niet-christenen zijn.
8: Daarom. En die stijl, die is dan toch, die komt over. Want mensen kennen allemaal Oh Happy Day. Mm. En dan kon je daarna ook een Total Praise spelen. En dan zag je soms ook mensen met tranen in hun ogen.
0: Mm. Mm. Hoe vaak wordt er eigenlijk opgetreden in een jaar, Hans? Ongeveer nu?
9: Veel te weinig. Dus als mensen luisteren en denken, oh, dit wil ik eigenlijk.
0: Ik heb ook
9: dichter
0: bedrijf,
9: bij huis. Ik woon niet
0: ook
9: in de buurt van Veenendaal.
0: Ja.
9: Nou ja, ik denk 3, 4, 5. Dat is denk ik wel een beetje wat.
0: En dat was in begin jaren was dat dus duidelijk meer.
10: We hadden ook nog die Merry Christmas Jesus Tour. Kun je je nog herinneren?
8: Ik denk dat de tijd is ook wel lastiger nu geworden. Ja. Zeker ook na corona, om zalen vol te krijgen. En ja, het was in die periode misschien ook iets nieuws. Mm-hmm. En het was nog makkelijker om daar mensen voor warm te laten lopen.
0: Hoe heeft Black Gospel muziek zich eigenlijk ontwikkeld? Want jij vertelde voor de uitzending, Suzanne, ik ben zelf een beetje in die koormuziek geraakt vanwege het Oslo Gospel Choir. Mm. Die opeens die dingen ging doen. Gospelboulevard is ongeveer tegelijk gestart met de Inside Out. Dat bestaat ook niet meer. Er zijn inmiddels wel weer andere gospel initiatieven. Maar heb jij het idee dat het meer is gaan leven in Nederland, Jan-Willem? Of anders is gaan leven?
10: Ja, ik denk misschien komt het ook wel door meer multicultureel aanbod van alle kanten. Ik denk dat er in de kerken is er veel meer ruimte gekomen natuurlijk. Hè. De Rondheid Placement heeft natuurlijk de weg geplaveid voor heel veel kerkbandjes. Mm-hmm. Dus er zijn sowieso is er veel meer ruimte voor verschillende stijlen. En je ziet het ook in zo'n EO-programma Amazing Grace bijvoorbeeld. Waarin opeens Black Gospel toch aan het grote publiek wordt getoond. Ja, waar het precies door komt, weet ik eigenlijk niet. Maar het is ook een. Sowieso is muziek natuurlijk de taal van de ziel. Maar bij Black Gospel komt dat nog weer wat dieper aan de orde of zo.
0: Ja.
10: En misschien omdat het ook over de kerkmuren heen mensen verbindt. Hè? Het is toch ook. Sommige mensen noemen het soulmuziek. Ja, dat vind ik veel te kort doen. Want ik bedoel, je hebt soulmuziek en die gaat dan vaak over de liefde. Maar ja, de gospelmuziek gaat natuurlijk over de liefde van God. Dus dat zijn toch wel weer twee verschillende dingen, denk ik.
0: Zeker.
10: Maar ik denk toch dat het ook mensen buiten de kerk met elkaar verbindt in gospelmuziek.
0: Oké. We gaan straks luisteren naar het arrangement dat jij maakte voor Amazing Grace. Nu even een voorproefje op het nieuwe live album van The Bowery.
7: Nieuw uit Nederland.

0: De Opwekking Band met het lied Hier Zijn. En daarvoor nieuwe muziek van The Bowery, Call Me Thomas. Oftewel nieuwe muziek. Het komt op het nieuwe live album. En dat is een live registratie die 1,5 jaar geleden is opgenomen tijdens de All You Rary Tour. Nou, nu weer even terug naar live muziek. 19 juni aanstaande gaat het gebeuren. Het 25-jarige jubileumconcert van Gospel Boulevard. Jan-Willem, Hans en Suzanne zijn vandaag hier om daarover vooruit te blikken. En ik noem het gewoon nog even. Wil je erbij zijn, denk je, ach, maar jongens, wat kunnen ze daar lekker over vertellen? Ik wil dat live meebeleven. Stuur even een berichtje via WhatsApp of via onze website grootnieuwsradio.nl/backstage. Waar kijk jij zelf het meest naar uit, Hans, voor die avond?
1: Ik vind sowieso alles wat we zingen vind ik echt heel tof. Ik vind het ook echt oprecht heel erg leuk dat al die oud-leden ook solo's gaan doen. Dus ik zie er ook echt wel naar uit dat we dat liedje van Handel, hoort het ook weer?
2: Purify?
1: Purify, He Shall Purify. Sharon Kipps, die komt dat zingen, die zong dat ook, heeft dat eerder ook als solo gezongen. Daar kan ik wel extra van genieten, dat gewoon ook weer bij elkaar komt. Mm. Ik kijk stiekem ook wel een klein beetje uit naar de day after als al het werk gedaan is.
0: Waarom kijk je daarnaar? Omdat je nu heel veel werk hebt? Of omdat je gewoon houdt van het nagenieten?
1: Er zit wel meer werk in dan ik had verwacht van tevoren toen ik ja zei.
0: Ja, maar nagenieten, is dat altijd iets leuks?
1: Sorry?
0: Is het nagenieten na een concert altijd iets leuks? Hou je dat ook lang vast?
1: Het valt me wel vaak op dat zeker vlak na een optreden, als je met elkaar een soort van daar nog bent op op die plek en zegt van, dit was wel echt te gek. Of iemand die een hele mooie show met afgelopen kerst, Lotte van Amerongen, even een shout-out naar een van onze zangeressen. Die echt een weergaloze solo zingt. Dat zijn de momenten die je niet altijd kan voorspellen, maar waar je wel echt giga kippenvel van krijgt.
0: Ja.
1: Jan
0: Willem, ik heb even Amazing Grace erbij gepakt. Het is een wat langer lied, maar zo gaat dat soms. Want dit was jouw eindexamenopdracht. We hoorden net al even van Suzanne, die zegt het was eigenlijk wel lastig om in te studeren. Kun je op voorhand, voordat we gaan horen in de volle 7 minuten, iets daarover zeggen? Wat heb je in dit lied gestopt?
3: Nou, het is natuurlijk de klassieker der klassiekers in de gospelmuziek. Amazing Grace. Het is natuurlijk een fantastisch verhaal over iemand die slavenhandelaar is en eigenlijk tot inkeer komt dat hij zelf die genade ook keihard nodig heeft. En dat zit in dat lied. En ik vind het ook altijd wel mooi dat in hymns zit altijd iets van, er zit soms het hele evangelie in, hè? Van het begin tot het einde. En dat zit ook in. Dus ik kijk ook altijd heel erg naar tekst. Van wat zit er in die tekst? En normaal gesproken is Amazing Grace 1 couplet. Wat we een aantal keer herhalen. Maar ik heb er dus een apart verse bij geschreven. Nieuwe melodie. En nog een soort hymn. Een klassieke hymn. Die je op een gegeven moment ook. Dus het heeft zoveel coupletten. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk een refrein. Amazing Grace is dan de refrein. Dan heb je een couplet waar de coupletjes in zitten met de nieuwe melodie. Nou, en dan het band, die gaat er ook in alle geweld mooie dingen spelen. En dan heb ik er nog een vamp, een typische gospel vamp aan het eind bijgeschreven, waarin ook elke stempartij weer een eigen melodie heeft en dat dan tot een mooi geheel wordt gevlochten. Dus ik heb eigenlijk alles uit de kast getrokken om mijn eindexamen diepte en vrolijkheid te voorzien.
0: Leg even uit, wat is een vamp?
3: Een vamp is eigenlijk het einde van de gospel song, waarin korte stukjes tekst worden herhaald en die intensiteit en dynamiek en volume ook vaak toenemen. En waarin een solist ook vaak nog een eigen verhaal zingend vertelt. Bijvoorbeeld een getuigenis of daar lekker doorheen adlipt. In dit geval is dat Suus. Dus dat is, dan krijg je zoveel laagjes intensiteit door elkaar. Dat is schitterend.
0: En ik begrijp dat jullie dit tijdens de reunie ook gaan zingen?
3: Volgens mij gaan we niet spelen.
2: Nee.
3: Dus, dat is best een.
2: Misschien komt hij er nog bij.
0: misschien in de afterparty.
1: We hebben nog twee weken om te repeteren. Toch?
0: Ja, maar het is hard in studeren, Suzanne?
2: Ja, dat zijn niet de makkelijke recht toe recht aan liedjes. Nee. Met voorspelbare noten. Dat waren echt hele ingewikkelde partijtjes.
0: Want jij begon hierover een uur geleden. Dat je dit wel heel tof vond.
2: Ik vond dat heel tof. Ja, het was echt een uitdaging om dat in te studeren. En dat heeft ook weken geduurd. Sommige liedjes heb je 1 repetitie voor nodig.

0: Maar dit was een heel lang proces voordat dat nummer echt helemaal beklijfde. Bij, ja,
1: en niet onbelangrijk. Suus die zingt ook het eerste deel mooie rubato. Dus alsof je het bijna zou spreken. Ja, het eerste deel zing jij.
0: Heel vrij mocht ik dat zingen precies, toen. Ja. Ja.
2: Het was zijn eindexamenconcert. Voel jij daar ook spanning bij als je dat moet zingen?
0: Toen bij dat examen?
2: Ja.
1: Volgens mij heeft hij ook het gezongen.
0: Ik heb het toen niet gedaan.
1: Nee, Joke Buijs heeft het gezongen.
0: Nee. Ja, wel bij andere
2: gelegenheden. En... Maar jij was er wel bij het examenconcert.
1: Ja, mij wel.
0: Ja. Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik het toen niet gezongen heb. Maar soms moest je natuurlijk een beetje afwisseling hebben. En dan zong ik waarschijnlijk een ander liedje of zo.
2: Ja, en Joke kan ook prima zingen. Dus
1: ja.
2: Dat je kon kiezen. Even naar wat jij zegt, hè, over die toevoeging die je erbij doet. Later, even gok ik dat het later was, heeft die Chris Tomlin natuurlijk dit lied ook nog weer eens aangepakt en uitgebouwd.
1: Klopt, ja.
2: Voel je daar dan wat bij? Van hey, verdraaid, dit was mijn idee?
1: Nee, want het idee wat ik had, ik ben ook weer geïnspireerd door de schouders waar ik op ben grootgebracht. Hè?
2: Ja?
1: Voor mij is Mervyn Warren. Niemand zegt dat hier waarschijnlijk iets. Ik denk niet dat je er erpjes over krijgt.
2: Ben heel benieuwd.
1: Nog niet? Nee.
2: Nou, nog niet.
1: Een van de oprichters van Take Six zegt waarschijnlijk ook niemand iets.
2: Zeker, dat wel. Zegt mij weer wat. Okay,
1: nou, de grote a cappella helden. En hij heeft bijvoorbeeld ook Halleluja en die hele Handel Messiah heeft hij opnieuw gearrangeerd. Maar hij was een geweldige arrangeur. Bijvoorbeeld ook van Sister Act en de Preacher's Wife. En hij arrangeerde dat op een bepaalde manier. Het was voor mij een grote inspiratiebron. Om bijvoorbeeld zo te gaan schrijven. Dus ja, ik heb ook weer
2: je voorbeelden. En het is goed als Chris Tomlin ook af en toe een beetje bij jou spiekt, toch?
1: Zo is het, ja.
2: Ik weet niet of het precies zo... We kunnen het eens hem vragen. Hoe zat dit nou?
1: Net iets ander als je bent.
3: En als je het nog niet deed, dan zou ik hem zeker aanraden om dat te gaan doen.
2: Ja, gewoon nog eens even, kijken. Oké, we kunnen hier lang over doorgaan. We kunnen ook horen hoe dat is geweest. Bepaalde dingen waar we even extra op moeten letten, Jan-Willem?
1: Nou, op Suus.
0: Nee, die, hallo.
1: Mooi, ja. Ik zou zeggen...
0: Het geheel is gewoon heel mooi.
2: Het geheel is gewoon heel mooi. Ik denk dat mooi gezegd is.

0: Amazing Grace van Gospel Boulevard. Ik zie allemaal stralende gezichten. Suus, hoe was het om het weer terug te horen?
1: Nou ja, dat heb ik echt lang niet gehoord. En ja, ik ben er wel trots op hoor. Ja, het is echt mooi om te horen. En trots op jou, Jan-Willem. Want jij hebt het bedacht.
0: Ja? Ja. Waar zit die trots?
1: Ja,
0: ik herhaal even één zin die je zojuist zei. Ik bedoel, want jullie zitten lekker te converseren over alles wat je hoort. En één zin die je een paar keer even uit. Wat klinken we nog lekker jong.
1: Ja, ja, echt een ander soort stem had ik toen nog. Beetje, ja, dat is natuurlijk 25 jaar geleden. En je stem blijft denk ik ook ontwikkelen en veranderen. En klinkt inderdaad nog heel jong.
0: Ja, ja, maar eigenlijk jammer dat hij niet op het programma staat.
1: Eigenlijk wel.
0: Maar ja, ja, goed, jullie hebben heel veel leuke liederen, heb ik altijd.
1: Het is gewoon heel moeilijk om te kiezen, toch? Er is zoveel moois.
2: Een hele optreden zonder herhaling.
0: Ja, want hoe is dat tot stand gekomen, Hans? Heb jij daar ideeën van? Van hoe is het repertoire voor deze avond samengekomen?
3: Ja, nee, voor mij heeft André dit voor mij letterlijk gewoon een lijst gemaakt van welke nummers moeten echt gezongen worden. En dan kwamen we uit op een programma van 6 uur. Dus het ging nergens over. Mm. Ja, dan moet je keuzes maken. Ik weet dat André voor mij nog met jou nog gekeken heeft om een soort van...
0: Je wijst nu even naar je Willem.
3: Echt een soort van een collectie van nummers in een half uur of zo. Te, maar dat werd ook... Weet je wel, nee, dus het is echt een combinatie van nummers van het eerste uur en een aantal nummers die we de afgelopen jaren zijn gaan installeren. Inclusief wat nummers van de nieuwe plaat. Mm. Die inmiddels ook niet meer zo nieuw is trouwens, 2019. Maar dus het is echt een mengel. Het is echt een soort van reis door 25 jaar GB. Ja.
0: Is er eigenlijk een Gospel Boulevard lijflied? Een lied dat altijd gezongen wordt of nooit mag ontbreken?
3: Ik denk Total Praise.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, dat is echt... Ja.
0: Dus die staat zeker op het repertoire?
3: Die staat zeker op het repertoire, ja. Ja. Ja. Ja, dat is een liedje dat... ik weet nog dat we... we hebben natuurlijk onze plaat hebben we toen uitgebracht. 2019 hebben we dat in Zwolle hebben we dat mogen uitvoeren. EO heeft er hele mooie muziek video's ook van gemaakt. Mm-hmm. Ja, ik kan dat liedje gewoon niet. Ik vind het origineel ook al heel mooi van Richard Smallwood. Maar ik kan die versie die we in Zwolle hebben gemaakt, kan ik niet luisteren met droge ogen. Ik vind dat echt zo ontzettend mooi. En vooral de reprise waar het echt uit je tenen, zeg maar, zo heel klein komt en dan één grote apotheose. Ik vind dat echt, dat is wel... Ik denk dat ik voor de meeste mensen in het koor spreek, dat wel echt ook een favoriet is van de meeste mensen. Het is niet voor niks dat die al 25 jaar, denk ik, op de lijst staat.
0: Wat voor publiek verwacht je die dag? Zijn dat mensen die al 25 jaar meelopen? Of heb je het idee dat de laatste tijd er ook heel veel nieuw Black Gospel core muziek liefhebbers.
3: Ja, nou, ik heb wel de indruk dat de Black Gospel wel aan een soort van herleving bezig is. Dus dat ik heb geen zicht op wie de kaartjes hebben gekocht. Nee. Kijk, ik weet dat André die heeft natuurlijk behoorlijk wat koren. Ik weet dat daar best wel veel mensen ook kaartjes voor. Dat zijn natuurlijk mensen die zelf heel graag ook met die muziek bezig zijn, met die Black Gospel. Maar ik heb de stille hoop dat we ook weer een soort van nieuwe revolutie in Black Gospel in Nederland mogen gaan brengen. Ik denk dat die muziek, er zit zoveel in voor zoveel mensen. Je hoeft uit, er is geen leeftijd op te plakken.
0: Nee. Nee. Okay. Ik ga straks nog heel even met jullie de toekomst in. Voor zover we daar iets van weten natuurlijk. Maar we hebben ook nog een Backstage Classic te gaan. En die komt vandaag van Kenny Marx. Backstage Classic.

0: Running on Love voor Kenny Marx. Ja, ik zag heel veel enthousiaste gezichten. Want jij hebt hem bij de Jongerendag nog wel ergens meegemaakt. Suzanne, als bezoeker of ook een keer samen op het podium?
1: Nou, niet tegelijk op het podium. Maar wel in die editie dat ik daar moest zingen en hij ook daar optrad.
0: Hij was natuurlijk ook heel vaak in het land. En het is dat hij overleden was. Anders had hij prima een rol kunnen hebben op de EU Jongerendag reunieconcert. Maar goed, zo gaan die dingen. Nu we het toch over overleden mensen hebben. Het is echt een heel slecht bruggetje. Maar dit is natuurlijk wel. Sorry. Dit is natuurlijk wel wat jij in je dagelijks leven doet. Jij bent uitvaartbegeleider.
1: Ja.
0: Dus als ik jou vraag naar de muzikale toekomst. Dan zeg je, joh, als er nog eens een reunie komt, dan doe ik mee. En voor de rest is dat mijn werk.
1: Ja, nou inderdaad. Ik ben dat in de coronatijd gaan doen. Dus 6 jaar geleden. En dat is echt wel iets waar ik helemaal mijn hart aan heb verloren. Echt een nieuwe passie. En heb ontdekt ook dat ik er heel... het klinkt gek hè, om te zeggen blij van word. Maar het is heel mooi om iets te betekenen voor mensen in een verdrietige tijd. En dat geeft mij heel veel voldoening. En heel veel ook nieuwe uitdaging. Ik leer ontzettend veel nieuwe dingen van mezelf ook. En die muziek is een passie. Die blijft wel.
0: Ja.
1: Alleen ik... Ja, het is op een lager pitje nu. En het komt ook altijd. Het komt wel allemaal heel mooi samen. Want in mijn werk als uitvaartleider. Kan ik wel mijn creativiteit kwijt. En ook mijn muzikaliteit soms. Soms op een. Op een graf. Of op een begraafplaats bij een graf. Wel eens een a cappella lied. Of ik haal goede muzikanten erbij uit mijn netwerk. Bij een grote uitvaarddienst. Heel mooi om dat op die manier dan nu vorm te geven. En. Inderdaad, als er van die reunietjes voorbij komen of andere mooie concerten, dan doe ik dat nog steeds. Maar ik ben wel een stukje selectiever geworden in wat ik wel en niet kan doen. Omdat mijn uitvaartwerk ook gewoon heel intens is en heel veel vraagt.
0: Ja, Willem, als ik jou vraag naar jouw persoonlijke muzikale avonturen voor de komende periode, wat staat er in jouw agenda?
2: Oh, daarover val je me een beetje mee.
0: Ik had hem aangekondigd. Dat ik het over de toekomst ging hebben.
2: Oké.
0: Maakt niet uit.
2: Ik ben bezig met een mooi platform, de Gospel Lab. Daar zijn we met een aantal muzikanten, maken we mooie cursussen. En daar dat platform dat groeit. Dus we zijn met steeds meer muzikanten in gesprek om het cursusaanbod uit te breiden. Dat is echt ontzettend leuk. Ja. Veel werk op, maar ook heel tof om mee bezig te zijn.
0: En de website is gospellab.nl?
2: Yes.
0: Ja, lab met een B.
2: De Gospel Lab.
0: De Gospel Lab. .nl met een B op het eind. Hans, je zei net al, ik kijk enorm ook uit naar de dag na 19 juni. Gewoon ook het nagenieten en blij dat we even alle puntjes op de i zijn gekomen en dat het concert geweest is. Wanneer is het concert voor jou echt helemaal geslaagd?
3: Ja, het kan eigenlijk niet slagen. Het is altijd zo'n enorm feest om met elkaar die gospelmuziek te maken, te horen te brengen. Dus dat staat eigenlijk voor mij al vast dat sowieso geslaagd avond. Ik kijk alleen al naar de repetities en daar word ik al zo ontzettend blij van. En het zou ook zomaar kunnen zijn dat deze avond stiekem opname van een nieuw live album gaat worden.
0: Dus als dat stiekem gebeurt, zou ik daar even afspraken over maken.
3: Ja, ja lijkt me hartstikke
2: leuk. Helemaal van niks.
3: Ja, en ik denk dat we voorlopig nog niet klaar zijn met GB.
0: Oké. Ik wil jullie bedanken voor je komst. Succes met de generale repetitie. Suzie, jij ook heel veel succes komend weekend op het EO Jongerendag Reunieconcert.
1: Dankjewel.
0: En we hadden natuurlijk nog wat kaartjes die we weg mochten geven. Jolanda Pronk, jij bent een van de winnaars. Van harte gefeliciteerd en let goed op. Ook de komende dagen gaan we nog wat kaartjes weggeven. Morgen ga ik in gesprek met Ralf van Malen, want het is hem weer gelukt. Testify to Love staat in de Verenigde Staten opnieuw op 1. Ja, wat het verhaal daarbij is, dat gaan we morgen ontdekken. Dit is Project of Love. Tot morgen.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Welkom op camping de Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
6: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
7: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file.
17: Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beestenswagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Robertsonsveel. Voor Hoijpolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.
18: Goedemiddag, ja, zometeen een nieuwe middagshow met daarin beruchte opnames uit het Groot Nieuws Radioarchief. Je gaat het zometeen horen en ook muziek van Marcel en Lydia Zimmer.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
15: De dag van vandaag.
16: Met Lucas Kramer.
15: Het christelijke radiostation.
17: Radio. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Goed.
15: Middagshow met een half.

0: Ja, hoe mooi is Gods schepping? De hele schepping die verkondigt de majesteit en trouw van onze God. Jorah, Marcel en Lydia en hun versie van Psalm 19. De hemel vertelt.
1: De dag van vandaag met Lucas Kramer.
0: Een hele goedemiddag. Welkom bij de middagshow van maandag 1 juni. Juni toch?
2: 1 juni.
0: 1 juni, oké. Nou goed, nou een bijzondere dag vandaag. Want op 1 december 2013 ging mijn contract hier bij Gronings Radio in. En dat is vandaag precies 12,5 jaar geleden. Ja, dat is dan de officiële datum. Officieus was ik al een stukje langer betrokken bij Gronings Radio. Maar vandaag werd ik overvallen met bloemen, met hele lieve felicitaties. Ja, en dat terwijl ik eigenlijk niet zo heel veel heb met jubilea. En zeker niet met 12,5. Ik vind het ook zo'n heel raar getal, 12,5. Maar nu het zover is, ja, is het toch wel heel erg bijzonder om te vieren. En ook wel iets om dankbaar voor te zijn. Hey Luc, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ook hier in de studio. Ja, zo'n dag leent zich er uitstekend voor om even het archief in te duiken. Dat hebben we ook vandaag even gedaan. En dan vind je iets terug. En dat wil ik graag even aan je laten horen, Luc.
3: Heb je iets van 12,5 jaar terug geleden?
0: Zeker.
3: Dat meen je niet.
0: Ik heb iets van mijn allereerste programma. Of een van de eerste programma's die ik heb gemaakt. En dat was een programma op zaterdagmiddag met nieuw muzikaal talent. En ik weet nog heel goed hoe zenuwachtig ik was. Ik mocht een programma maken op de landelijke radio. En hoe doe je dat dan? Vroeg ik me af. En dan zie je ook wel maken. Of dan zie je eigenlijk ook wel dat radio maken een reis is. Een reis naar steeds meer jezelf worden. En wat mij betreft is de reis nog steeds volop bezig. En zo klonk ik dan 12 jaar geleden of 13 jaar geleden. Heel erg zenuwachtig.
3: Ik ben wel benieuwd.
0: Schrik niet.
4: 3 jaar geleden werd ze ontdekt via YouTube. Jamie Grace.
0: YouTube.
4: Ze kreeg een platendeal van Toby Mac bij zijn label Goatee Records. En dit is een nieuw liedje van Jamie Grace, Beautiful Day.
5: Dit is Rijp en Groen met Lucas Kramer.
4: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Rijp en Groen. Zometeen hoor je nieuwe muziek van twee bandleden van The Servants. Ja, die band is gestopt, maar de bandleden Raymond Nentjes en Mark van der Meulen, die hebben samen een nieuw liedje opgenomen. En ook vandaag aandacht voor het nieuwe album van Cela. Ik zal er zijn, zo heet het nieuwe album. Hij is net uit en zometeen draai ik van hen een nieuw nummer.
3: Nou, dit is niet heel slecht, toch?
0: Nou, ja.
3: Ja, ik vind het. Kijk, ook die programmanaam. Ik vind Rijp en Groen vind ik nou niet per se de meest aansprekende de naam.
0: Nee,
3: maar qua presentatie, ik vind het niet. Ik vind het niet slecht hoor. Ja, niet onverdienstelijk.
0: En het album Ik zal er zijn van Cela was toen net.
3: Gloedje nieuw.
0: Gloedje nieuw heet van de naald. Oké, nou gelukkig is het wel beter geworden. Nou, 12,5 jaar dus bij Gronings Radio. En de vraag is: ja, blijf ik nog een poosje of zal ik iets anders gaan zoeken?
3: Nou, in ieder geval tot 7 uur vanavond mag ik hopen dat je er hier nog zit.
0: Laten we dat afspreken.

0: Toby Mac en Nothing Sweeter. En daarvoor hoorde je Martin Smith samen met Gateway Brewership. Enjoy!
1: 1 uit 1008.
0: Ja, maakt het bijna 10 minuten voor 4:30. Ja, in onze top 1008 komen we heel wat dieren tegen. Nou, denk aan de vogels van Christian Verwoerd en Project of Love. Die hoorde je trouwens net nog bij backstage bij Hans. Het hert van de Opwekking Band. De vlinder van Bob Carlyle. Butterfly Kisses en ook volop herders en schapen. En misschien kun jij er nog wel veel meer vinden. Nou, vandaag in de middagshow lichten we de leeuw uit, de leeuw van Juda. Ja, in de Bijbel, in Openbaring 5, vers 5, wordt over die leeuw gesproken. De leeuw uit de stad van Juda, de telg van David, die heeft de overwinning behaald. En dan gaat het natuurlijk over Jezus. Ja, en hij wordt aanbeden in dit lied van In Salvation en Reijer. Op plek 467 in de top 1008, de leeuw van Juda.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Een gezongen geloofsbelijdenis door Paul Baloch in de dag van vandaag. Je hoorde Yes We Believe. Maakt het 1,5 minuut over 4:30. En hier is Mario kwijt al met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Er vielen geen doden. Wel raakten twee boeren gewond die in de buurt van de fabriek aan het werk waren. In gebouwen op heel Malta zijn ruiten gesneuveld door de klap. Het kabinet blijft erbij. Rapper Ye, die vroeger bekend was als Kanye West, wordt volgende week niet geweerd uit ons land. Vanwege anti-Joodse dingen die hij had gezegd, eisen Joodse organisaties een inreisverbod. En het lijkt erop dat de

0: Of die vorig jaar een hardloopster aanviel op de Hoge Veluwe, daar is vertrokken. De wolf is al maanden niet meer gezien. Daarom heeft Gelderland de vergunning om hem dood te schieten ingetrokken.
1: Dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Nou, hopelijk heb je vandaag genoten van het lekkere weer, want morgen zal het heel anders zijn. Er is dan veel bewolking met 's middags kans op stevige onweersbuien met veel neerslag, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 24 graden. En dan de situatie op de weg. Die krijg je van de ANWB.
2: De avondspits komt langzaam maar zeker verder op gang. De meeste files zien we in de Randstad op dit moment, met in totaal zo'n 350 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Maasbracht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beesterswagen is een vrachtwagen gestrand met een kapotte versnellingsbak. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 25 minuten. En nog een vrachtwagen met pech, maar nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Anderbosch en Tilburg Centrum West staat zo'n 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ook daar een half uur.
3: Lucas Kramer.
1: Ja, we gaan met lekker veel muziek de maandagmiddag in. Zometeen met Mar en ook Gerald Troost. En dit is Mosey Worship met Jannica van Barneveld. En u bent sterker.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: Dat was Matt Maher in de dag van vandaag. You're the wait.
1: Mijn worstelmaag is saai.
2: Voorlopige studieadviezen.
1: Ik kan wel het taart.
3: Woord van vandaag.
0: Ja, we gaan weer woorden van vandaag verzamelen. Dus kom maar door met jouw woord van vandaag. Via de Gronings Radio WhatsApp. Nou, een paar woorden die passen bij vandaag schrijf ik alvast op. Waaronder het woord evacuatie. Want Nederland gaat een groep van 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands studie- of werkvisum helpen om Gaza te verlaten. Twee studenten zijn inmiddels onderweg naar Nederland, terwijl de rest nog wacht op toestemming en begeleiding. Ja, opvallend is dat Nederland eerder zei alleen toestemming bij Israël aan te vragen en zich niet verantwoordelijk voelde voor de reis zelf. Maar komt daar nu dus op terug. Nou, waarschijnlijk hebben de publieke en politieke druk hierbij een rol gespeeld. Al is de exacte reden voor die koerswijziging niet bekend. En ook invalheld ga ik opschrijven. Want tijdens een La La Land concert in Sydney gebeurde iets wat bijna uit een film leek te komen. Ja, toen de vaste pianist tijdens de pauze plots ziek werd, vroeg de dirigent aan het publiek of iemand de rest van het concert kon spelen. Nou, de 21-jarige student Sterling die stak zijn hand op. Hij liep vanuit de zaal het podium op en speelde zonder repetitie mee met het orkest voor bijna 2500 mensen. En het klonk dan ongeveer zo.

Wat een improvisatietalent, zeg. Nou, applaus voor Sturing dus. Nou, invalheld, ik schrijf hem op de pagina van vandaag. Maar de vraag is, heb jij nog een mooi woord van vandaag? Een woord dat past bij deze maandag 1 juni. Nou, laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. En dit is muziek van Gerald Troost. Een mooi lied voor na Pinksteren. Dit is Geest van Hierboven.

0: You're good. Dat was Matthew West en Good in de middagshow. Maakt het 10 minuten voor 5. Ja, woorden van vandaag die komen binnen onder andere van Johan. Zijn woord van vandaag is Al du 6. Ja, hij zit op een Franse berg om deelnemers en vrijwilligers te helpen die meedoen aan dat fietsevenement. Nou, heel veel succes daar. Ja, en Dina, haar woord van vandaag is uitgeven. Ja, ze heeft verschillende dingen vandaag gekocht. Een nieuwe telefoon, schoenen, pasfoto's en boodschappen. Nou, kijk, dat is ook weer binnen. Dan gaan we naar Marjolein toe aan de telefoon. Marjolein, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat is jouw woord van vandaag?
1: Stroomstoring.
0: Stroomstoring. Hoe dat zo?
1: Vanmorgen rond 10:45 viel al het stroom uit hier in Wierden. En bleek uiteindelijk kabel geraakt, geloof ik. Maar in wijde omtrek ook, geloof ik. Dus we hebben ruim 4,5 uur zonder stroom gezeten.
0: Ja, en waar zat je op dat moment toen de stroomstoring gaande was?
1: Toen ik in de sportschool ging, ik net naar de sportschool. Eigenlijk kwam ik net aan.
0: En heb je nog kunnen sporten dan?
1: Ja, de apparaten zonder stroom kun je gebruiken. Dus dat scheelt. En daar heb ik nog wel gezeten. En daarna gewoon naar huis. En dan maar afwachten wanneer het weer eraan gaat, het stroom.
0: Ja, je kon gewoon lekker douchen en huppakee naar huis toe.
1: Nou, nee, dat niet. Nee, ik wil gewoon thuis douchen. Nee, douchen, dat lukt niet meer, want geen warm water.
0: Nee, natuurlijk. Oh, hebba.
1: Ja, dat was een beetje vervelend, ja.
0: Ja. Ja. Hey, maar kom je wel een beetje die uren door dan zonder stroom? Tenminste, ja, wij mensen zijn anno 2026 enorm afhankelijk van stroom. En ja, zonder stroom staat het leven misschien een beetje stil, of niet?
1: Een beetje wel, maar aan de ene kant is het ook niet erg. Dan moet je gewoon in de rust. En dan, ik pak mijn boeken bij. Ik heb een hele dikke pil nog liggen. En ik ga in de hangmat liggen. En ik wacht wel tot wanneer de stroom weer aangaat.
0: Ja, voor een boeklezen heb je natuurlijk geen stroom nodig. Nee.
1: Nee, dus dat is wel heerlijk. Ja.
0: Dus we kunnen best vieren zonder stroom, wat jou betreft.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Nou, gelukkig. Nou, we hebben dat ook weer overleefd. Allemaal weer doorstaan. Dankjewel, Marjolein, voor jouw woord van vandaag. Stroomstoring. Great.

0: safe.
1: Ja, dat is die prachtige Psalm 23. Over de Heer die je herder is. En ook al ga je door een diep dal, ja, hij gaat met je mee. Je vader, je vriend. Je hoort Stillwaters, een prachtig lied van Liana Crawford. Ja, er komen nog woorden binnen, onder andere van Goof. Ja, Goof is dankbaar, want mijn lieve moeder die heeft een nieuwe heup. En nou, die operatie is zeer goed geslaagd. Nou, zeer blij op haar 83-jarige leeftijd. Nou, we vieren het met je mee, Goof.
0: De dagtekst.
1: En we hebben ook een woord van vandaag uit de Bijbel. Vandaag uit 1 Korintiërs 15, vers 58, de dagtekst van vandaag. En daar staat het volgende. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. Het is de dagtekst van vandaag uit 1 Korintiërs 15.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte porno-site motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
4: De avondspits is inmiddels goed op gang gekomen. Er staat zo'n 450 kilometer file in totaal. De meeste problemen op de volgende wegen. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Nu is de linkerrijst ook dicht en de vertraging ruim een half uur. A12 Arnhem richting Den Haag. Een auto met pech bij de Meer zorgt voor bijna 25 minuten oponthoud. Op de A35 Enschede richting Almelo bij Almelo Zuid ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou daar ook rekening met 35 minuten extra reistijd. En de A58 Breda Tilburg bij het Tilburg Centrum West staat nog altijd in vrachtwagen met pech. Hou rekening daar met een kwartier extra reistijd.
1: Een hele goede middag. Dit is de Grootnieuws Radio Middagshow van maandag 1 juni. Met zometeen een prachtige lied van Anne-Michel Lee en Maaike van Putten, Veilig in mijn armen. En ook deze van Rent Collective.
18: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
22: Kozijnshop.
23: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
24: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
25: Boost yourself.
26: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
27: Kozijnshop.
28: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
30: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
32: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
33: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: De dag van vandaag.
16: Met Lucas Kramer.
15: Het christelijke radiostation.

schooldag, een vrije dag of misschien wel een vakantiedag. Ja, ik weet eigenlijk niet of deze week nog mensen op vakantie gaan of vakantie opnemen. Nou, ik in ieder geval wel. Ik dacht lekker in de periode, in de drukke periode, na opwekking wat vrije dagen opnemen om te gaan kamperen. Gaat het precies deze week heel veel regenen? Nou, dat wordt nog heel erg leuk op de camping. Ik zal mijn zwembandjes omdoen, dan drijf ik in ieder geval niet weg. Nou, vandaag gelukkig nog hoog en droog in de Groningen Radio Studio. Ja, dit uur gaan we een nieuwe rode draadplaats zoeken. En zometeen het nieuws van vandaag en van dit weekend. Onder andere over de asielkoers van de ChristenUnie.

0: Dat was muziek van CC Winans en That's My King. Maakt het 4:15. Je luistert naar de dag van vandaag bij GrootNieuws Radio. En we kijken naar nieuws van vandaag. Ja, de ChristenUnie blijft zich inzetten voor een humaan asielbeleid. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. De recente koerswijziging op dit gebied maakte veel los in de partij. Ja, de partij is voor 2 strenge asielmaatregelen en stemde ook in met het EU-migratiepact. Ja, voor komende zaterdag voor het partijcongres lagen wat kritische moties voor, waaronder eentje van oud-fractievoorzitter Leen van Dijken. Hij stelt dat de partij meegaat in het rechtsradicale gedachtegoed. En een kritische motie van zijn hand is na overleg met het partijbestuur afgezwakt tot een oproep om het asielbeleid te baseren op christelijke waarden. Nou, dat wordt nog een hele discussie zaterdag op het partijcongres. En oud-presentator en voorganger Menno Helmus is overleden. Hij leed aan de gevolgen van prostaatkanker. Vanaf de jaren 90 presenteerde hij voor de EO programma's als Omega en Helpdesk Live. En ook was hij voorganger en leider binnen de Vineyard-beweging en een tijdje voorlichter bij de ChristenUnie. EO-directeur Arjan Lok roemt Menno als een maker met een missie, vol van Jezus, vol met ideeën en een bron van creativiteit. Hij wilde mensen op een frisse, innovatieve manier met het geloof in aanraking brengen. Aldus Arjan Lok. Ja, een stukje uit het programma Omega.
1: En ik wil eigenlijk uitnodigen, mag ik u voorgaan om gewoon samen zo'n heel eenvoudig, rustig, simpel gebed te bidden. En daarmee te zeggen, Heer, ik wil tot u naderen. Ik wil die stap zetten, in uw licht komen. Wilt u dat maar over mijn leven laten schijnen en duidelijk maken wat er allemaal aan de hand is? Heer, we willen op dit moment heel simpel die eerste stap zetten. In het licht. En Heer, we willen ons daarmee onderwerpen aan u en zeggen, schijn uw licht maar over ons leven, als het ware. Maakt u maar duidelijk wat daar allemaal aan de hand is. Wat daar mis zit, in de zin van zonde, in de zin van dingen waar we vergeving voor nodig hebben. Misschien zelfs nog meer, in de zin van duisternis die zijn klauwen in ons leven heeft geslagen.
0: Nou, Menno Helmus dus, hij is 64 jaar geworden. Ja, en met het Strandheem Festival, het Amazing Grace Festival en opwekking achter de rug kunnen we wel stellen dat de christelijke festivalzomer is geopend. Ja, het Graceland Festival heeft haar complete programma bekendgemaakt. Onder andere violiste Carla Leurs, theoloog Marianne Thieme en jonge theoloog de Nederlander Nathan Troost die zijn toegevoegd aan het programma. En muziek is er van Chesron, Broeder Dieleman, Hanne de Vries, Lucky Fons de Derde en Michel David. Het thema van Graceland dit jaar is grond onder je voeten. Het festival vindt plaats van 13 tot 16 augustus in Leiden. Het Graceland Festival dus. Dit is GrootNieuws Radio met nu Reni en Elisa. Zichtbaar in alles.

Hij staat groot in mijn agenda, 27 augustus 2026, Rotterdam. Want dan zijn ze in Nederland voor King & Country. En ook George Baldwin zal het volprogramma gaan verzorgen.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Alle aanbidding voor degene die het cadeau geeft van leven en adem. Je hoorde Matt Redman en Life and Breath. Maakt het 1 minuut over 5:30 en hier is Mario kwijt al met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Het is toch weer gelukt om onderdak te vinden voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is de komende nacht een plek voor ze in een sporthal in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. De inspectie waarschuwt voor een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten, wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar je zou zo makkelijk een infectie kunnen oplopen. En langs de Belgische kust zijn de afgelopen dagen ruim 80 dode haaien aangespoeld. Ze zouden per ongeluk zijn gevangen door vissers die ze daarna hebben teruggegooid.
1: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Nou, hopelijk heb je vandaag genoten van het lekkere weer, want vanaf morgen ziet het weer er heel anders uit. Ja, morgen is er veel bewolking met 's middags kans op stevige onweersbuien met veel neerslag, hagel en windstoten. En het wordt morgen maximaal 24 graden. En dan de ANWB verkeersinformatie.
3: De avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging.

0: ging door onder andere ongelukken, zoals op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de Ketelbrug zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat zo'n 7 kilometer file stilstaand verkeer en dat kost je bijna een uur. De A10 bij Amsterdam, tussen Amsterdam Slotervaart en Zeeburg. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is opgelopen tot een half uur. De A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar was een auto gestopt met pech, net voor knooppunt Oude Rijn. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. En de A35 tenslotte Enschede richting Almelo. Bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. En ook hier is gelukkig de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna 20 minuten vertraging.
1: Lucas Kramer.
2: En zometeen gaan we op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. De muziek komt er ook aan van het Ademproject. Halleluja. En dit is Bethel Music en Reza Halleluja.
3: De dag van vandaag.

0: Langs nog in het land, Battle Music, joren ze nu in de dag van vandaag met Reza Hallelujah.
1: De rode draadplaat.
0: Maakt het 8 minuten over 6:30 op deze maandagmiddag. Ja, we gaan weer volle bakken muzikaal associëren. We gaan zoals elke dag weer zoeken naar een nieuwe rode draadplaat. Nou, dat brengt ons terug naar donderdagmiddag. Toen was Place in This World van Michael W. Smith en For King and Country onze rode draadplaat. Ja, en toen werd, gisteren wou ik zeggen, vrijdag werd de link gemaakt, ja, met Place, plek, ja, naar een lied van Cela. Geen plek waar u niet bent.

Leila, geen plek waar u niet bent. Het was de Rode Draadblad vrijdag. Ja, en daar gaan we vannacht dus mee verder associëren. En aan jou de vraag, ja, welk lied zullen we hier aan gaan linken? Misschien een ander lied met plek of place in de titel. Misschien een ander lied van Seda, dat mag natuurlijk ook. Of heb jij een ander goed idee, een lied wat hier aan te linken is? En ik zeg het nog maar een keer, linken mag echt op elke mogelijke creatieve wijze, of inhoudelijke wijze, of wat je ook bedenkt. Mag gelinkt worden dus. Heb jij een goed idee? Laat jouw suggestie weten door een berichtje in te sturen of een audio-appje in te spreken. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Kom maar door met jouw suggestie voor een nieuwe Rode Draadplaat. En straks Ronde Canoli na het Ademproject. Halleluja! Nee.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.
4: Oh yes.

0: Een klassiek uit de oude doos van Ron Canoli, Ancient of Days.
1: De rode draadplaat.
0: Ja, het is 17:15 en we zijn vandaag op zoek naar een rode draadplaat. Een nieuwe rode draadplaat. Een lied dat we kunnen linken aan Cela en Geen plek waar u niet bent. Nou, dank voor heel veel mooie opties die zijn binnengekomen. We gaan 3 opties op een rij zetten en je mag stemmen via de Gronings Radio WhatsApp. Ja, welke plaat van de 3 we moeten uitroepen tot een nieuwe rode draadplaat. Nou, optie 1 is ook een hele mooie. Komt van Nico. Ja, een lied dat we heel vaak gedraaid hebben hier op deze zender. Ja, de link wordt weer teruggemaakt van plek naar place. Hiding Place van Ryan Smith.

Minds met Hiding Place, optie 1 dus. Dan optie 2, die komt van Marinka. Ze stuurt een appje van, ja, er is geen plek waar u niet bent, naar een lied van Tézé. Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. Nou, ik heb een prachtige versie van Cela gevonden. Ja, een dubbele link dus. Optie 2, waar vriendschap en liefde zijn, van Cela. Wow.

En als Ubicaritas van Tessé dus. Ja, en dan Paula, die vond ik ook wel creatief. Van geen plek waar u niet bent naar geen andere naam dan de naam van Jezus.

420 van Opwekking. Ja, drie prachtige opties. Maar wat moet onze nieuwe rode draadplaat worden? Ga je voor Hiding Place van Ryan Smith, dat is optie 1. Ga je voor optie 2 van Cela, waar vriendschap en liefde zijn? Of ga je voor optie 3, de Opwekking Band en geen andere naam? Je mag nu stemmen.

het 7 minuten voor 6 uur. Ja, we hebben drie prachtige opties voor een nieuwe rode draadplaat. Ryan Smith en Hiding Place. Cela en waar vriendschap en liefde zijn en de opwekking bent. En geen andere naam dan de naam van Jezus. Nou, ik kan zeggen, we hebben er eentje gevonden. We hebben een nieuwe rode draadplaat. Met dank aan stemmers Herma, Eibeline, Marleen, Connie, Jantine, Anneke, Dirk, Corina, André, Joël, Aagje, Wieberen, Erik, Esther, Jan, Willem, Nathan, Kees, Alex, Lieske en vele anderen. Ja, we gaan hard meezingen deze maandagavond met onze nieuwe rode draadplaat. Hij komt van de Opwekking Band. De link is geen en het lied geen andere naam dan de naam van Jezus.

0: Met hakken over de sloot stond hij in de opwekking top 100. Zo'n anderhalf week geleden op plek 199. Maar vandaag echt vol overtuiging gekozen als de nieuwe rode draadplaat. Geen andere naam. En ik zit ondertussen even te zoeken in ons systeem. Ik denk dat we nog dagen voort kunnen op die link met het woordje G. Nou, succes morgen, want dan gaan we verder met de rode draadplaat. En zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl. Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Rond deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP Nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Nog altijd bijna 90 files en in totaal zo'n 380 kilometer file in Nederland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Voor Twello is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht en de vertraging is een kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Prins Klausplein. Twee rijstoken dicht door een ongeluk. Daar staat zo'n 10 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Ook twee rijstoken dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam staat een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna een half uur vertraging.
0: En zometeen hier bij Grootnieuws Radio een muzikale after dinner tip. Een gloednieuwe track die vrijdag is uitgekomen. We horen ook een voormalig nummer 1 uit onze top 1008. En ook de opwekking band ga je zo horen.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
20: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
21: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
22: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
23: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
23: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
23: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
23: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
14: De dag van vandaag.
28: Met Lucas Kramer.
14: Het christelijke radiostation.

0: Het origineel kennen we natuurlijk van Mosaic Worship en Kees Kraaienoord. En dit was de uitvoering van de Opwekking Band. Lied 820, een feest van genade. Op de maandagavond.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goede avond. Het is bijna 10 minuten over 6. Welkom bij Groot Nieuws Radio. Ja, het is de maandagavond van 1 juni 2026. En we hebben nog een hele lange, mooie lenteavond voor de boeg. Het is nog lang licht tot bijna 10 uur. Dus pak nog even wat zonlicht mee. Geniet er nog van. Want komende dagen wordt het weer een stuk slechter. We gaan heel veel regen tegemoet zien. Nou, zometeen krijg ik van mij hier in de dag van vandaag een muzikale after-dinner tip. We gaan een nieuwe single van Irma. Maar die horen, en dat is een lied om relaxed deze avond in te gaan. Het is namelijk een gebed om kalmte. Ja, en iets na 6:30 horen we waar de doorgeefbijbel is vandaag. Dus hou zeker je radio deze avond aan. En dit is een volmalig nummer 1 uit de top 1008. Een prachtig lied van Kees Kraaienoord. Dit is God of the Moon and Stars.

0: Kees Krijenoord, hier bij Groot Nieuws Radio en God of the Moon and Stars.
1: De After Dinner Tip.
0: Ja, vrijdagochtend ging hij in première in het programma Blessings hier op deze zender. De nieuwe single van Irma Dee. En dat is een gebed om kalmte. En dat gebed heeft eeuwenoude wortels. Hij wordt zelfs toegeschreven aan Thomas van Aquino, Augustinus en Franciscus van Assisi. Het is dit gebed. God, schenk me de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. Moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. Nou, dat gebed dat inspireerde Irma om er een lied van te maken. En speciaal voor iedereen die op zoek is naar vrede. Ja, en zijn we dat niet allemaal? Irma schreef het lied samen met Wim Rebergen. En je gaat hem nu horen als After Dinner Tip hier in de dag van vandaag. De nieuwe van Irma Dee, Gebed om Kalmte.

We the Kingdom en Holy Water. En daarvoor de nieuwste van de Irma Dee. Het gebed om kalmte. En ik zit dat gebed nog even tot me door te laten dringen. God geef me de rust om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. Moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En wijsheid om het verschil tussen deze twee te zien. Nou, een mooi gebed om deze maandagavond mee in te gaan. Nou, mocht jij nog een gebed op je hart hebben, laat het gerust weten. Deel hem via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Straks horen we muziek van Joke Buijs en G-Roots. In alles hoor je in de middagshow. En dit is Phil Wickham. This is Our God.

0: Ja, en als je morgen overvallen wordt door een regenbui, ja, denk dan even terug aan deze songtekst. In zon of in regen, wind mee of tegen, u bent erbij in alles. Dat was je ook erbij, St. Jeroen. Maakt het 2 minuten over half 7 en hier is Mario Kwijtaal met hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Ons land gaat toch tientallen Palestijnen helpen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren. Buitenlandse Zaken probeert ervoor te zorgen dat ze veilig uit Gaza kunnen. De eerste Palestijnen zijn al onderweg. De man die in Duitsland werd opgepakt voor het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden. Vrijdag werd hij bij de grens opgehaald door de Nederlandse politie. En Oranje-fans hoeven zich volgens Memphis Depay geen zorgen te maken over hoe fit hij is voor het WK. In een interview zegt Depay dat hij zich prima voelt, ook al heeft hij door een blessure de afgelopen maanden maar weinig gespeeld.
0: Dankjewel Mario. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht door Bijenradar. Ja, dat weer dat wordt een stuk anders dan vandaag morgen. Er is dan veel bewolking met 's middags kans op stevige onweersbuien met veel neerslag, hagel en windstoten. En het wordt morgen maximaal 24 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: De meeste dagelijkse files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen. Wel op 2 plekken nog flinke vertraging, onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor het Prins Klausplein gebeurde een ongeluk. Hier is de rechter rijstrook dicht en de vertraging 1/2 uur. En de A27, Utrecht-Breda, bij Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna 25 minuten oponthoud.
0: Lucas Kramer. Ja, en zometeen gaan we de doorgeefbijbel induiken. Eerst is het tijd om God te aanbidden. En dat doen we samen met Brian Drewson. Come now is the time to

0: Gone Now Is The Time To Worship, een lied van Brian Drugson.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Maakt het 6 minuten over 6:30. Ja, de Doorgeefbijbel was donderdag bij Abigail uit Gelderop. En zij heeft hem ook weer doorgegeven. Maar aan wie? Daar gaan we nu achterkomen. Ik heb een nummer gekregen, die toetsen we in. We gaan even bellen. Eens even kijken waar die over gaat. En opgenomen wordt natuurlijk, hè. Dat is wel belangrijk.
2: Goedenavond, met Esther.
0: Hey Esther, goedenavond. Met Lucas, Groot Nieuws Radio.
2: Ja, nou, wat een verrassing.
0: Ja, Esther, jij hebt de doorgeefbijbel gekregen. Gaan we zo meteen induiken, want je hebt een mooie tekst voor ons paraat liggen. Eerst even, hoe was je maandag? Deze start van de werkweek.
2: Start van de werkweek, ja, dus is gewoon een heerlijke dag. Lekker op, gewoon super. Ja, morgens begin ik met bidstond. Oh. Dus het is wat anders, hè, van 6 tot 7.
0: Ja, zeker. Ja, hoe doe je dat dan? Doe je dat in je eentje, een bidstond, of met mensen samen?
2: Ja, met mensen samen.
0: Gaaf.
2: Meestal zijn we met 4, 5.
0: Ja, en hoe laat of hoe vroeg doe je dat in de ochtend?
2: Van 6 tot 7.
0: Oh, echt om 6 uur al?
2: Ja, om 6 uur.
0: Nee, joh.
2: Ja, dan ben je toch kei fit?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen om 6 uur nog wel op 1 oor liggen. Maar jij niet?
2: Ja. Nee, dan niet. Hè. Niet op maandag.
0: Nee. Gaaf zeg. Mooi om de dag en de week zo te beginnen met een bidstond. Ja. En in de rest van de dag, heb je nog wat moois gedaan? Gewerkt misschien? Of andere mooie dingen gedaan?
2: Andere dingen. Wat in de tuin gerommeld. Met de hond gewandeld. Mooie gesprekken gehad met mensen. En zo kom je je dag wel door.
0: Ja, nou, dat klinkt als een mooie maandag, Esther.
2: Ja,
0: en dan 's avonds dan belt de radio met de vraag of je je favoriete tekst wil delen uit de Bijbel.
2: Eén van mijn favorieten dan.
0: Eén van je favoriete teksten. Je hebt er meerdere, zo te horen.
2: Ja, en sommige die zijn al gepasseerd. Zag ik denk, nou, dat is niet leuk.
0: Ja, nou, er wordt veel gedeeld vanuit de Bijbel. Elke dag 1 tekst. Maar Esther, wat wil jij vandaag met ons delen? Welke tekst heb jij gekozen?
2: Ik heb gekozen uit Colossense, een mooie brief van Paulus. Waar hij, dan zat nog wat te rommelen daar, maar al die mensen. Die deden allemaal van die nare dingen. Dus hij moest natuurlijk af en toe wat onderwijzen.
0: Ja.
2: En ik vond een heel mooi gedeelte, het tweede gedeelte, hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 15. Eigenlijk natuurlijk een hele stuk, maar ja, dat kan allemaal niet. En daar zegt hij dat je met Christus bent begraven en tot leven gewekt.
0: Hmm.
2: Nou, dan wil ik eigenlijk bij vers 13 inhaken. En dan zegt hij daar, u was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij al onze zonden kwijtschold. En hij heeft het document met de voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard. En het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. En hij heeft hen openlijk te schande gemaakt. En in Christus over hen getriomfeerd.
0: Ja, Colossense 2 vers 13 tot en met 15.
2: Ja.
0: Wat maakte dat je dacht van nou die wil ik vanavond delen op de radio?
2: Omdat ik eigenlijk wel, ik heb er wauw achter gezet. Zo flabbergasted ervan ben dat Jezus door dat offer al mijn zooi heeft uitgewist wat ik heb gedaan.
0: Hmm.
2: En niets en niemand kan mij daarvan aanklagen. Heb ik hem natuurlijk al om vergeving gevraagd, hè?
0: Ja, ja.
2: Gaat niet vanzelf.
0: Ja.
2: En dan heeft hij gewoon, er is geen strafblad meer. Is weg.
0: Ja.
2: Nou, ik zou er niet op komen, hoor. Maar dat heeft zijn offer teweeg gebracht.
0: Ja, dan zijn we eigenlijk bij de kern van het christelijke geloof, wat Jezus voor ons deed. Waarom maakt dat zo'n diepe indruk op jou, Esther?
2: Omdat hij daar alles aan gedaan heeft. Hij gaat die weg en hij is die weg gegaan voor ons, voor mij, uit liefde. En daar snap ik geen fluit van.
0: Mm.
2: Hij heeft het wel gedaan.
0: Ja.
2: En dat gedenk je natuurlijk iedere keer opnieuw bij het avondmaal. Daarom is dat ook heel belangrijk, dat je kijkt van wauw, dat heeft hij gedaan.
0: Ja.
2: En dat maakt ook dat je achter hem aan wil gaan.
0: Ja.
2: Je kunt geen potje van je leven maken en denk je, oh, als hij dat van mij heeft gedaan, ja, dan wil ik bij hem blijven.
0: Ja. Er staat soms ook wel eens ter discussie van, was dat offer nou nodig van Jezus? Wat zeg jij dan?
2: Ja. Als hij het niet had gedaan, hadden wij dit gesprek niet gehad.
0: Nee.
2: Had het niet zoveel uitgemaakt. hadden we nooit eeuwig leven bij hem kunnen hebben. En met hem. Dus er was er geen verzoening plaatsgevonden. Dat was er niet. Dat kon niet.
0: En daarom is dat zo belangrijk, dat offer.
2: Daarom is dat zo immens belangrijk. Anders kun je nooit bij God komen.
0: Ja.
2: Alleen op grond van zijn offer heeft hij de weg vrijgemaakt. Dan denk ik, ja, dit is eigenlijk een mysterie, hè?
0: Ja, dat is het inderdaad, een mysterie. Dat vind ik heel mooi. Ja, het is het avondmaal, als je dat viert, je denkt erbij na, je bidt erbij, je doet mee, je neemt brood, je neemt wijn. Alleen bevat helemaal, ja, het is lastig hoor, als ik dan voor mezelf spreek. Ja.
2: Maar dat vind ik ook, ik kan het niet vatten, maar ik geloof het.
0: Ja.
2: Dat is grote verschillen. Ja. Als ik moet afgaan op wat ik kan bevatten, dan ben ik snel klaar.
0: En daarom is het goed om van tijd tot tijd die maaltijd te vieren. En ook teksten zoals die jij vanavond deelde met ons, om die te lezen. Dank je wel voor het delen, Esther. Ik krijg een kikker van in mijn keel. En je mag nog één belangrijk ding doen. En dat is de Bijbel doorgeven. En morgen iets na 6:30 gaan we ontdekken aan wie jij de Bijbel hebt doorgegeven. Esther, dank je wel. En een hele mooie
2: heel graag gedaan.
0: Maandag even toegewenst, hè?
2: Dank je wel, jij ook. Bedankt. En tot horens, wie weet.
0: Tot horens.
2: Doei.
0: Dit is Hillsong bij Grootnieuws Radio. A Name But Jesus.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.

0: Sander en Angela Nijbroek samen met Erika de Wit. God van het hemelrijk, hoe groot zijt gij?
1: De Luisterwijzer.
0: Ja, 7 minuten voor 7 is het. Zometeen na de klok van 7 uur. Tim Hendricks en een nieuwe wens hier te horen bij GroNieuws Radio. En hij start met het Christelijk Krimpens Mannenkoor in Psalm 8, vers 1 en 9. Nou, en deze psalm hoor je zometeen, dus inwens bij Tim. Ik wens je nog een hele mooie maandagavond toe. En wij spreken elkaar woensdag weer om 9 uur in Blessings. Graag tot dan. Mooie avond en tot de volgende keer. En dit is Stephanie Gretzinger en Knowing You.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
3: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten onthoud.
14: Zometeen wens.
0: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai kom je naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Elke avond vanaf 7 uur.
21: De mooiste kerk- en koormuziek.
20: Het christelijke radiostation. Geluid.

0: Dat was het Krimpens Mannenkoor met Psalm 8, de verzen 1 en 9. En het lied Jezus, heerlijk is uw naam. En daarmee is de wens vandaag geopend.
1: Wens.
2: Met Tim Hendricks.
0: Een hele goede avond. Kom erbij. Schuif aan bij de wens van vandaag, maandag 1 juni 2026. Met jouw verzoekplaat is dit jouw geluid op de radio. Geniet ervan. Mooie muziek, mooie mensen en een goede God om van te zingen. Laten we dat ook doen met het volgende lied, Psalm 136. Loof de Heer, want Hij is goed. Zing het mee, het verzoek voor Ita Marks van Kampen uit Veenendaal. U krijgt het lied aangeboden door Kees en Leni Flikweert. Vanuit Naaldwijk sturen ze u deze wens. En ze zeggen, lieve Ita, wij, Kees en Leni, willen je van harte feliciteren met je 95ste verjaardag. Dat was gisteren, 31 mei. Wat een prachtige, gezegende leeftijd. En geniet nu van dit mooie lied, deze psalm die je van ons cadeau krijgt. Een hartelijke groet vanuit Naaldwijk. En Psalm 136 gezongen door het koor De Losstem en gemeenkoor Vox Humana Oldenbroek, onder leiding van Henk van der Maten.

0: En zo zijn we de deur uit, het land in met de wensen. De eerste wens in Veenendaal bezorgd bij Ita Marks van Kampen. Namens ons allemaal van harte met uw 95ste verjaardag. En Psalm 136 was speciaal voor u vandaag. Ja, ik zou zeggen, kies een mooi lied uit. Kies een mooi cadeau dat je wilt doorgeven voor een speciale gelegenheid of zomaar. Bemoedig met een mooi lied op de radio en schakel ons in. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/wens. Dat kun je doen voor deze week. Je kunt ook een lied aanvragen voor volgende week. Laat maar weten wat we voor je kunnen betekenen. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je dus je verzoekplaat aan ons doorgeven. Straks meer verzoeken natuurlijk, maar eerst de tekst van vandaag. Een stukje inspiratie uit de Bijbel voor deze 1 juni. We lezen 1 Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 58.
1: De dagtekst.
0: Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. Dat staat in 1 Korintiërs 15, vers 58, de dagtekst. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer.

samenzang vanuit de Martinikerk in Groningen. In Gods overwinning. Bij de dagtekst van vandaag 1 Korintiërs 15 vers 58. Na te lezen op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Ja, Jolanda uit Waddinxveen, we hebben speciaal voor jou de playlist van vandaag aangepast. We hebben er een lied op gezet, die is uitgekozen door jouw kinderen. En ook natuurlijk namens papa deze wens. Lieve mama, vandaag is het uw dag. En we willen u in het zonnetje zetten met het lied Ik zal er zijn van Selah. We zijn enorm trots op u. Op hoe u het hebt gedaan de afgelopen tijd. Geniet vanavond van uw verjaardag. Laat u lekker verwennen. En geniet nu van het lied. Speciaal voor u op de radio. Een dikke kus van de kinderen en van papa.

Ja, het is en blijft toch een prachtig lied. Ik zal er zijn, van Cela. En Jolanda, ik kan me voorstellen dat het lied nog meer betekenis voor je krijgt vanavond, als het zo voor je is aangevraagd door je gezin. Een hele mooie verjaardagsavond daar nog zo met elkaar. Ja, en dan gaan wij naar Hardenberg met een beetje een geheimzinnige opdracht. Een geheimzinnige wens. Ja, het is namelijk zo, wij als kerk doen mee aan de Secret Family actie. Nou, wat is dat? Ja, je bidt voor elkaar, je bemoedigt elkaar, maar je doet dat dus een beetje geheim. Je weet dus niet van wie het komt, wie dat doet voor je. Maar Jacco en Denise van der Veen uit Hardenberg en jullie twee kinderen, jullie worden als familie, als gezin in het zonnetje gezet hier en bemoedigd, gezegend. We mogen dus namens een onbekende afzender het volgende lied voor jullie draaien en jullie daarmee zegenen. Dus nou ja, ga er goed voor zitten. Laat het maar over je heen komen. Er wordt voor jullie gezongen. Het christelijk gemengd koor Glorify Maple zingt namens dus de geheime afzender of afzenders. Ik bid voor jou. Een gebed voor jullie. Jacco en Denise en jullie twee kinderen.

Ja, een lied, een wens dus bedoeld om jullie als gezin te zegenen. Jacco, Denise en de kids. Ja, en je weet dus niet van wie deze wens kwam, van welke familie deze wens kwam. Maar dat komen jullie vast nog wel te weten. Voor nu mag je het gewoon even laten gebeuren. En hopelijk dat het jullie heel goed mag doen dit zo te horen vanavond op de radio. Ja, we tellen onze zegeningen met het volgende lied. Het Urkermannenkoor, Halleluja, zingt voor pa en ma Wups uit Amersfoort, ouders van Erna. Erna zegt, lieve ouders, een lied voor jullie. Omdat jullie regelmatig met plezier naar Grootnieuws Radio luisteren. Geniet van dit lied. Een hartelijke groet van jullie dochter, Erna.

De melodie van Veilig in Jezus' Armen. Gespeeld door Jan Lenslink op de vleugel, begeleid door het Dick Lemaire Orchestra. En je luistert naar het programma Wens op Grootnieuws Radio. En hier draaien we jouw verzoekplaten, liederen die je mooi vindt en liederen die een speciale betekenis krijgt als je ze voor een speciale gelegenheid draait of als een boodschap wil doorgeven aan een ander. En met het volgende lied wil Annemieke Schugart haar dankbaarheid uiten. Dankbaar voor je moeder, Ria, voor alle mensen die voor jou gebeden hebben. Je legt uit: na het faillissement van de bloemenwinkel Koping Flora had ik geen baan meer. Vele mensen hebben toen voor mij gebeden, voor een baan die bij me zou passen. En ja, mijn moeder in het bijzonder. Vandaag ben ik gaan werken bij mijn nieuwe baan, bij bloemenboutique Jasmijn in Putten. Ik ben hier zo ontzettend dankbaar voor en ik wil God danken en ik wil mijn biddende moeder bedanken en alle vrienden en alle klanten die hebben meegebeden voor een nieuwe baan. En daarom klinkt hier vanavond Wij danken u, gezongen door het koor Jichtel Jaren.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: Het Zeelse mannenkoor Salomo wil het evangelie uitdragen en de naam van God groot maken. En doet dat door het zingen van psalmen, geestelijke liederen en klassieke koormuziek. En zo hier vanavond met het lied Lof aan de Heer in hun repertoire. Het Blijde Klanken Koor van de Week, Jong Mannenkoor Salomo, behoren ze deze week extra veel. En bij deze dus de toon gezet voor de rest van deze week.
1: Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.
0: De kinderen en kleinkinderen hebben een lied voor u uitgezocht. Henny Leffers-Schelms uit Musselkanaal. Ze laten weten, lieve moeder, lieve oma Henny Leffers, vandaag mag u uw 80ste verjaardag vieren. En daarom willen wij u verrassen met deze wens. Wij als kinderen en kleinkinderen zijn zo blij met u. Altijd staat u voor ons klaar. We hebben respect, we hebben bewondering voor u. Hoe u na alles wat u hebt meegemaakt in uw leven, God bent blijven vertrouwen. U bent daarin een groot voorbeeld voor ons. En daarom dit lied speciaal voor u. Het lied U zij de glorie, opgestane Heer. We willen u van harte feliciteren met uw 80ste verjaardag. En we kijken uit naar zaterdag als we dit samen mogen vieren. Nu vanavond verbonden via de radio met heel veel liefs van uw kinderen en kleinkinderen.

En zo, voor de 80ste verjaardag van Henny Leffers uit Musselkanaal, u zij de glorie in deze uitvoering van het tv-programma Petrus in het Land, met het koor onder leiding van Bethilde Keij. Heb je ook iets te vieren? Een andere mooie aanleiding voor een lied? Wil je een bemoediging doorgeven door de muziek? Dan ben je hier aan het goede adres. Vraag een plaat aan via grootnieuwsradio.nl. /wens. Wij draaien het graag voor je. En je kunt op de website ook uitzendingen terugluisteren. Je kunt natuurlijk altijd even reageren op de uitzending. grootnieuwsradio.nl. /wens. Voor nu wil ik je graag bedanken voor het luisteren. Want het uur is bijna voorbij. Ik ga nog een laatste lied draaien. De finale uit Oratorium Jozef voor je. En wel uitgevoerd door jubilate Deo Woudenberg. Onder leiding van dirigent, organist en de componist van dit stuk, Marco Dento. Geniet er nog even van. Geniet van je avond. En wat mij betreft, tot morgen.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Kessie, Keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwagens en Amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk vakantiepark Beloofde Land.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het lekkere van Albert Heijn.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten, maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten op onthoud.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
22: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
23: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
26: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
28: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app. Oh.

0: extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. Het weer van Weer Online? Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten oponthoud.
18: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
19: Kozijnshop. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
20: Kozijnshop.
21: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
22: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
21: Ja, voor maar 6,99.
23: Fans van voordeel.
24: Aldi. Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
29: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

soul. Don't let me face this loneliness alone, making well.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joëlla Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat...

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
0: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
6: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling... en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
7: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in Heerhugowaard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot. De dader zou misschien nog binnen zitten. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. Het weer van Weer Online? Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten oponthoud.
13: Zometeen levenswoorden.
14: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
15: Kozijnshop.
16: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
14: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
15: Kozijnshop.
17: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden. Levenswoorden.
15: Met Daan Olthof.
20: Een hele goede avond. Ik kan me zo voorstellen dat je op de avond van deze eerste werkdag van de week wel wat rust kunt gebruiken. In Gods woord vinden we rust. En zometeen in de overdenking van Jeroen Knol van de PKN gaan we dieper in op al dat werk wat soms kan zorgen voor onrust. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit 1 Korintiërs 15, vers 58. Daar staat: kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer.

0: Lydia Tzimer, je hoorde familie. We hebben het best druk met z'n allen. We hebben een gezin waarvoor we moeten zorgen. We hebben werk. We doen misschien nog wel dingen in de kerk. En soms dan denk je, waarvoor doe ik dit nou eigenlijk? Maar God ziet je werk. En dat brengt ook wel de nodige verantwoordelijkheid met zich mee. In de overdenking van Jeroen Knol van de PKN gaan we hier verder over nadenken.
1: Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Zo staat in Colossenzen 3, vers 23. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Werk vult een groot deel van ons leven. Voor veel mensen bepaalt het ritme van werk de dag. Je agenda, je energie, je aandacht. En misschien werk jij op kantoor. Of misschien werk je in de zorg, het onderwijs, de techniek of administratie. Misschien werk je thuis en draag je zorg voor een gezin. Hoe jouw dagen er ook uitzien, werk vraagt veel van een mens. En soms kan werk ook leeg voelen. En dat is raar om te zeggen als dominee, maar ook ik heb daar wel eens last van. Dat ik van afspraak naar afspraak ga, doe wat nodig is, problemen oplos. Maar dat ik me diep van binnen afvraag, maakt het eigenlijk uit wat ik doe? Of misschien herken je een ander gevoel. Dat je hard werkt, maar dat je maar weinig waardering krijgt voor je werk. Dat de mensen om je heen vooral zien wat niet af is. Of dat je inzet zo vanzelfsprekend lijkt dat mensen het voor lief lijkt te nemen wat je doet. Nou, in zo'n werkelijkheid klinken dan de woorden van Paulus in die brief aan de Colossenzen. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is. En dat is opvallend. Dan moet je weten dat Paulus dit niet schrijft aan mensen met hele indrukwekkende carrières. Nee, hij schrijft aan gewone gelovigen die midden in het dagelijks leven staan. Mensen met gewone taken en verantwoordelijkheden. En toch zegt Paulus, wat je doet, dat doet ertoe. Niet alleen omdat het nuttig is. Niet alleen omdat je werk je inkomen geeft, maar ook omdat werk een plek kan zijn waar je God dient. En dat geeft een ander perspectief aan werk. Je werk krijgt betekenis die verder gaat dan prestaties of succes, dan inkomen of status. Want God kijkt namelijk anders dan mensen. Wij mensen kijken vaak naar resultaten, naar cijfers. Hoe gaat het? Zit er een stijgende verkooplijn in? Hebben we genoeg mensen geholpen? Blijven we binnen onze uren en ons budget? Wij kijken naar status. Wat is de impact van ons werk? Maar God kijkt ook naar trouw. Naar houding. Naar de manier waarop je met anderen omgaat. En misschien is dat wel iets wat je vandaag dus opnieuw mag horen. God ziet je werk. Hij ziet ook de inzet die niemand anders opmerkt. Hij ziet de verantwoordelijkheid die je draagt. Hij ziet het geduld dat je opbrengt, terwijl er niemand is die voor je applaudisseert. En nee, dat betekent niet dat werk altijd meteen makkelijk wordt. Maar het betekent wel dat jouw dagelijkse inspanning niet betekenisloos is. Ook in gewone werkdagen kan iets zichtbaar worden van Gods karakter. In jouw betrouwbaarheid. In je zorgvuldigheid. In aandacht voor mensen. En misschien verandert dat iets in de manier waarop je naar je werk kijkt. Niet alleen als een plek waar je presteert, maar ook als een plek waar je leeft voor Gods aangezicht.

0: Ed Redmond en Martin Smith, je hoorde The Heart of Worship. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Jeroen Knol. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: De woorden van Paulus zijn tegelijk ook praktisch. Doe het van harte. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Dat betekent niet dat je altijd enthousiast moet zijn. Iedereen kent dagen waarop het werk zwaar voelt. Dagen waarop motivatie ontbreekt. Dat je gewoon even geen zin hebt om je bed uit te komen. Waarop je moe bent van de druk die je ervaart. Maar toch nodigt Paulus uit tot iets diepers. Niet om te werken vanuit een voortdurende bewijsdrang, maar vanuit betrokkenheid. En trouw. Ik kom veel mensen tegen in mijn werk als dominee. En ik hoor vaak dat mensen leven met het gevoel dat ze zichzelf steeds moeten bewijzen. Op het werk. In prestaties. In productiviteit. Alsof je waarde afhangt van wat je bereikt. Maar als Paulus zegt dat je werkt alsof het voor de Heer is, verandert dat het uitgangspunt. Dan wordt jouw identiteit niet bepaald door beoordelingen of succes. Je bent allereerst een mens die leeft in Gods aanwezigheid. En juist dat kan rust geven. Niet alles hangt van jou af. Tegelijk maakt dat je werk niet minder belangrijk. Integendeel. Het nodigt uit om bewust te leven. Om je werk met aandacht te doen. Met eerlijkheid ook. Met integriteit. En misschien betekent dat voor jou dat je vandaag of morgen echt luistert naar een collega. Dat je geduldig blijft terwijl iemand moeilijk doet. Dat je zorgvuldig werkt, ook als niemand kijkt. Een vriend van mij werkt in de bouw. En daar gebeurt nogal wat. Het is zo makkelijk om de cijfers een beetje bij te sturen. Prijzen iets hoger te maken dan ze zijn, zo zei hij eens tegen mij. Maar voor hem is het belangrijk om integer te werken. Dat maakt het verschil van christen zijn in zijn werk. Want vaak zijn het juist die kleine dingen die verschil maken. In een wereld waarin haast normaal geworden is, valt aandacht op. In een cultuur waarin mensen elkaar soms gebruiken, valt vriendelijkheid op. En in een omgeving waarin iedereen vooral voor zichzelf lijkt te gaan, valt betrouwbaarheid op. Misschien gebruik jij niet voortdurend woorden over geloof op je werk. Vind je het lastig om daarover te spreken en iets van te delen. Maar mensen merken vaak wel hoe je leeft. Hoe je werkt. En juist daar kan iets zichtbaar worden van Gods liefde. Niet groot of spectaculair, maar wel echt. En vergeet daarom niet, God ziet je werk. Ook het werk dat verborgen blijft. Ook de dagen waarop niemand dankjewel zegt. Nee, je gewone werkdag is niet los van je geloof. God gaat met je mee in vergaderingen, gesprekken, beslissingen en verantwoordelijkheden. Misschien helpt het om vandaag bewust je werkdag aan God toe te vertrouwen. Met een eenvoudig gebed. Heer, help mij vandaag om trouw te zijn in wat ik doe. Niet perfect, maar trouw. Want juist in gewone werkdagen kan jouw leven iets laten zien van Gods aanwezigheid.

de prachtige stem van Lauren Daigle. Je hoorde Turn Your Eyes Up on Jesus. En daarvoor hoorde je Dean. Hij was nog live te zien in onze tent bij Opwekking. En daar speelde hij dit lied ook live. Je hoorde Heel Mijn Hart Zingt. Zometeen Michael W. Smith, ook Mosaic Worship, komt eraan. En dit is Eline met Levenswoorden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijk

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 7 uit de Basisbijbel. Adviezen voor getrouwde gelovigen. Nu wil ik antwoord geven op de vragen die jullie mij hebben gestuurd. Het is goed voor een man om niet te trouwen. Maar om te voorkomen dat jullie verkeerde dingen gaan doen, is het toch beter om te trouwen. Iedere man moet zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen. Het kan gebeuren dat je samen afspreekt om een poosje niet met elkaar naar bed te gaan. Bijvoorbeeld omdat je meer tijd wil hebben om te bidden. Maar daarna ga je gewoon weer met elkaar naar bed. Anders krijgt de duivel de kans om je te verleiden tot verkeerde dingen, omdat je je niet kan beheersen. Ik geef jullie dit als goede raad, niet als een bevel. Ik zou best willen dat iedereen ongetrouwd was, zoals ik. Maar ieder mens krijgt van God zijn eigen gave. De een krijgt de gave om te trouwen, de ander de gave om niet te trouwen. Maar tegen de getrouwde mensen en de weduwen zeg ik: het is goed om, zoals ik, ongetrouwd te blijven. Maar als je dat te moeilijk vindt, is het beter om te trouwen. Want het is beter om te trouwen dan om niet te trouwen en aldoor aan niets anders dan seks te kunnen denken. Maar aan de mensen die getrouwd zijn, geeft de Heer het bevel, niet ik, dat een vrouw niet van haar man mag scheiden. Als ze dat toch doet, moet ze verder ongetrouwd blijven of weer teruggaan naar haar man en het hem goed maken. En een man mag niet scheiden van zijn vrouw. Adviezen voor huwelijken waar één van de twee gelovig wordt. Maar tegen de andere mensen zeg ik, niet de Heer, want hij heeft hier niet over gesproken. Als een man gelovig wordt en zijn ongelovige vrouw wil toch bij hem blijven, dan mag hij haar niet wegsturen omdat ze ongelovig is. En als een vrouw gelovig wordt en haar ongelovige man wil toch graag dat ze bij hem blijft, mag ze niet bij haar man weggaan omdat hij ongelovig is. Want de ongelovige man hoort bij God en is rein door zijn huwelijk met zijn gelovige vrouw. En de ongelovige vrouw hoort bij God en is rein door haar huwelijk met haar gelovige man. Want anders zouden hun kinderen onrein zijn. Maar zo horen ook de kinderen bij God. Maar als de ongelovige bij de gelovige weg wil, mogen ze van elkaar scheiden. Ze hoeven zich dan niet verplicht te voelen om getrouwd te blijven, want God wil dat jullie in vrede leven. Want hoe kan de vrouw er zeker van zijn dat ze haar man zal redden? En hoe kan de man er zeker van zijn dat hij zijn vrouw zal redden? Voor de Heer zijn alle gelovigen gelijk. Maar jullie moeten leven op de manier die de Heer van je vraagt. Blijf wat je was toen God je riep. Zo leer ik het aan alle gemeenten. Als je besneden was toen je door God geroepen werd, moet je daar geen spijt van hebben. Als je onbesneden was toen je door God geroepen werd, moet je je nu niet laten besnijden. Want het gaat er helemaal niet om of je wel of niet besneden bent. Het gaat erom dat je gehoorzaam bent aan God. Jullie moeten allemaal blijven wat jullie waren toen God jullie riep. Als je een slaaf was toen je werd geroepen, maak je daar dan geen zorgen over. Maar als je vrij kan worden, doe dat dan. Maar ook als slaaf ben je in Gods ogen een vrij mens. Als je een vrij mens was toen je door God werd geroepen, ben je een slaaf van Christus. Want God heeft je voor een hoge prijs gekocht. Maar gedraag je nooit als een slaaf van mensen. Maar bedenk wel dat je een slaaf van Christus bent. Broeders en zusters, blijf dus voor God wat jullie waren toen jullie door God werden geroepen. Advies van Paulus voor ongetrouwde mensen en weduwen. Voor de ongetrouwde meisjes heb ik geen bevel van de Heer. Maar ik heb wel een eigen mening. En dankzij Gods geest is die te vertrouwen. Ik denk dat het vanwege de vervolging die gaat komen goed is om ongetrouwd te blijven. Als je al met een meisje verloofd bent of al getrouwd bent, ga dan niet scheiden. Maar als je nog geen vrouw hebt, zoek er dan geen. Maar als een jongen en een meisje trouwen, doen ze daarmee niets verkeerds. Maar wel moeten ze er rekening mee houden dat ze dan in de vervolging meer moeilijkheden en verdriet zullen hebben. En dat zou ik hun liever willen besparen. Ik zeg dit, broeders en zusters, omdat er nog maar weinig tijd is. Als je getrouwd bent, laat het dan niet het belangrijkste voor je zijn. Als je verdriet hebt, geef daar dan niet te veel aan toe. En als je blij bent, vergeet dan niet alle andere dingen. Als je iets gekocht hebt, laat het dan niet te belangrijk voor je zijn. Als je gebruik maakt van de dingen van deze wereld, laat je er dan niet door beïnvloeden, want de wereld van nu zal niet lang meer bestaan. Ik zou wel willen dat jullie geen zorgen hadden. Een ongetrouwde man kan al zijn tijd en aandacht aan het werk van de Heer geven. Hij probeert zoveel mogelijk God te plezieren. Maar een getrouwde man geeft ook tijd en aandacht aan aardse dingen. Want hij probeert ook zijn vrouw te plezieren. Zo is hij dus verdeeld. Weduwen en ongetrouwde meisjes kunnen al hun tijd en aandacht aan het werk voor de Heer geven. Ze proberen met hart en ziel voor hem te leven. Maar getrouwde vrouwen geven ook tijd en aandacht aan aardse dingen, omdat ze hun man willen plezieren. Ik zeg dit om jullie te helpen, niet om het jullie moeilijk te maken. Ik zeg het om jullie duidelijk te maken wat goed is om te doen en wat er nodig is om met al je aandacht de Heer te kunnen dienen. Als een vader het onfatsoenlijk vindt om zijn dochter niet te laten trouwen als ze al wat ouder wordt, dan mag hij haar gerust aan een man geven. Want dat is niet verkeerd. Maar als hij het beter vindt om zijn dochter niet te laten trouwen, is dat ook goed. Maar dat kan alleen als hij haar nog niet aan een man beloofd heeft. Het is dus goed om je dochter te laten trouwen, maar het is nog beter als je haar niet laat trouwen. Volgens de wet hoort een vrouw bij haar man zolang die man leeft. Maar als een man gestorven is, mag ze opnieuw trouwen. Ze mag trouwen met wie ze wil. Maar het moet wel een man zijn die bij de Heer hoort. Maar ik denk dat ze gelukkiger zal zijn als ze niet opnieuw trouwt. Dat is wel mijn eigen mening, maar Gods geest is in mij.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Groot Nieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten oponthoud.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: might be here tonight. You may think God has forgotten you about your situation, but he hasn't. The Bible says that we are inscribed on the palm of his hand. And heaven and earth may pass away, but his word will remain forever. And he can do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think tonight. Amen. Let's sing it.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident bij een bedrijf in Herugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De nacht van Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.